0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout van Aert keert terug in het peloton tijdens de ronde van Denemarken. De renner van Visma Lease Bike stapte begin juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes vanwege een valpartij en een ontstoken elleboogwond. Door die hardnekkige blessure en het nodige herstel miste hij noodgedwongen de Tour de France, omdat hij niet op tijd fit was om van start te gaan. Wout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de vijfdaagse Deense ronde maakt hij zijn eerste officiële kilometers sinds de val. De wedstrijd dient voor hem als een cruciaal moment om belangrijk wedstrijdritme op te bouwen, met het directe oog op de grote komende doelen later in het seizoen. Daarbij mikt hij nadrukkelijk op een sterke vorm richting de Vuelta España en het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. De ploeg van Visma Lease Bike reist af met een selectie van 7 renners. Welke 6 coureurs van Aert exact gaan vergezellen tijdens de etappes in Denemarken wordt door de ploegleiding op een later moment bekendgemaakt. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Belg aan de start verschijnt in Scandinavië. In 2018 schreef hij al eens de Ronde van Denemarken op zijn naam.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Willem II is volgens trainer John Stegeman nog niet klaar voor de Eredivisie. De oefenmeester stelt dat er minimaal 5 kwaliteitsspelers bij moeten komen om op het hoogste niveau in de Eredivisie optimaal mee te kunnen draaien. Er is volgens de trainer niet alleen basiskwaliteit nodig, maar ook de nodige concurrentie in de breedte van de selectie. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel de selectie in Tilburg al versterkt is met huurspelers als Jaden Slory, Ezer Gürbüz en Kasper Bogaert, is dat volgens de technische staf nog onvoldoende. Er is nadrukkelijk behoefte aan extra concurrentie en kwaliteit in de breedte van de selectie, zo laat Stegeman weten. De clubleiding is daarom volop bezig met de zoektocht naar versterkingen, waarbij bewust wordt gekozen om alleen versterkingen te halen die echt van toegevoegde waarde zijn. De benodigde lijstjes lagen al klaar en de club is daar direct volle bak mee aan de slag gegaan. Hoewel de club al een paar keer een tik op de neus kreeg doordat gewenste spelers uiteindelijk niet kwamen. De transfermarkt komt echter traag op gang en andere clubs zijn daarin leidend. Veel verenigingen houden talenten en reservespelers voorlopig aan boord. Pas wanneer andere selecties definitief vorm krijgen, komen de gewenste spelers op de bank terecht en kan Willem II toeslaan op de transfermarkt.
2: Dit is
0: jouw sportradio. Yeah!

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 3 uur.
3: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de grote bosbranden ten westen van Madrid. Die zijn volgens Spaanse media bijna helemaal onder controle. Maar het gaat dan wel dagen duren voordat het vuur helemaal uit is. In 3 Spaanse regio's is bij elkaar bijna 80.000 hectare aan natuur verbrand. Het zijn de grootste natuurbranden ooit in Spanje. Amerika en Iran hebben gezegd dat ze elkaar tijdelijk niet meer aanvallen en daar reageert de oliemarkt meteen op. De olieprijzen, die eerst nog hard omhoog gingen, zijn nu flink aan het dalen. Wat we daarvan precies bij ons gaan merken aan de pomp, is nog even afwachten. Oekraïne heeft net over de grens met Rusland de stad Belgorod aangevallen. Volgens de Russen zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Bij de droneaanval van de Oekraïners zou een appartementencomplex zijn geraakt. Meerdere woningen vlogen in brand en ook auto's gingen in vlammen op. En de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar, maar in ons land gaat het vooral over de mooie etappezege van Mathieu van der Poel in Parijs. Die kwam met een laatste versnelling net voor het peloton over de finish op de Champs-Élysées. Volgens Van der Poel was dit een van zijn mooiste overwinningen. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kans is groot dat Mercedes ook in 2027 doorgaat met George Russell en Kimi Antonelli. Dat heeft de teambaas van Mercedes Toto Wolff laten doorschemeren. O ja, hoewel de Duitse renstal het rijdersduo nog niet officieel heeft bevestigd, ziet Wolff op dit moment geen enkele reden om wijzigingen door te voeren. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Al maandenlang wordt Mercedes in verband gebracht met een mogelijke komst van Max Verstappen. Toch kiest de renstal voor continuïteit. Volgens Wolff is het belangrijker om de auto stabieler te maken dan nu te wisselen van coureurs. En ook wil Mercedes de ontwikkeling van jonge talenten niet verstoren. Kimi Antonelli krijgt van zijn team de tijd om te groeien. Hoewel Verstappen op het hoogtepunt van zijn kunnen zit en beide coureurs uit verschillende generaties komen, ziet de teambaas voorlopig geen aanleiding om ze samen in één team te zetten. Ook Russell benadrukte zelf nadrukkelijk dat hij volgend jaar 100% zeker bij het team blijft rijden. Toch sluit Wolff een toekomstige combinatie met Verstappen niet volledig uit. Hij herinnert eraan dat hij in het verleden ook Nico Rosberg en Lewis Hamilton naast elkaar had en dat hij daar absoluut niet voor terugdeinst.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen het Franse FC Metz is opgeschrikt door een opmerkelijk en vervelend incident. Mathilde Demoncé, de scheidsrechter van dienst, heeft tijdens de wedstrijd een hersenschudding opgelopen en moest per direct de strijd staken. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het liep uit de hand in de 38e minuut van de wedstrijd. Aanvaller Lequincio Zeefuik werd fysiek vastgehouden en stevig aan zijn shirt getrokken door Metz-verdediger Jesse Demingay. Direct leverde dit een flink opstootje op tussen de spelers van beide ploegen. Demoncé probeerde de ruziende spelers uit elkaar te halen, maar raakte in het gedrang betrokken en kwam ten val. Al snel werd duidelijk dat zij wegens haar blessure echt niet verder kon. Een van de grensrechters nam de fluit over om de wedstrijd te leiden. Na het laatste fluitsignaal zochten spelers van beide clubs de arbiter op. Ze boden hun persoonlijke excuses aan voor de ophef en overhandigden haar een speciaal shirt van de Franse ploeg als blijk van medeleven. Het oefenduel eindigde uiteindelijk in een nederlaag voor de Limburgers. Fortuna verloor de wedstrijd met 3-1. Op 8 augustus begint voor Fortuna het officiële eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen landskampioen PSV.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Voetbal.
1: Sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
4: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
4: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
4: 4 uur.
5: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Tandartsen luiden in het AD de noodklok. Ze hebben te weinig collega's voor al het werk dat ze de komende jaren te wachten staat. Tandartsen krijgen het extra druk door de vergrijzing. Er zijn dus meer ouderen en die hebben steeds vaker nog hun eigen gebit. Als er niks gebeurt, gaan we volgens de tandartsen af op een mondzorginfarct. De slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn worden morgenavond herdacht in Amsterdam. Dat gebeurt bij het homomonument bij de Westerkerk, meldt AT5. Volgens de organisatie is iedereen welkom om bloemen te leggen en een kaars te branden. De man die in Berlijn met een bestelbus inreed op Pride-deelnemers is na een klopjacht gedood. In het Groningse dorp Sappemeer is een lichte aardbeving geweest, eentje van 1,6. Mensen voelden gisteravond van alles trillen in huis. Verder hebben ze tegen RTV Noord over een heftige dreun. De bevingen komen door gaswinning. Er wordt er al een tijdje niet meer naar gas geboord, maar de kans op bevingen is er nog steeds. En bij een brand in de gevangenis van Brugge in België zijn 4 mensen gewond geraakt. Een gevangene had zijn matras in brand gestoken. Daarop werd de hele vleugel met tientallen gedetineerden ontruimd. 3 cipiers hadden te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis, net als de gevangene zelf. Kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout van Aert keert terug in het peloton tijdens de Ronde van Denemarken. De renner van Visma Leasebike stapte begin juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes vanwege een valpartij en ontstoken elleboogwond. Door die hardnekkige blessure en het nodige herstel miste hij noodgedwongen de Tour de France, omdat hij niet op tijd fit was om van start te gaan. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de vijfdaagse Deense Ronde maakte hij zijn eerste officiële kilometer sinds de val. De wedstrijd dient voor hem als een cruciaal moment om belangrijk wedstrijdritme op te bouwen, met het directe oog op de grote komende doelen later in het seizoen. Daarbij mikt hij nadrukkelijk op een sterke vorm richting de Vuelta España en het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. De ploeg van Visma Leasebike reist af met een selectie van 7 renners. Welke 6 coureurs van Aert exact gaan vergezellen tijdens de etappes in Denemarken wordt door de ploegleiding op een later moment bekendgemaakt. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Belg aan de start verschijnt in Scandinavië. In 2018 schreef hij al eens de Ronde van Denemarken op zijn naam.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Kiss.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Willem II is volgens trainer John Stegeman nog niet klaar voor de Eredivisie. De oefenmeester stelt dat er minimaal 5 kwaliteitsspelers bij moeten komen om op het hoogste niveau in de Eredivisie optimaal mee te kunnen draaien. Er is volgens de trainer niet alleen basiskwaliteit nodig, maar ook de nodige concurrentie in de breedte van de selectie. Dit is Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel de selectie in Tilburg al versterkt is met huurspelers als Jaden Slory, Ezer Gurbus en Kasper Bogaert, is dat volgens de technische staf nog onvoldoende. Er is nadrukkelijk behoefte aan extra concurrentie en kwaliteit in de breedte van de selectie, zo laat Stegeman weten. De clubleiding is daarom volop bezig met de zoektocht naar versterkingen, waarbij bewust wordt gekozen om alleen versterkingen te halen die echt van toegevoegde waarde zijn. De benodigde lijstjes lagen al klaar en de club is daar direct volle bak mee aan de slag gegaan. Hoewel de club al een paar keer een tik op de neus kreeg doordat gewenste spelers uiteindelijk niet kwamen. De transfermarkt komt echter traag op gang en andere clubs zijn daarin leidend. Veel verenigingen houden talenten en reservespelers voorlopig aan boord. Pas wanneer andere selecties definitief vorm krijgen, komen de gewenste spelers op de bank terecht en kan Willem II toeslaan op de transfermarkt. Dit is

0: Free Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag op de Pride in Berlijn is er geen dreiging meer. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. In Berlijn is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het is bedoeld als steun in de rug voor de queergemeenschap. Steeds meer studenten zien er wel wat in om via een opleiding bij de universiteit leraar te worden. Volgens de krant Trouw zit het aantal universitaire lerarenopleidingen voor de basisschool en middelbare school flink in de lift. Het afgelopen jaar waren er ruim 13% meer inschrijvingen dan het jaar ervoor. Oekraïne heeft net over de grens met Rusland de stad Belgorod aangevallen. Volgens de Russen zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Bij de droneaanval van de Oekraïners zou een appartementencomplex zijn geraakt. Meerdere woningen vlogen in brand en ook auto's gingen in vlammen op. En op het Spaanse vakantieeiland Mallorca is gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze vinden dat het toerisme op Mallorca uit de hand is gelopen. Er zijn zoveel vakantiehuisjes dat er minder plekken zijn voor de lokale bevolking om te wonen. Ook zorgen toeristen voor veel overlast. Kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De kans is groot dat Mercedes ook in 2027 doorgaat met George Russell en Kimi Antonelli. Dat heeft de teambaas van Mercedes Toto Wolff laten doorschemeren. Oh ja, hoewel de Duitse renstal het rijdersduo nog niet officieel heeft bevestigd, ziet Wolff op dit moment geen enkele reden om wijzigingen door te voeren. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Al maandenlang wordt Mercedes in verband gebracht met een mogelijke komst van Max Verstappen. Toch kiest de renstal voor continuïteit. Volgens Wolff is het belangrijker om de auto stabieler te maken dan nu te wisselen van coureurs. En ook wil Mercedes de ontwikkeling van jonge talenten niet verstoren. Kimi Antonelli krijgt van zijn team de tijd om te groeien. Hoewel Verstappen op het hoogtepunt van zijn kunnen zit en beide coureurs uit verschillende generaties komen, ziet de teambaas voorlopig geen aanleiding om ze samen in één team te zetten. Ook Russell benadrukte zelf nadrukkelijk dat hij volgend jaar 100% zeker bij het team blijft rijden. Toch sluit Wolff een toekomstige combinatie met Verstappen niet volledig uit. Hij herinnert eraan dat hij in het verleden ook Nico Rosberg en Lewis Hamilton naast elkaar had en dat hij daar absoluut niet voor terugdeinst.
0: Sportradio.
2: Sportradio.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.

Het circuit is van jou. Tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen het Franse FC Metz is opgeschrikt door een opmerkelijk en vervelend incident. Mathilde Demoncee, de scheidsrechter van dienst, heeft tijdens de wedstrijd een hersenschudding opgelopen en moest per direct de strijd staken. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het liep uit de hand in de 38e minuut van de wedstrijd. Aanvaller Lequincio Zeefuik werd fysiek vastgehouden en stevig aan zijn shirt getrokken door Metz-verdediger Jesse Demingay. Direct leverde dit een flink opstootje op tussen de spelers van beide ploegen. Demoncee probeerde de ruzie de spelers uit elkaar te halen, maar raakte in het gedrang betrokken en kwam ten val. Al snel werd duidelijk dat zij wegens haar blessure echt niet verder kon. Een van de grensrechters nam de fluit over om de wedstrijd te leiden. Na het laatste fluitsignaal zochten spelers van beide clubs de arbiter op. Ze boden hun persoonlijke excuses aan voor de ophef en overhandigden haar een speciaal shirt van de Franse ploeg als blijk van medeleven. Het oefenduel eindigde uiteindelijk in een nederlaag voor de Limburgers. Fortuna verloor de wedstrijd met 3-1. Op 8 augustus begint voor Fortuna het officiële eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen landskampioen PSV.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer studenten aan de universiteit zien zichzelf later wel voor de klas staan. Volgens de krant Trouw is het aantal inschrijvingen voor een universitaire lerarenopleiding vorig jaar toegenomen met ruim 13%. Dat is een opsteker voor basisscholen en middelbare scholen, want die hebben nog altijd een lerarentekort. In Berlijn is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het is bedoeld als steun voor de queergemeenschap na de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. De vermoedelijke dader is na een klopjacht door de politie gedood. Morgen wordt de aanslag herdacht in Amsterdam bij het Homo-monument. Goed nieuws over de bosbranden bij Madrid. Die lijken volgens Spaanse media bijna helemaal onder controle. Toch gaat het nog een tijdje duren voordat het vuur uit is. En ook voor de brandweer in Frankrijk is het alle hens aan dek. Zoals bij Bordeaux. De Franse regering houdt vanochtend crisisoverleg over de branden. En in het Groningse dorp Sappemeer is gisteravond een aardbeving geweest. Een lichte van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen. Mensen hoorden een dreun en daarna begon van alles te trillen. Bevingen in Groningen komen door gaswinning. De boringen zijn gestopt, maar de kans op aardbevingen is er nog steeds. Eerst nog bewolkt met soms een bui, daarna op steeds meer plekken zon. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: Noud van Sommeren.
4: Goedemorgen, de start van maandag 27 juli. Het weekend zit erop. Mooie dingen gebeurd op sportgebied afgelopen weekend. Dat gaan we natuurlijk uitgebreid behandelen.

Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze maandag. En die beginnen we bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt het op steeds meer plaatsen de zon door. Plaatselijk kan nog een enkel buitje vallen. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en vooral in het oosten is in het begin nog een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 22 graden vandaag. Ja, vertraging op de weg, die, als die er is, dan wordt die veroorzaakt door werkzaamheden of grenscontroles of recreatieverkeer. Maar het is vakantietijd, dus over het algemeen rustig op de weg. Straks eventuele bijzonderheden hoor je bij de ANWB verkeersinformatie later dit uur. Zo dadelijk terugblikken op de grote prijs van Hongarije. Max Verstappen, die wist knap het podium te halen. De tweede plek heeft hij toch nog kunnen bemachtigen. Maar Lando Norris, die wist hem te winnen. De wereldkampioen won dit seizoen zijn allereerste race. Blikken we straks ook nog eventjes op terug. Onder andere met de bekendste teambaas van Nederland en oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Dat en meer. Ook die mooie ritzegen van Mathieu van der Poel. Onderweg op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Sportradio Grand Prix Radio. Aan het begin van deze maandag. Het is de start van 27 juli. De Ronde van Frankrijk zit erop. De Tour de France is op een eind gekomen. Mathieu van der Poel die heeft de slotetappe gewonnen. En na een spectaculaire finale in Parijs, mag je wel zeggen. De Nederlander reed in de laatste ronde samen weg met toerwinnaar Tadej Pogacar. Ja, op de kassei maakten de twee het verschil en bleven ze de achtervolgers voor. In de slotkilometers plaatste Van der Poel nog één allesbeslissende versnelling. Pogacar die moest lossen en Van der Poel hield net genoeg over om de aanstormende sprinters voor te blijven. Jasper Philipsen die werd de tweede voor Mats Pedersen. Pogacar die kwam iets later binnen, maar stelde wel zijn vijfde eindzege in de Tour veilig. De slotrit was ingekort vanwege de grote bosbranden in Frankrijk, waardoor alleen het parcours door Parijs kon worden verreden. Dankzij de klim naar de Champs-Élysées, zeg maar, kreeg de Tour opnieuw een spectaculaire afsluiting met Van der Poel dus als grote winnaar. Na afloop van die slotzegen sprak hij met de collega's van de NOS. Een toch een klein beetje geëmotioneerde Mathieu van der Poel.
1: Ik denk dat iedereen al gezien heeft dat ik diep kan gaan op een finish. Maar ik heb het al een paar keer gezegd, maar dit was misschien wel het diepste dat ik ooit ben gegaan. Ja, ik dacht eigenlijk dat het gedaan was. En met 500 meter te gaan, ik dacht ik heb niks meer te verliezen. Dus kop naar beneden. Ik heb gewoon zo hard mogelijk gereden naar de finish. En ik bleef maar wachten tot er een voorbeeld kwam. En dan op het einde zag ik er een komen. En toen was ik er bijna. Dan ben ik nog één keer gaan rechtstaan. En ik doe mijn fiets over de meet. En het is een topmoment. Ik denk een van mijn allermooiste misschien wel. Met Tadej voorop. Misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
0: Mathieu van der Poel toch wel een beetje geëmotioneerd na aflopen van de rit van gisteren, de etappe van gisteren, de finale zeg maar, de slotetappe wist hij dus op zijn naam te schrijven. En Tadej Pogacar die wist dus voor de vijfde keer de eindzege in de Tour te winnen. Dat en nog veel meer is er afgelopen weekend gebeurd. Natuurlijk ook de race in Hongarije die verreden is. De grote prijs van Hongarije, de Formule 1, daar heb ik het over. Gewonnen door Lando Norris en Max Verstappen. Knap als tweede geëindigd. Gaan we zo dadelijk ook nog eventjes op terugblikken. Onder andere met de oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Dat en meer onderweg op je sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout van Aert keert terug in het peloton tijdens de Ronde van Denemarken. De renner van Visma Leasebike stapte begin juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes vanwege een valpartij en een ontstoken elleboogwond. Door die hardnekkige blessure en het nodige herstel miste hij noodgedwongen de Tour de France, omdat hij niet op tijd fit was om van start te gaan. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de vijfdaagse Deense Ronde maakte hij zijn eerste officiële kilometer sinds de val. De wedstrijd dient voor hem als een cruciaal moment om belangrijk wedstrijdritme op te bouwen, met het directe oog op de grote komende doelen later in het seizoen. Daarbij mikt hij nadrukkelijk op een sterke vorm richting de Vuelta España en het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. De ploeg van Visma Leasebike reist af met een selectie van 7 renners. Welke 6 coureurs van Aert exact gaan vergezellen tijdens de etappes in Denemarken wordt door de ploegleiding op een later moment bekendgemaakt. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Belg aan de start verschijnt in Scandinavië. In 2018 schreef hij al eens de Ronde van Denemarken op zijn naam.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: 27 juli, het weekend zit erop. Nou, het was niet zomaar een weekend. Het was het weekend waarin de grote prijs van Hongarije werd verreden. De Formule 1. En Max Verstappen die heeft zichzelf verbaasd met een tweede plaats tijdens de Grand Prix van Hongarije. De coureur van Red Bull reed in een sterke race vanaf de vierde startpositie en constateerde na afloop zelfs schade aan zijn wagen. Ja, Verstappen noemde het een ongelooflijk resultaat en gaf niet te weten hoe hij die tweede plek had weten te bemachtigen. Het was zijn vierde podiumplek van dit seizoen. De race die werd gewonnen door Lando Norris. Max sprak erover na afloop bij de collega's van F1.com.
1: It was very tough out there. I think the start and the first lap in general to gain a position, and then I could keep the Ferraris behind for a while. Then of course we got undercut because they were on the soft. Managed to jump ahead of Lewis again, which I think was very critical in that stint. But on the hard tire also, struggling a lot with basically the same things as yesterday, with like a lot of instability. So it was really like a survival out there to try and just keep it together. And then long stint on the soft at the end, and I saw the VSC of course coming. I was like, oh my god, not again. But we hung in there, and of course to hang on to second for us was a really really strong result. Still of course for us a lot of things to work on, so that's what we'll try to do.
0: Max Verstappen na het behalen van de tweede plek tijdens de Grand Prix van Hongarije. Zo dadelijk ga ik er ook even over napraten met de oud-teambaas van zijn vader, Frans Verschuur, over hoe hij tegen deze race aankijkt en wat de verwachtingen zijn voor de rest van dit seizoen. Dat en meer onderweg op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. It started-

0: Van de ochtend breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Plaatselijk kan nog wel een enkele bui vallen. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. En vooral in het oosten in het begin van de middag nog wel een buitje mogelijk. Het wordt ongeveer 22 graden. De bijzonderheden die er dan wel zijn op de weg, want het is vakantietijd, dus over het algemeen erg rustig. Maar als het dan toch bijzonderheden zijn, dan hoor je ze zo bij de verkeersinformatie. En ook de ANP-headlines onderweg. En natuurlijk ook Frans Verschuur, want het is maandag. Dus blikken we terug op de race van gisteren, de Formule 1 race van gisteren. Dat doe ik samen met de bekendste teambaas van Nederland.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
8: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Een schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Die was tijdens een evenement bij de beroemde Space Needle. Volgens de eerste berichten zijn er 2 doden en zeker 5 gewonden, onder wie een kind van 2. Steeds meer studenten aan de universiteit willen leraar worden, meldt Trouw. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding is vorig jaar met ruim 13% gestegen. En dat is goed nieuws, want het lerarentekort is nog altijd groot. En na de aanslag op de Pride in Berlijn was de Brandenburger Tor daar gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij ons wordt het morgenavond herdacht bij het Homo-monument in Amsterdam.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
6: Door werkzaamheden op de Moerdijkbrug is tot 3 augustus een rijstrook dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam leidt het alweer tot een file tussen Knopend Zonzeel en de Moerdijkbrug 5 kilometer en een kwartier vertraagd.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Nout van Sommeren.
8: Met zo dadelijk de bekendste teambaas van Nederland over de race van gisteren.

0: Sportradio Grand Prix Radio. Het is maandagochtend. Weekend zit erop. Dus terugblikken met de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. Frans, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Frans, het was weer een weekendje, hè?
0: Nou, dat wil ik net zeggen. Ik was blij verrast gisteren met de GP van Hongarije.
1: Ja, ik ook. En het was ook niet zo warm gisteren. Dus dat vond ik wel prima. Dus ik kon alle sport kijken die er maar was.
0: Precies.
1: Dus ja, geweldige overwinning natuurlijk. En een onverwacht resultaat van Max op de tweede plek.
0: Zeker weten, want Max was echt... die baalde echt van zijn auto het hele weekend. Hè? Normaal heb je bandendegradatie. Nu had je autodegradatie, had hij het over. Hè? Dat de auto steeds slechter werd. Maar goed, ik zei al voor de race... Als Max getergd is, zien we altijd mooie dingen. Ik had weer gelijk.
1: Ja, dat klopt. Maar hij was tactisch gezien ook heel erg goed. Hè?
0: Zeker.
1: Ze zitten daar aan de muur die echt wel weten wat ze doen. En ja, het had ook een beetje geluk natuurlijk moet je hebben. Maar ja, dat is altijd zo. En ik vond het heel goed. Heel opmerkend dat McLaren zo sterk was. En jammer dat Piastri natuurlijk stuk ging. Want dan was hij wel tweede geworden, denk
0: Zeker,
1: ik. Ja. Maar ja, dat maakt niet uit. Je blijkt me weer. Iedereen zei een paar races geleden. Ah, Mercedes. Nou, je ziet nu McLaren, die komt heel sterk eruit. We gaan natuurlijk nu de zomerstop in. Mag er 14 dagen niemand gewerkt worden op de fabriek. En daarna hebben we Zandvoort. Ja, dan denk ik dat McLaren daar ook wel sterk is. En dat is natuurlijk wel leuk. En Mercedes, ja, die staan natuurlijk wel heel aan het voor nog. Maar in ieder geval, het is niet meer elke keer Mercedes die wint.
0: En we hebben ook weer een leuk gevecht gezien tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Dat begon al meteen aan de start van de race, hè?
1: Ja, daar was natuurlijk even schouders. Maar die uitremmanoeuvre die was natuurlijk bij bocht 1. Ja, dat was echt van klasse, hè, op zijn Max. Gewoon, ik doe het en dan sta ik.
0: Dat zou best wel eens de inhaalactie kunnen zijn, toch, van het jaar? Of ben ik dan te enthousiast?
1: Ja, dat denk ik. Ja, nee. Ik denk dat je heel erg in de buurt zit. Het was echt een hele mooie. En Hongarije kun je eigenlijk alleen daar inhalen. De rest bijna niet. Bocht 1. En verder is het een beetje saai circuit natuurlijk. Maar ja, het was achteraf toch een hele leuke race. En ook wel heel bijzonder dat Aston Martin in ieder geval niet meer achter Cadillac staat. En ook een beetje nog wat scoren. Ja, dus ook wel heel opmerkelijk dat daar de Lance Stroll en Alonso 13 en 14 worden. Ja, dat is toch wel goed voor een merk wat altijd helemaal achteraan staat. Blijkt dus dat die updates ook wel weer werken.
0: Zeker weten. Ja, en je benoemde ze net al Cadillac. Dat was weer dramatisch, hè? Allebei weer uitgevallen met technische problemen.
1: Maar je zag het ook met de remmen. Kijk, Hongarije is echt een remcircuit. Optrekken, remmen. En ze hebben daar het verkeerde merk remmen gekozen. Dat kun je niet even zeggen van oké, we doen die weg en we gaan naar de Gamma en we halen daar een andere set. Nee, dat gaat niet. Dus ze zijn die weg ingeslagen. En dat heeft ook met geld te maken en sponsoring en dat soort dingen allemaal. Maar die remmen zijn gewoon levensgevaarlijk. En bij Perez brak weer een stukje ophanging af. Ja, dat is, ze moeten het minimum gewicht halen. En ze hebben nog niet helemaal de kennis om het toch zo licht te maken en dat hij ook niet afbreekt. Dus dat is 1-1.
0: Ja, Frans, toch is er ook nog andere leuk Nederlands succes. De Tour de France.
1: Ja, de naam zegt het al, Tour de France, hè? Dus Mathieu van der Poel die wint daar op de Champs-Élysées. Dat is natuurlijk geweldig voor hem om daar te winnen. De Tour was een beetje ingekort, hè, vanwege dat er te weinig beveiligingspersoneel was. Die waren met de brand aan het blussen, dus het is wat korter gedaan. En hij wist net te winnen voor zijn ploeggenoot Philipsen. Nou, dat is geweldig, dat is echt goed. En dan wint Pogacar natuurlijk met overmacht eigenlijk de 5e keer de Tour de France. Ja, dat is ook geweldig. En ik denk ook wel dat er dit keer niet doping in zit. De lui worden 's nachts gecontroleerd. Ja. Om 2 uur worden ze uit hun nest gehaald om allerlei dingen te doen. Dus ik denk dat die toerlui er zo fel op zitten dat er niet weer een 5 jaar later horen dat er toch doping was.
0: Nee,
1: dus
0: precies.
1: Ik denk dat dat wel goed is.
0: Anders hebben ze het wel heel goed gedaan. Frans, de Formule 1 aan tafel, nieuwe podcast, verschijnt vandaag, waarin ook jij weer te gast bent. Wie zijn jouw kompanen vandaag?
1: Ja, Rob Verzoom, Roland Mol. En dit weer een presentatie, Twan van Peperstraten.
0: Jullie gaan met name de race van gisteren nog eens even doornemen en vooruitkijken naar Zandvoort.
1: En de updates, of die gewerkt hebben of niet.
0: Ja, dat
1: blijkt wel.
0: Nou, vanmiddag om 4:30 verschijnt die online, de Formule 1 aan tafel. Frans, dankjewel voor nu en we gaan elkaar snel weer spreken.
1: Oké, dankjewel.
2: Ieder uur meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Willem II is volgens trainer John Stegeman nog niet klaar voor de Eredivisie. De oefenmeester stelt dat er minimaal 5 kwaliteitsspelers bij moeten komen om op het hoogste niveau in de Eredivisie optimaal mee te kunnen draaien. Er is volgens de trainer niet alleen basiskwaliteit nodig, maar ook de nodige concurrentie in de breedte van de selectie. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel de selectie in Tilburg al versterkt is met huurspelers als Jaden Slory, Ezer Gurbus en Kasper Bogaert, is dat volgens de technische staf nog onvoldoende. Er is nadrukkelijk behoefte aan extra concurrentie en kwaliteit in de breedte van de selectie, zo laat Stegeman weten. De clubleiding is daarom volop bezig met de zoektocht naar versterkingen, waarbij bewust wordt gekozen om alleen versterkingen te halen die echt van toegevoegde waarde zijn. De benodigde lijstjes lagen al klaar en de club is daar direct volle bak mee aan de slag gegaan. Hoewel de club al een paar keer een tik op de neus kreeg doordat gewenste spelers uiteindelijk niet kwamen. De transfermarkt komt echter traag op gang en andere clubs zijn daarin leidend. Veel verenigingen houden talenten en reservespelers voorlopig aan boord. Pas wanneer andere selecties definitief vorm krijgen, komen de gewenste spelers op de bank terecht en kan Willem II toeslaan op de transfermarkt.
2: Dit

jouw sportradio Grand Prix Radio aan het begin van een nieuwe dag. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft de leiding in het wereldkampioenschap MXGP overgenomen. De Nederlander was een klasse apart tijdens de Grand Prix van Tsjechië, waar hij op het circuit van Loket beide manches wist te winnen. Herlings profiteerde optimaal van de afwezigheid van zijn concurrent, de Belg Lucas Koenen, die door een blessure niet kon deelnemen. En met nog 6 Grand Prix te gaan heeft Herlings nu een voorsprong van 49 punten in de WK-stand opgebouwd, waar hij 8 dagen geleden nog een achterstand had. Dus dat is een mooi vooruitzicht van Jeffrey Herlings. Kijken of hij die koppositie in het klassement ook kan weten vast te houden. We houden je ervan op de hoogte. Zo dadelijk de ANP Headlines en nog veel meer sport onderweg.

0: Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. In de Amerikaanse stad Seattle is een schietpartij geweest en daarbij zijn volgens de eerste berichten zeker 2 doden en 5 gewonden gevallen. Het gebeurde tijdens een evenement in de buurt van de beroemde uitkijktoren Space Needle. De politie waarschuwt mensen om daar weg te blijven. In Berlijn was de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het was een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag tijdens de Pride dit weekend. Daarbij viel een dode, 29 mensen raakten gewond. In ons land is er morgenavond een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Steeds meer Nederlanders rijden in een automaat. Inmiddels heeft bijna de helft van alle auto's een automatische versnellingsbak. Dat komt vooral doordat steeds meer mensen een elektrische of hybride auto kopen die standaard een automaat hebben. Jongeren rijden nog vaak een handgeschakelde auto omdat die tweedehands goedkoper zijn. Steeds meer studenten aan de universiteit kiezen voor een lerarenopleiding. Vorig jaar nam het aantal inschrijvingen met ruim 13% toe. Het is het tweede jaar op rij dat de opleidingen meer belangstelling trekken. Het is goed nieuws voor de basisscholen en middelbare scholen, want die hebben nog altijd een groot lerarentekort. Vanochtend gaat het regenen, maar later in de ochtend is het op meer plekken droog met opklaringen, net als in de middag. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug, maar ook omdat een vrachtwagen een pijlwagen heeft aangereden. 9 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. De vertraging is een half uur. En voorlopig is de rechterrijstrook dicht tot 3 augustus. Maar het is, trekt veel bekijks. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht staat ook een file daardoor bij knooppunt Klaverpolder, 20 minuten vertraging.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
16: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
17: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
18: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
22: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
23: Zeker weten.
22: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
24: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
25: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
24: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
26: Radio. Nout van Sommeren.
27: Goedemorgen, de start van maandag 27 juli. We nemen het sportweekend natuurlijk uitgebreid even door deze ochtend. Onder andere

sportief aan je maandag beginnen doe je met jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Ja, deze dag begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Plaatselijk kan nog wel een enkele bui vallen. Vanmiddag flinke periode met zon. En vooral in het oosten in het begin van de middag nog wel een buitje mogelijk. Het wordt ongeveer 22 graden. 27 juli, dat is ook de verjaardag van oud-voetballer. En tegenwoordig is hij ook toch wel vaste gast aan tafel bij onder andere de Oranje Zomer op tv. Theo Jansen, 45 jaar oud is hij geworden vandaag. Mocht je ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Zo dadelijk meer over de sporten van afgelopen weekend. Er is genoeg gebeurd, dus genoeg om op terug te blikken. Dat doe je met jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Sportradio, Grand Prix Radio in het begin van deze maandag. Het is 27 juli. Voordat je het weet zit je alweer in augustus, joh. De afgelopen weekend was het NK Atletiek in Hengelo. En daar hebben Jonas Vijvers en Myrthe van der Schoot hun nationale titels op de 400 meter geprolongeerd. Ondanks de regenachtige omstandigheden lieten de favorieten zich niet verrassen. De 23-jarige Vijvers was met een tijd van 44,93 een klasse apart. Bij de vrouwen was de 22-jarige van der Schoot in 51,09 net sneller dan Eveline Saalberg. Lieke Klaver, een andere Nederlandse topper op dit onderdeel, kozen voor de 200 meter te lopen en won daar het goud. Atlete Jessica Schilder heeft haar 7e nationale outdoor-titel bij het kogelstoten veroverd. Tijdens het NK in Hengelo kwam de wereldkampioene tot een afstand van 20,58 meter. Ik krijg dat ding niet eens 3 meter weg. Laat staan 20,58 meter. Goedemorgen. Ja, met deze prestatie was ze oppermachtig en pakte ze haar 14e nationale titel in totaal. Het zilver ging naar Jorinde van Klinken, die met 17,85 meter op gepaste afstand eindigde. Van Klinken was eerder op de dag wel succesvol bij het discuswerpen, waar ze goud won voor Alida van Dalen. Dat gebeurde er gisteren dus onder andere op het NK Atletiek. Ja, gisteren hadden we natuurlijk ook de race in Boedapest. De grote prijs van Hongarije ga ik zo dadelijk nog eventjes met je op terugblikken. Dat en meer onderweg hier op jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kans is groot dat Mercedes ook in 2027 doorgaat met George Russell en Kimi Antonelli. Dat heeft de teambaas van Mercedes Toto Wolff laten doorschemeren. O ja, hoewel de Duitse renstal het rijdersduo nog niet officieel heeft bevestigd, ziet Wolff op dit moment geen enkele reden om wijzigingen door te voeren. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Al maandenlang wordt Mercedes in verband gebracht met een mogelijke komst van Max Verstappen. Toch kiest de renstal voor continuïteit. Volgens Wolff is het belangrijker om de auto stabieler te maken dan nu te wisselen van coureurs. En ook wil Mercedes de ontwikkeling van jonge talenten niet verstoren. Kimi Antonelli krijgt van zijn team de tijd om te groeien. Hoewel Verstappen op het hoogtepunt van zijn kunnen zit en beide coureurs uit verschillende generaties komen, ziet de teambaas voorlopig geen aanleiding om ze samen in één team te zetten. Ook Russell benadrukte zelf nadrukkelijk dat hij volgend jaar 100% zeker bij het team blijft rijden. Toch sluit Wolff een toekomstige combinatie met Verstappen niet volledig uit. Hij herinnert eraan dat hij in het verleden ook Nico Rosberg en Lewis Hamilton naast elkaar had en dat hij daar absoluut niet voor terugdeinst.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Sportief aan een nieuwe week beginnen doe je met jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Gisteren werd de grote prijs van Hongarije verreden. De laatste voor de zomerstop. Die is nu ingegaan. Coureurs en teams hebben vakantie. De teams die mogen ook echt 2 weken lang niets doen. Niks op de fabriek, dat wordt streng gecontroleerd. Dus dat mag echt niet om te voorkomen dat mensen toch aan het werk blijven. En toch echt rust nodig hebben. Daarom is dat ingevoerd. Laten we eens even teruggaan naar de start van de race van gisteren. Met Olaf Mol en Jack Ploy.
1: 1, 2, 3, 4, 5 lampen aan. Uit en we zijn onderweg. En heeft Charles Leclerc op die stofband een goede start? Ja, die heeft een goede start, maar niet zo goed als het Oscar Piastri die heeft. En Verstappen heeft voor zijn doen een beren start. En dan komt hij misschien knijpen zitten. Nee, Leclerc doet dat slim. Verstappen gaat naar 3. En Lewis Hamilton heeft nog geen voordeel. En Leclerc is gewoon de lul. Ja. Die denkt even op soft te gaan starten. Lewis Hamilton niet. Dan zit aan de binnenkant te kijken. Daarbij Verstappen hebben we het over bocht nummertje 3. En Verstappen heeft echt de beste start van het seizoen. Nou begint Lewis Hamilton aan te doen. Ja, klein tikkie erop op zijn achterwiel. En nu moet Verstappen wel gaan opletten. Maar goed, voorlopig heeft hij hem te pakken hoor. Dat is wel een dingetje. En Oscar Piastri heeft van de leiding overgenomen.
0: Ja, zo ging de start dus gisteren tijdens de grote prijs van Hongarije in Budapest. En uiteindelijk heeft Lando Norris de race gewonnen voor de regerend wereldkampioen van McLaren. Was het zijn eerste overwinning van het seizoen 2026. Hij zal even opgelucht adem hebben gehaald, zo net voor de zomerstop. Hij reed volgens eigen zeggen een van zijn beste races en was op de Hungaroring dus de snelste voor Max Verstappen, die knap tweede werd. Kimi Antonelli die maakte het podium compleet. De grote pechvogel was toch wel Oscar Piastri. De teamgenoot van Norris die viel uit vanaf de tweede plek, waardoor een dubbel zegen voor McLaren verloren ging. Ja, de versnellingsbak die ging naar zijn gallemiezen, zeg maar. Zo dadelijk veel meer sport voor je, want ook op deze maandagochtend zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze maandag. En die begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Plaatselijk kan nog wel een enkele bui vallen. Vanmiddag flinke periode met de zon en vooral in het oosten in het begin van de middag nog wel een buitje mogelijk. Het wordt zo'n 22 graden vandaag. Zo dadelijk hier de ANP headlines voor je. Hoor je de bijzonderheden op de weg. En natuurlijk, zoals je van ons gewend bent, nog meer sport onderweg.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Omdat we series willen blijven bingen.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Ja? Echt serieus?
12: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
19: Dit is Grand Prix Radio.
20: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. News Headlines.
21: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Er is geschoten op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij vielen 2 doden en 5 gewonden, onder wie een jongetje van 2. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het motief wordt nog onderzocht. Boeren voeren vandaag actie tegen het stikstofbeleid. Ze zeggen langs wegen te gaan staan, maar het verkeer niet te blokkeren. Waar en wanneer de acties precies plaatsvinden is nog niet bekend. En Berlijn heeft de aanslag op de Pride dit weekend herdacht door de Brandenburger Toren in regenboogkleuren te verlichten. Er vielen 1 dode en 29 gewonden toen een bestelbus op een groep mensen inreed. De dader werd gisteravond door de politie gedood.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
22: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 kilometer file. Een 30 minuten vertraging door de werkzaamheden en een ongeluk met een vrachtwagen. Op de A22 Beverwijk richting Velzen. Door werkzaamheden op de A9 bij de Wijkertunnel. 3 kilometer file bij Beverwijk.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
23: Nout van Sommeren.
24: Zo dadelijk even terugblikken op het grote succes van Jeffrey Hoogland.

Grand Prix Radio, jouw sportradio in het begin van deze maandag. Ja, baanwielrenner Jeffrey Hoogland heeft de afgelopen zaterdag voor een spektakel gezorgd tijdens de Red Bull District Ride in Groningen. Voor een publiek van 20.000 toeschouwers voerde de Olympisch kampioen een geslaagde backflip uit. Ja, heel bijzonder. Na een maandenlang trainingstraject fietste hij samen met de voormalig profielrenster Roxanne Kneteman een deel van het officiële parcours. Het hoogtepunt was de achterwaartse salto van Hoogland, terwijl Kneteman een sprong van een schans maakte. Beiden kwamen na hun stunts weer veilig neer, gelukkig maar. Over een andere stunt gesproken, de ritzege in Parijs gisteren van Mathieu van der Poel. Hij heeft zijn droom verwezenlijkt door de slotetappe van de Tour de France op de Champs-Élysées te winnen. Na een spectaculaire finale waarin hij samen met toerwinnaar Tadej Pogacar ontsnapte, hield hij het sprintende peloton nipt achter zich. En dit betekent veel voor mij, verklaarde hij. Ja, toch wel een uitgeputte Van der Poel naar de finish. Hij gaf aan al een jaar lang te hebben nagedacht over deze specifieke dag en deze prestigieuze overwinning in de Franse hoofdstad. Mooi resultaat dus van Van der Poel. Zo dadelijk nog meer sport voor je in Sport in het Kort. Goedemorgen, dit is jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Kiss.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen het Franse FC Metz is opgeschrikt door een opmerkelijk en vervelend incident. Mathilde Demoncee, de scheidsrechter van dienst, heeft tijdens de wedstrijd een hersenschudding opgelopen en moest per direct de strijd staken. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het liep uit de hand in de 38e minuut van de wedstrijd. Aanvaller Lequincio Zeefuik werd fysiek vastgehouden en stevig aan zijn shirt getrokken door Metz-verdediger Jesse Demingé. Direct leverde dit een flink opstootje op tussen de spelers van beide ploegen. Demoncee probeerde de ruziende spelers uit elkaar te halen, maar raakte in het gedrang betrokken en kwam ten val. Al snel werd duidelijk dat zij wegens haar blessure echt niet verder kon. Een van de grensrechters nam de fluit over om de wedstrijd te leiden. Na het laatste fluitsignaal zochten spelers van beide clubs de arbiter op. Ze boden hun persoonlijke excuses aan voor de ophef en overhandigden haar een speciaal shirt van de Franse ploeg als blijk van medeleven. Het oefenduel eindigde uiteindelijk in een nederlaag voor de Limburgers. Fortuna verloor de wedstrijd met 3-1. Op 8 augustus begint voor Fortuna het officiële eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen landskampioen PSV.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Het is jouw sportradio Grand Prix Radio in het begin van deze maandag. Gisteren werd de grote prijs van Hongarije verreden. En daar heeft de Rebel teambaas Laurent Mekkies bevestigd dat Isaac Hadjar ook volgend jaar voor het team zal rijden. De 21-jarige coureur blijft verbonden aan de Oostenrijkse renstal dus. Mekkies noemde de beslissing om het contract van Hadjar te verlengen een logische stap. Terwijl er over de toekomst van Max Verstappen bij het team nog geen definitieve uitspraken zijn gedaan, is er voor Hadjar nu dus wel duidelijkheid over zijn positie voor het komende seizoen binnen de Red Bull-familie. Goed nieuws dus voor hem. Zo dadelijk nog veel meer sport, want ook op deze maandagochtend zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

met jouw sportradio richting 8 aan het begin van deze maandagochtend. Onderweg de ANP Headlines. De bijzonderheden als ze er zijn op de weg, die hoor je hier. En zo dadelijk in het volgende uur natuurlijk nog veel meer sport voor je.

0: Pre-Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Vandaag gaan boeren op verschillende plekken in het land actie voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen aandacht vragen voor de gevolgen van de plannen voor hun bedrijven. De acties verlopen volgens de organisaties vreedzaam en het verkeer wordt niet geblokkeerd. Waar en wanneer de acties precies zijn, is nog niet duidelijk. Bij een schietpartij op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle zijn 2 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Over een motief is nog niets bekend. Het festival trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Rusland en Oekraïne hebben elkaar weer over en weer door de lucht aangevallen. Bij een Oekraïnse actie in Rostov vielen 2 doden en 5 gewonden. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. In de Oekraïnse regio Sumy raakten 5 mensen gewond door een Russische luchtaanval. En Berlijn heeft de aanslag op de Pride herdacht. Gisteravond werd de Brandenburger Tor in regenboogkleuren verlicht ter nagedachtenis aan de doden en 29 gewonden. De slachtoffers vielen toen een man in een bestelbus op mensen inreed. Na een klopjacht van een dag werd de dader 's avonds doodgeschoten. Bij ons is morgenavond een herdenking. Vanochtend gaat het regenen, maar later in de ochtend is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Net als in de middag. Het wordt dan zo'n 20 tot 24 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan wat files in het zuiden van het land op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. 20 minuten vertraging door werkzaamheden is de rechterrijstrook tot 3 augustus afgesloten. En er stond een te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel. In de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam 6 kilometer file. Tussen Afrit Niemansdorp en de tunnel een kwartier vertraging. De andere kant op richting Bergen-op-Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en Afrit Oud-Beijerland 2 kilometer file en een kwartier vertraging. De tunnel is weer vrij.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Alle verf super voordelig.
9: Hier is Guusje. Tijdens ons super zomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Ik kan...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Moelenmilk, the moo you can't resist.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Grand Prix Radio.
8: Noud van Sommeren.
9: Goedemorgen, de start van maandag 27 juli. Het weekend zit erop. Mooie dingen gebeurd op sportgebied afgelopen weekend. Dat gaan we natuurlijk...

Vanochtend breekt het op steeds meer plaatsen de zon door. Plaatselijk kan nog een enkel buitje vallen. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. En vooral in het oosten is in het begin nog een bui mogelijk. Het wordt ongeveer 22 graden vandaag. Ja, vertraging op de weg, als die er is, dan wordt die veroorzaakt door werkzaamheden of grenscontroles of recreatieverkeer. Maar het is vakantietijd, dus over het algemeen rustig op de weg. Straks eventuele bijzonderheden hoor je bij de ANWB verkeersinformatie later dit uur. Zo dadelijk terugblikken op de grote prijs van Hongarije. Max Verstappen, die wist knap het podium te halen. De tweede plek heeft hij toch nog kunnen bemachtigen. Maar Lando Norris, die wist hem te winnen. De wereldkampioen won dit seizoen zijn allereerste race. Blikken we straks ook nog eventjes op terug. Onder andere met de bekendste teambaas van Nederland en oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Dat en meer. Ook die mooie ritzegen van Mathieu van der Poel. Onderweg op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio aan het begin van deze maandag. Het is de start van 27 juli. De Ronde van Frankrijk zit erop. De Tour de France is op een eind gekomen. Mathieu van der Poel die heeft de slotetappe gewonnen. En na een spectaculaire finale in Parijs, mag je wel zeggen. De Nederlander reed in de laatste ronde samen weg met toerwinnaar Tadej Pogacar. Ja, op de kassei maakten de twee het verschil en bleven ze de achtervolgers voor. In de slotkilometers plaatste Van der Poel nog één allesbeslissende versnelling. Pogacar die moest lossen en Van der Poel hield net genoeg over om de aanstormende sprinters voor te blijven. Jasper Philipsen die werd de tweede voor Mats Pedersen. Pogacar die kwam iets later binnen, maar stelde wel zijn vijfde eindzege in de Tour veilig. De slotrit was ingekort vanwege de grote bosbranden in Frankrijk, waardoor alleen het parcours door Parijs kon worden verreden. Dankzij de klim naar de Champs-Élysées, zeg maar, kreeg de Tour opnieuw een spectaculaire afsluiting met Van der Poel dus als grote winnaar. Na afloop van die slotzegen sprak hij met de collega's van de NOS. Een toch een klein beetje geëmotioneerde Mathieu van der Poel.
1: Ik denk dat iedereen al gezien heeft dat ik diep kan gaan op een finish. Maar ik heb het al een paar keer gezegd, maar dit was misschien wel het diepste dat ik ooit ben gegaan. Ja, ik dacht eigenlijk dat het gedaan was. En met 500 meter te gaan, ik dacht ik heb niks meer te verliezen. Dus kop naar beneden. Ik heb gewoon zo hard mogelijk gereden naar de finish. En ik bleef maar wachten tot er een voorbeeld kwam. En dan op het einde zag ik er een komen. En toen was ik erbij. Nou, dan ben ik nog één keer gaan rechtstaan. En ik doe mijn fiets over de meet. En het is een topmoment. Ik denk een van mijn allermooiste misschien wel. Met Tadej voorop. Misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
0: Mathieu van der Poel toch wel een beetje geëmotioneerd na aflopen van de rit van gisteren, de etappe van gisteren, de finale zeg maar, de slotetappe wist hij dus op zijn naam te schrijven. En Tadej Pogacar die wist dus voor de vijfde keer de eindzege in de Tour te winnen. Dat en nog veel meer is er afgelopen weekend gebeurd. Natuurlijk ook de race in Hongarije die verreden is. De grote prijs van Hongarije, de Formule 1, daar heb ik het over. Gewonnen door Lando Norris en Max Verstappen. Knap als tweede geëindigd. Gaan we zo dadelijk ook nog eventjes op terugblikken. Onder andere met de oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Dat en meer onderweg op je sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout van Aert keert terug in het peloton tijdens de Ronde van Denemarken. De renner van Visma Leasebike stapte begin juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes vanwege een valpartij en een ontstoken elleboogwond. Door die hardnekkige blessure en het nodige herstel miste hij noodgedwongen de Tour de France, omdat hij niet op tijd fit was om van start te gaan. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de vijfdaagse Deense Ronde maakt hij zijn eerste officiële kilometer sinds de val. De wedstrijd dient voor hem als een cruciaal moment om belangrijk wedstrijdritme op te bouwen, met het directe oog op de grote komende doelen later in het seizoen. Daarbij mikt hij nadrukkelijk op een sterke vorm richting de Vuelta España en het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. De ploeg van Visma Leasebike reist af met een selectie van 7 renners. Welke 6 coureurs van Aert exact gaan vergezellen tijdens de etappes in Denemarken wordt door de ploegleiding op een later moment bekendgemaakt. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Belg aan de start verschijnt in Scandinavië. In 2018 schreef hij al eens de Ronde van Denemarken op zijn naam.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio aan het begin van deze maandag. Het is de start van 27 juli. Het weekend zit erop. Nou, het was niet zomaar een weekend. Het was het weekend waarin de grote prijs van Hongarije werd verreden. De Formule 1. En Max Verstappen die heeft zichzelf verbaasd met een tweede plaats tijdens de Grand Prix van Hongarije. De coureur van Red Bull reed in een sterke race vanaf de vierde startpositie en constateerde na afloop zelfs schade aan zijn wagen. Ja, Verstappen noemde het een ongelofelijk resultaat en gaf niet te weten hoe hij die tweede plek had weten te bemachtigen. Het was zijn vierde podiumplek van dit seizoen. De race die werd gewonnen door Lando Norris. Max sprak erover na afloop bij de collega's van F1.com.
1: It was very tough out there. I think the start and the first lap in general to gain a position, and then I could keep the Ferraris behind for a while. Then of course we got undercut because they were on the soft. Managed to jump ahead of Lewis again, which I think was very critical in that stint. But on the hard tire also, struggling a lot with basically the same things as yesterday, with like a lot of instability. So it was really like a survival out there to try and just keep it together. And then long stint on the soft at the end, and I saw the VSC of course coming. I was like, oh my god, not again. But we hung in there, and of course to hang on to second for us was a really, really strong result. Still of course for us a lot of things to work on, so that's what we'll try to do.
0: Max Verstappen na het behalen van de tweede plek tijdens de Grand Prix van Hongarije. Zo dadelijk ga ik er ook even over napraten met de oud-teambaas van zijn vader, Frans Verschuur, over hoe hij tegen deze race aankijkt en wat de verwachtingen zijn voor de rest van dit seizoen. Dat en meer onderweg op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Plaatselijk kan nog wel een enkele bui vallen. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. En vooral in het oosten, in het begin van de middag, nog wel een buitje mogelijk. Het wordt ongeveer 22 graden. De bijzonderheden die er dan wel zijn op de weg, want het is vakantietijd, dus over het algemeen erg rustig. Maar als het dan toch bijzonderheden zijn, dan hoor je ze zo bij de verkeersinformatie. En ook de ANP-headlines onderweg. En natuurlijk ook Frans Verschuur, want het is maandag. Dus blikken we terug op de race van gisteren, de Formule 1 race van gisteren. Dat doe ik samen met de bekendste teambaas van Nederland.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches sounding looking like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
12: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Ja? Echt serieus?
21: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
23: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
24: Dit is Grand Prix Radio.
25: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News headlines.
26: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs.
0: Boeren voeren vandaag opnieuw actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Onbekend is nog waar en wanneer precies. Volgens de organisaties gaat het om een vreedzaam protest en wordt het verkeer niet geblokkeerd. De politie in de Amerikaanse stad Seattle heeft iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij tijdens een foodfestival daar. 2 mensen kwamen om, 5 raakten gewond. De burgemeester heeft het over een daad van verschrikkelijk geweld. En de grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux heeft zich vannacht niet verder uitgebreid, zeggen de autoriteiten. Maar het vuur is nog niet onder controle en bovendien komt er een hittegolf aan. Vanochtend houdt het Franse kabinet crisisoverleg.
25: Grand Prix Radio Verkeer.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Woerden 5 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat nu 4 kilometer file door de werkzaamheden tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht bij de Moerdijkbrug. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Door spullen op de weg is de linkerrijstrook dicht. A17 Roosendaal Dordrecht door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. Bij op het Klaverpolder 3 kilometer file en een kwartier vertraging.
25: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Nout van Sommeren.
17: Met zo dadelijk de bekendste teambaas van Nederland over de race van gisteren.
25: Grand

0: Sportradio Grand Prix Radio. Het is maandagochtend. Weekend zit erop. Dus terugblikken met de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. Frans, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Frans, het was weer een weekendje, hè?
0: Nou, dat wil ik net zeggen. Ik was blij verrast gisteren met de GP van Hongarije.
1: Ja, ik ook. En het was ook niet zo warm gisteren. Dus dat vond ik wel prima. Dus ik kon alle sport kijken die er maar was.
0: Precies.
1: Dus ja, geweldige overwinning natuurlijk. En een onverwacht resultaat van Max op de tweede plek.
0: Zeker weten, want Max was echt... die baalde echt van zijn auto het hele weekend. Hè. Normaal heb je bandendegradatie, nu had je autodegradatie, had hij het over. Hè. Dat de auto steeds slechter werd. Maar goed, ik zei al voor de race... Als Max getergd is, zien we altijd mooie dingen. Ik had weer gelijk.
1: Ja, dat klopt. Maar hij was tactisch gezien ook heel erg goed. Hè?
0: Zeker.
1: Ze zitten daar aan de muur die echt wel weten wat ze doen. En ja, het had ook een beetje geluk natuurlijk moet je hebben. Maar ja, dat is altijd zo. En ik vond het heel goed. Heel opmerkend dat McLaren zo sterk was. En jammer dat Piastri natuurlijk stuk ging. Want dan was hij wel tweede geworden, denk
0: Zeker.
1: Ik. Ja. Maar ja, dat maakt niet uit. Je blijkt me weer. Iedereen zei een paar races geleden. Ah, Mercedes. Nou, je ziet nu McLaren, die komt heel sterk eruit. We gaan natuurlijk nu de zomerstop in. Mag er 14 dagen niemand gewerkt worden op de fabriek. En daarna hebben we Zandvoort. Ja, dan denk ik dat McLaren daar ook wel sterk is. En dat is natuurlijk wel leuk. En Mercedes, ja, die staan natuurlijk wel heel aan het voor nog. Maar in ieder geval, het is niet meer elke keer Mercedes die wint.
0: En we hebben ook weer een leuk gevecht gezien tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Dat begon al meteen aan de start van de race, hè?
1: Ja, daar was natuurlijk even schouders. Maar die uitremmanoeuvre die was natuurlijk bij bocht 1. Ja, dat was echt van klasse, hè, op zijn Max. Gewoon, ik doe het en dan sta ik.
0: Dat zou best wel eens de inhaalactie kunnen zijn, toch, van het jaar? Of ben ik dan te enthousiast?
1: Ja, dat denk ik. Ja, nee. Ik denk dat je heel net in de buurt zit. Het was echt een hele mooie. En Hongarije kun je eigenlijk alleen daar inhalen. De rest bijna niet. Bocht 1. En verder is het een beetje saai circuit natuurlijk. Maar ja, het was achteraf toch een hele leuke race. En ook wel heel bijzonder dat Aston Martin in ieder geval niet meer achter Cadillac staat. En ook een beetje nog wel wat scoren. Ja, dus ook wel heel opmerkelijk dat daar de Lance Stroll en Alonso 13e en 14e worden. Ja, dat is toch wel goed voor een merk wat altijd helemaal achteraan staat. Blijkt dus dat die updates ook wel weer werken.
0: Zeker weten. Ja, en je benoemde ze net al Cadillac. Dat was weer dramatisch, hè? Allebei weer uitgevallen met technische problemen.
1: Maar je zag het ook met de remmen. Kijk, Hongarije is echt een remcircuit. Optrekken, remmen. En ze hebben daar het verkeerde merk remmen gekozen. Dat kun je niet even zeggen van oké, we doen die weg en we gaan naar de Gamma en we halen daar een andere set. Nee, dat gaat niet. Dus ze zijn die weg ingeslagen. En dat heeft ook met geld te maken en sponsoring en dat soort dingen allemaal. Maar die remmen zijn gewoon levensgevaarlijk. En bij Perez brak weer een stukje ophanging af. Ja, dat is, ze moeten het minimum gewicht halen. En ze hebben nog niet helemaal de kennis om het toch zo licht te maken en dat hij ook niet afbreekt. Dus dat is 1-1.
0: Ja, Frans, er is ook nog andere leuk Nederlands succes. De Tour de France.
1: Ja, de naam zegt het al, Tour de France, hè? Dus Mathieu van der Poel die wint daar op de Champs-Élysées. Dat is natuurlijk geweldig voor hem om daar te winnen. De Tour dat was een beetje ingekort, hè, vanwege dat er te weinig beveiligingspersoneel was. Die waren met de brand aan het blussen, dus het is wat korter gedaan. En hij wist net te winnen voor zijn ploeggenoot Philipsen. Nou, dat is geweldig, dat is echt goed. En dan wint Pogacar natuurlijk met overmacht eigenlijk de 5e keer de Tour de France. Ja, dat is ook geweldig. En ik denk ook wel dat er dit keer niet doping in zit. Lui worden 's nachts gecontroleerd. Ja. Om 2 uur worden ze uit hun nest gehaald om allerlei dingen te doen. Dus ik denk dat die toerlui er zo fel op zitten dat er niet weer een 5 jaar later horen dat er toch doping was.
0: Nee,
1: dus
0: precies.
1: Ik denk dat wel goed is.
0: Anders hebben ze het wel heel goed gedaan. Frans, de Formule 1 aan tafel, nieuwe podcast, verschijnt vandaag, waarin ook jij weer te gast bent. Wie zijn jouw kompanen vandaag?
1: Ja, Rob Verzoom, Roland Mol. En dit keer een presentatie Twan van Peperstraten.
0: Jullie gaan met name de race van gisteren nog eens even doornemen en vooruitkijken naar Zandvoort.
1: En de updates, of die gewerkt hebben of niet.
0: Ja,
1: en
0: dat
1: blijkt wel.
0: Nou, vanmiddag om 4:30 verschijnt die online, de Formule 1 aan tafel. Frans, dankjewel voor nu en we gaan elkaar snel weer spreken.
1: Oké, dankjewel.
2: Ieder uur meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Willem II is volgens trainer John Stegeman nog niet klaar voor de Eredivisie. De oefenmeester stelt dat er minimaal 5 kwaliteitsspelers bij moeten komen om op het hoogste niveau in de Eredivisie optimaal mee te kunnen draaien. Er is volgens de trainer niet alleen basiskwaliteit nodig, maar ook de nodige concurrentie in de breedte van de selectie. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel de selectie in Tilburg al versterkt is met huurspelers als Jaden Slory, Ezer Gurbus en Kasper Bogaert, is dat volgens de technische staf nog onvoldoende. Er is nadrukkelijk behoefte aan extra concurrentie en kwaliteit in de breedte van de selectie, zo laat Stegeman weten. De clubleiding is daarom volop bezig met de zoektocht naar versterkingen, waarbij bewust wordt gekozen om alleen versterkingen te halen die echt van toegevoegde waarde zijn. De benodigde lijstjes lagen al klaar en de club is daar direct volle bak mee aan de slag gegaan. Hoewel de club al een paar keer een tik op de neus kreeg doordat gewenste spelers uiteindelijk niet kwamen. De transfermarkt komt echter traag op gang en andere clubs zijn daarin leidend. Veel verenigingen houden talenten en reservespelers voorlopig aan boord. Pas wanneer andere selecties definitief vorm krijgen, komen de gewenste spelers op de bank terecht en kan Willem II toeslaan op de transfermarkt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Jouw sportradio Grand Prix Radio aan het begin van een nieuwe dag. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft de leiding in het wereldkampioenschap MXGP overgenomen. De Nederlander was een klasse apart tijdens de Grand Prix van Tsjechië, waar hij op het circuit van Loket beide manches wist te winnen. Herlings profiteerde optimaal van de afwezigheid van zijn concurrent, de Belg Lucas Koenen, die door een blessure niet kon deelnemen. En met nog 6 Grand Prix te gaan heeft Herlings nu een voorsprong van 49 punten in de WK-stand opgebouwd, waar hij 8 dagen geleden nog een achterstand had. Dus dat is een mooi vooruitzicht van Jeffrey Herlings. Kijken of hij die koppositie in het klassement ook kan weten vast te houden. We houden je ervan op de hoogte. Zo dadelijk de ANP headlines en nog veel meer sport onderweg.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. De boerenactiegroepen beloven voor vandaag een vreedzaam protest. Ze gaan de weg op, maar blijven langs de kant, zodat verkeer er geen last van heeft. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet en de gevolgen voor hun bedrijven. Waar de acties vandaag zijn en hoeveel boeren daaraan meedoen is onduidelijk. De dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn dit weekend wordt morgenavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het homomonument op de Westermarkt, waar iedereen volgens de organisatie welkom is. Er kunnen bloemen worden gelegd en 2 influencers die er zaterdagavond bij waren in Berlijn houden een toespraak. De politie in de Amerikaanse stad Seattle heeft iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij. Die was tijdens een drukbezocht foodfestival daar. Onder de bezoekers brak door de knallen paniek uit. Het dodental staat nu op 3. 5 anderen raakten gewond. De burgemeester spreekt van een daad van verschrikkelijk geweld. En de grote natuurbrand in de buurt van het Franse Bordeaux heeft zich vannacht niet verder uitgebreid. Maar zeggen de autoriteiten, het vuur is nog niet onder controle. Daar komt bij dat de omstandigheden verslechteren, want er komt een hittegolf aan. Het kabinet van president Macron houdt vanochtend crisisoverleg. Vanochtend gaat het regenen, maar later is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat een file door een ongeluk tussen Knoop de Oude Rijn en Boerden 5 kilometer. Gelukkig is de weg weer vrij, de vertraging is ongeveer 10 minuten. En 10 minuten is de vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Knoop de Klaverpolder, 2 kilometer. Het komt door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug op de A16 Breda richting Rotterdam.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Odido. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
17: Kampioenen!
15: En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
24: Als je Vodafone mobiel
25: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
24: krijg je tot wel 20 euro korting.
25: Elke maand weer.

sportief aan je maandag beginnen doe je met jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Ja, deze dag begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Plaatselijk kan nog wel een enkele bui vallen. Vanmiddag flinke periode met zon. En vooral in het oosten in het begin van de middag nog wel een buitje mogelijk. Het wordt ongeveer 22 graden. 27 juli, dat is ook de verjaardag van oud-voetballer. En tegenwoordig is hij ook toch wel vaste gast aan tafel bij onder andere de Oranje Zomer op tv. Theo Jansen, 45 jaar oud is hij geworden vandaag. Mocht je ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Zo dadelijk meer over de sporten van afgelopen weekend. Er is genoeg gebeurd, dus genoeg om op terug te blikken.

Radio, Grand Prix Radio in het begin van deze maandag. Het is 27 juli. Voordat je het weet zit je alweer in augustus, joh. De afgelopen weekend was het NK Atletiek in Hengelo. En daar hebben Jonas Vijvers en Myrthe van der Schoot hun nationale titels op de 400 meter geprolongeerd. Ondanks de regenachtige omstandigheden lieten de favorieten zich niet verrassen. De 23-jarige Vijvers was met een tijd van 44,93 een klasse apart. Bij de vrouwen was de 22-jarige van der Schoot in 51,09 net sneller dan Eveline Saalberg. Lieke Klaver, een andere Nederlandse topper op dit onderdeel, kozen voor de 200 meter te lopen en won daar het goud. Atlete Jessica Schilder heeft haar 7e nationale outdoor-titel bij het kogelstoten veroverd. Tijdens het NK in Hengelo kwam de wereldkampioene tot een afstand van 20,58 meter. Ik krijg dat ding niet eens 3 meter weg. Outdoor-titel bij het kogelstoten veroverd. Tijdens het NK in Hengelo kwam de wereldkampioene tot een afstand van 20,58 meter. Ik krijg dat ding niet eens 3 meter weg. Laat staan 20,58 meter. Goedemorgen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De kans is groot dat Mercedes ook in 2027 doorgaat met George Russell en Kimi Antonelli. Dat heeft de teambaas van Mercedes Toto Wolff laten doorschemeren. O ja, hoewel de Duitse renstal het rijdersduo nog niet officieel heeft bevestigd, ziet Wolff op dit moment geen enkele reden om wijzigingen door te voeren. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Al maandenlang wordt Mercedes in verband gebracht met een mogelijke komst van Max Verstappen. Toch kiest de renstal voor continuïteit. Volgens Wolff is het belangrijker om de auto stabieler te maken dan nu te wisselen van coureurs. En ook wil Mercedes de ontwikkeling van jonge talenten niet verstoren. Kimi Antonelli krijgt van zijn team de tijd om te groeien. Hoewel Verstappen op het hoogtepunt van zijn kunnen zit en beide coureurs uit verschillende generaties komen, ziet de teambaas voorlopig geen aanleiding om ze samen in één team te zetten. Ook Russell benadrukte zelf nadrukkelijk dat hij volgend jaar 100% zeker bij het team blijft rijden. Toch sluit Wolff een toekomstige combinatie met Verstappen niet volledig uit. Hij herinnert eraan dat hij in het verleden ook Nico Rosberg en Lewis Hamilton naast elkaar had en dat hij daar absoluut niet voor terugdeinst.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: sportief van een nieuwe week beginnen doe je met jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Gisteren werd de grote prijs van Hongarije verreden. De laatste voor de zomerstop. Die is nu ingegaan. Coureurs en teams hebben vakantie. De teams die mogen ook echt 2 weken lang niets doen. Niks op de fabriek. Dat wordt streng gecontroleerd. Dus dat mag echt niet om te voorkomen dat mensen toch aan het werk blijven. En toch echt rust nodig hebben. Daarom is dat ingevoerd. Laten we eens even teruggaan naar de start van de race van gisteren. Met Olaf Mol en Jack Ploy.
1: 1, 2, 3, 4. 5 lampen aan. Uit en we zijn onderweg. En heeft Charles Leclerc op die stofband een goede start? Ja, die heeft een goede start, maar niet zo goed als het Oscar Piastri die heeft. En Verstappen heeft voor zijn doen een beren start. En dan komt hij misschien knijpen zitten. Nee, Leclerc doet dat slim. Verstappen gaat naar 3. En Lewis Hamilton heeft nog geen voordeel. En Leclerc is gewoon de lul. Ja. Die denkt even op soft te gaan starten. Lewis Hamilton niet. Dan zit aan de binnenkant te kijken. Daarbij Verstappen hebben we het over bocht nummertje 3. En Verstappen heeft echt de beste start van het seizoen. Nou begint Lewis Hamilton aan te doen. Ja, klein tikkie erop op zijn achterwiel. En nu moet Verstappen wel gaan opletten. Maar goed, voorlopig heeft hij hem te pakken hoor. Dat is wel een dingetje. En Oscar Piastri heeft van de leiding overgenomen.
0: Ja, zo ging de start dus gisteren tijdens de grote prijs van Hongarije in Budapest. En uiteindelijk heeft Lando Norris de race gewonnen voor de regerend wereldkampioen van McLaren. Was het zijn eerste overwinning van het seizoen 2026. Hij zal even opgelucht adem hebben gehaald, zo net voor de zomerstop. Hij reed volgens eigen zeggen een van zijn beste races en was op de Hungaroring dus de snelste voor Max Verstappen, die knap tweede werd. Kimi Antonelli die maakte het podium compleet. De grote pechvogel was toch wel Oscar Piastri. De teamgenoot van Norris die viel uit vanaf de tweede plek, waardoor een dubbel zegen voor McLaren verloren ging. Ja, de versnellingsbak die ging naar zijn gallemiezen, zeg maar. Zo dadelijk veel meer sport voor je, want ook op deze maandagochtend zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze maandag. Die begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Plaatselijk kan nog wel een enkele bui vallen. Vanmiddag flinke periode met de zon en vooral in het oosten in het begin van de middag nog wel een buitje mogelijk. Het wordt zo'n 22 graden vandaag. Zo dadelijk hier de ANP headlines voor je. Hoor je de bijzonderheden op de weg. En natuurlijk, zoals je van ons gewend bent, nog meer sport onderweg.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Even bollen, iedereen.

0: Verbollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
8: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Het circuit is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl. Dit is Grand Prix Radio.
11: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
12: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Zo'n 5000 mensen die door de grote bosbrand bij Madrid werden geëvacueerd, mogen weer naar huis. Het gaat om campinggasten en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand is nog niet onder controle. Boerenactiegroepen zeggen dat de geplande protesten vandaag vreedzaam verlopen. Ze gaan langs de weg staan, maar blokkeren het verkeer niet. Waar de acties precies zijn en hoeveel boeren meedoen is nog niet bekend. En Amsterdam herdenkt morgenavond de slachtoffers van de aanslag van dit weekend op de Pride in Berlijn. Mensen worden opgeroepen naar het homo-monument te komen om bloemen te leggen en kaarsen te branden.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file aan de grens. De vertraging is 10 minuten. A15 Rotterdam-Europoort tussen Rotterdam-Heijplaat en Hoogvliet. 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Nout van Sommeren.
15: Zo dadelijk even terugblikken op het grote succes van

Maandag. Ja, baanwielrenner Jeffrey Hoogland heeft de afgelopen zaterdag voor een spektakel gezorgd tijdens de Red Bull District Ride in Groningen. Voor een publiek van 20.000 toeschouwers voerde de Olympisch kampioen een geslaagde backflip uit. Ja, heel bijzonder. Na een maandenlang trainingstraject fietste hij samen met de voormalig profwielrenster Roxanne Kneteman een deel van het officiële parcours. Het hoogtepunt was de achterwaartse salto van Hoogland, terwijl Kneteman een sprong van een schans maakte. Beiden kwamen na hun stunts weer veilig neer, gelukkig maar. Over een andere stunt gesproken, de ritzege in Parijs gisteren van Mathieu van der Poel. Hij heeft zijn droom verwezenlijkt door de slotetappe van de Tour de France op de Champs-Élysées te winnen. Na een spectaculaire finale waarin hij samen met toerwinnaar Tadej Pogacar ontsnapte, hield hij het sprintende peloton nipt achter zich. En dit betekent veel meer voor mij, verklaarde hij. Ja, toch wel een uitgeputte van de Poel naar de finish. Hij gaf aan al een jaar lang te hebben nagedacht over deze specifieke dag en deze prestigieuze overwinning in de Franse hoofdstad. Mooi resultaat dus van Van der Poel. Zo dadelijk nog meer sport voor je in Sport in het Kort. Goedemorgen, dit is jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Dit is...

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen het Franse FC Metz is opgeschrikt door een opmerkelijk en vervelend incident. Mathilde Demoncé, de scheidsrechter van dienst, heeft tijdens de wedstrijd een hersenschudding opgelopen en moest per direct de strijd staken. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het liep uit de hand in de 38e minuut van de wedstrijd. Aanvaller Lequincio Zeefuik werd fysiek vastgehouden en stevig aan zijn shirt getrokken door Metz-verdediger Jesse Demingay. Direct leverde dit een flink opstootje op tussen de spelers van beide ploegen. Demoncé probeerde de ruziende spelers uit elkaar te halen, maar raakte in het gedrang betrokken en kwam ten val. Al snel werd duidelijk dat zij wegens haar blessure echt niet verder kon. Een van de grensrechters nam de fluit over om de wedstrijd te leiden. Na het laatste fluitsignaal zochten spelers van beide clubs de arbiter op. Ze boden hun persoonlijke excuses aan voor de ophef en overhandigden haar een speciaal shirt van de Franse ploeg als blijk van medeleven. Het oefenduel eindigde uiteindelijk in een nederlaag voor de Limburgers. Fortuna verloor de wedstrijd met 3-1. Op 8 augustus begint voor Fortuna het officiële eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen landskampioen PSV.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio in het begin van deze maandag. Gisteren werd de grote prijs van Hongarije verreden. En daar heeft de Rebel teambaas Laurent Mekies bevestigd dat Isaac Hadjar ook volgend jaar voor het team zal rijden. De 21-jarige coureur blijft verbonden aan de Oostenrijkse renstal dus. Mekies noemde de beslissing om het contract van Hadjar te verlengen een logische stap. Terwijl er over de toekomst van Max Verstappen bij het team nog geen definitieve uitspraken zijn gedaan, is er voor Hadjar nu dus wel duidelijkheid over zijn positie voor het komende seizoen binnen de Red Bull-familie. Goed nieuws dus voor hem. Zo dadelijk nog veel meer sport, want ook op deze maandagochtend zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

Sportradio Grand Prix Radio met Miles Smith en Niall Horan richting 10. Tijd voor een bakkie dus. Hier koffie en classics met Danny. En hij heeft ook heel veel sport voor je.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Boeren voeren vandaag op meerdere plekken in het land actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de actiegroepen verlopen de protesten vreedzaam en wordt het verkeer niet geblokkeerd. Ze willen aandacht vragen voor de gevolgen van de plannen voor hun bedrijven. Hoe die acties er verder uit gaan zien is niet duidelijk. Amsterdam herdenkt morgenavond de aanslag van dit weekend op de Pride in Berlijn. Daar reed een bestelbus in op feestvierders met 1 dode en 29 gewonden tot gevolg. Mensen worden via Insta opgeroepen naar het homomonument te komen om bloemen te leggen en kaarsen te branden. Een influencerstel dat de aanslag meemaakte houdt een toespraak. Een deel van de mensen die zijn geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand bij Madrid mag weer naar huis. Het gaat om bijna 5000 campinggasten en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand is nog niet onder controle. Volgens de Spaanse regering is het de grootste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. En de film Toy Story 5, die 1,5 maand geleden uitkwam, mag zich nu al de meest succesvolle film van dit jaar noemen. Hij heeft wereldwijd al meer dan $1 miljard opgehaald. En daarmee is hij hard op weg om het vierde deel van Toy Story te verslaan. Concurrentie is er van The Odyssey, die ook heel hard gaat. Vanochtend gaat het regenen, maar later is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens in 2 kilometer file. A16 Rotterdam-Breda 5 minuten vertraging bij afrit Dordrecht Centrum.
6: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer. Nee.

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kan het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag. Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Grand Prix Radio. Alexander Stevens.
3: Goedemorgen, het is maandagochtend, inmiddels 10 uur geweest. Nout van Sommeren was er zojuist met de ochtendshow. Wij hebben heel veel sport voor je, ondanks een relatief sportrustige week. Er is veel te melden, je hoort het zo.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is maandagochtend. Vandaag is het podcastdag bij ons. Napraten over het Formule 1 weekend. Logischerwijs over Hongarije. En wie schuiven er dan aan? Rob van Zomeren, de DJ. Natuurlijk Olaf Mol, de commentator van de Formule 1. We hebben Frans Verschuur. Kortom, gewoon even napraten. Ja! Dat wil jij toch ook? Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1-podcast, is er op maandag en op vrijdag. En dat iedere week van het jaar. Dus ook de editie van vandaag. Vanaf 4:30 bij ons in de app. Hij staat op de website, op je favoriete podcastplatform. En je kan hem als videocast bekijken. Dat doe je op kijk.nl. Je maandagochtend bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De start van de Premier League lijkt aan de neus van Matthijs de Ligt voorbij te gaan. De verdediger van Manchester United hoopte in augustus weer speelminuten te kunnen maken, maar zijn rentree laat langer op zich wachten. Dit is een Noud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe berichten rond de club melden dat de 50-voudige international pas in de herfst weer in actie komt. Afhankelijk hoopte United-manager Michael Carrick aan het begin van het seizoen over hem te beschikken, maar dat blijkt dus niet het geval. De verdediger speelde zijn laatste officiële duel voor de Engelse club in november 2025. Sindsdien is hij uit de roulatie met een hardnekkige rugblessure. In mei onderging hij een operatie aan zijn rug, waardoor ook het wereldkampioenschap definitief aan hem voorbij ging. De Ligt heeft in Manchester nog een lopend contract voor 3 seizoenen. Het nieuwe Premier League seizoen begint voor Manchester United op 22 augustus met een uitwedstrijd tegen promovendus Hull City. De Ligt ontbreekt in de selectie voor dat duel en blijft voorlopig aan de kant om verder te herstellen. De club laat weten de tijd te

0: nemen voor zijn revalidatie, zodat hij volledig fit kan terugkeren op het veld zodra zijn herstel dat toelaat. De verdediger richt zich nu volledig op de trainingen binnen het revalidatieprogramma van de club.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

Radio, jouw sportradio, je maandagochtend. En het is een heerlijke maandag, het is een zomerse maandag. Temperaturen trouwens, die de komende dagen gewoon richting de 30 of meer gaan. Lekker, hè? Droog, misschien heel klein kans op enkele druppels, maar niet van enige betekenis. Betekent dat deze maandag gewoon helemaal oké is. Zometeen in de tweede helft van dit uur uiteraard sport in het kort. Betekent dat we je over allerlei sportzaken bijpraten. Natuurlijk nog even terugblikken, ook op het afgelopen Formule 1 weekend. Maar er is meer. Gewoon lekker hier blijven op je maandagochtend. Dan mis je niks. Koffie en classics met natuurlijk classics. Maar dit is een toekomstige classic. Luister maar bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5

0: Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
1: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
0: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer. Nee.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido. Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
10: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
11: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
12: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dan maar een paar files op de A12 Utrecht richting Arnhem. 4 kilometer tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles. Een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. En 10 minuten op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg. 5 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Alexander Stevens.
16: Mij tussen nu en 11 uur voetbal, Formule 1 en meer.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, Lennis Morissette op je maandagochtend. Zometeen hier even bijpraten in sport in het kort. Natuurlijk, na zo'n sportweekend wat we achter de rug hebben. Het slot van de Tour de France. We hebben natuurlijk voetbalwedstrijden die eraan zitten te komen, want ook dat start weer op.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Doelman Thibaut Courtois laat zijn toekomst als Belgisch international afhangen van een gesprek met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De doelman van Real Madrid stond tijdens het wereldkampioenschap in Qatar onder de lat bij de Rode Duivels, maar viel in de kwartfinale tegen Spanje uit met een blessure. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Courtois geeft aan dat hij graag door wil gaan bij de nationale ploeg, hoewel hij de komende wedstrijden in de Nations League wil overslaan. Voor het wereldkampioenschap overwoog de keeper nog om te stoppen als international, maar daar komt hij nu dus op terug. De komst van Van Bommel als opvolger van Rudy Garcia speelt daarin een rol. Het contract van Garcia werd niet verlengd nadat België op het wereldkampioenschap in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje. Van Bommel werd vlak daarna aangesteld als nieuwe bondscoach. Courtois noemt Van Bommel een topcoach en wijst op zijn successen bij Royal Antwerp. Volgens de doelman helpt het enorm dat de nieuwe bondscoach zelf op het hoogste niveau heeft gespeeld en weet wat nodig is in grote wedstrijden. Ja, dat zorgt voor veel respect binnen de spelersgroep. Of Courtois na zijn verplichte rustperiode definitief terugkeert bij de selectie, wordt dus bepaald tijdens het persoonlijke overleg met Van Bommel.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

with my word. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Third World and Try Your Love. Het is langzaamaan richting 11 uur aan het gaan op je maandagochtend. Een heerlijke zomerse maandagochtend. Veel vakantiegangers in Nederland. Ik merkte het onderweg hier naartoe. Veel witte kentekens. En misschien zit jij op het ogenblik gewoon op je vakantieadres in het buitenland online via de app te luisteren. Dat kan. En dat mag. Goed nieuws. Lekker hier blijven. We hebben straks in het volgende uur, en dat is na 11 uur, hebben we nog veel meer sport voor je. Sport in het kort is onderweg. En natuurlijk beschouwen wij het afgelopen sportweekend op alle facetten nog even na. Kortom, lekker hier blijven. Het is je maandagochtend. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Pre-Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Twee minderjarige verdachten van de mishandeling van een beveiliger tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. De beveiliger werd vorige week na afloop van het feest geslagen en geschopt. Naar twee andere verdachten wordt nog gezocht. Hebben ze zich woensdag niet gemeld, dan komen er herkenbare foto's online. De Amerikaanse politie is op zoek naar nog een verdachte van de schietpartij in Seattle. Op een foodfestival daar vielen 3 doden. 4 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 2. Er zit al een verdachte vast. De politie denkt dat de 2 verdachten op elkaar aan het schieten waren. Vanwege de bosbranden in de omgeving van de Franse stad Bordeaux roept de overheid op om niet naar de regio toe te komen. Vanuit het departement zelf kwam er eerder ook al zo'n oproep. Het kabinet houdt crisisoverleg over de branden die een enorm stuk natuur hebben verwoest. Honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd. En Talon Griekspoor mag zich weer de beste Nederlandse tennisser noemen. Weliswaar zakte hij een plekje op de wereldranglijst, maar Botik van de Zandschulp, die een tijdje boven Griekspoor stond, kukkelde 14 plaatsen naar beneden en staat nu 2 plekken onder hem. De nummer 1 in de lijst is Jannik Sinner uit Italië. Het is wisselend bewolkt met een aantal buien. In de loop van de middag wordt het droog en zonnig. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 graden in Limburg.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan een paar files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Staat tussen na de vesting en knooppunt 1-Mes 7 kilometer file. Door de werkzaamheden 10 minuten vertraging. A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 3 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is nog geen 10 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens door de grenscontroles. Een kwartier extra reistijd tussen Zevenaar en de Duitse grens.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten. Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
14: laatste kans.
13: Nog één keer brullende motoren.
14: Ja, goed.
13: Dit mag je niet missen.
14: Oh.
13: Daar moet je bij zijn.
14: Naar binnen.
13: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
17: Grand Prix Radio.
18: Alexander Stevens.
19: Maandagochtend, 11 uur geweest. Paris Saint-Germain zet hoog in op de transfermarkt. Ze vragen maar liefst 170 miljoen euro voor aanvaller Bradley Barcola. Zometeen meer.

Grand Prix Radio. Het is je maandagochtend met Eiffel 65 tijdens je vakantie. Lekker, hè? Ja. Het is de vakantieperiode, ook in Nederland, maar het is ook transferperiode. Ik zei het net al, Paris Saint-Germain, de voetbalclub uit Parijs, zet hoog in op die transfermarkt. Ze vragen maar liefst 170 miljoen euro voor Bradley Barcola. Dit nieuws komt nu naar buiten, nu de meeste Europese transferperiodes zijn geopend. Ondertussen heeft Sunderland laten weten dat het niet van plan is om hun middenvelder Xhaka te laten vertrekken. De transfermarkt in Nederland, maar ook daarbuiten, wordt de komende weken nauwlettend door ons gevolgd voor verdere ontwikkelingen. Het is je maandagochtend met zonnige periode. Misschien in het oosten nog een licht buitje. Het is 22 graden. Morgen wordt het nog wat warmer. Het is Grand Prix Radio, jouw sportradio. When

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Tjaak Ernst kijkt met een uitermate goed gevoel terug op zijn eerste periode bij Feyenoord en zijn officiële debuut in de Kuip. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Duitse doelman maakte eerder deze maand de overstap van Duitsland van Hertha BSC naar Feyenoord. Hij vertelt dat hij zich direct volledig thuis voelt binnen de Rotterdamse clubcultuur. De persoonlijke integratie binnen de spelersgroep verloopt uitstekend en er zijn veel ervaringen opgedaan tijdens de recente trainingskamp. Volgens de doelman leert hij alle teamgenoten en de volledige technische staf iedere dag beter kennen, wat zorgt voor een vertrouwd gevoel. Hij genoot zichtbaar van de unieke sfeer in het stadion tijdens een oefenduel tegen Rayo Vallecano en de supporters die ondanks het slechte weer massaal aanwezig waren om de selectie te steunen. Los van het oefenduel kijkt Ernst vooral naar het bredere proces binnen het team. Het collectieve verdedigen is volgens hem erg sterk, waardoor tegenstanders nauwelijks tot kansen komen. Gelet op de enorme hoeveelheid kwaliteit in de selectie spreekt de doelman de duidelijke ambitie uit om een succesvol seizoen met de club te draaien. De voorbereiding krijgt een snel vervolg met een volgende ontmoeting tegen Atalanta op 2 augustus.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: is het origineel.
1: Ja.
0: Wat kan ze schreeuwen? En dat doet ze nog steeds, hoor. Ja, echt een longinhoud van heb ik jou daar, Chaka Khan. Inmiddels dik in de 70, misschien wel 80. Ik heb er niet eens opgestopt. Afgelopen jaar stond ze nog op het Montreux Jazz Festival in Zwitserland. En ze treedt nog steeds op I'm Every Woman. Zonder twijfel haar grootste solo-hit. Het is rond en om 11:30. Het is een maandagochtend met een zonnetje. Temperaturen die de komende dagen alleen maar omhoog gaat. Het is zomer in Nederland. Lekker dat je bij ons bent. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
4: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
16: Grand Prix Radio Verkeer.
17: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort 7 kilometer file tussen Nadevesting en Knoopend Eemnes. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten extra op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg in 3 kilometer file. A37 Hogeveen-Duitse grens tussen Emmen-Oost en de Duitse grens 2 kilometer file. En op de A50 Os richting Arnhem 10 minuten vertraging bij Knoopend Grijshoort in 5 kilometer file.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
19: Alexander Stevens.
20: Met tussen nu en 12 uur onder andere Formule 1 en voetbal voor je.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio met Pink op je maandagochtend in Coffee and Classics. Never gonna not dance again. Alexander Stevens hier, zit ik in voor Danny Elbersen. Die is stemloos. Ja,
1: ik kan niet praten.
0: Zei hij vanmorgen. Ik dacht, nou ja, dan helpen we maar even. Betekent dat ik straks na 12 uur er trouwens ook nog voor je ben. Hè? Dus we draaien een dubbele shift hier.
2: Ja,
0: dat moet hij nog wel even compenseren natuurlijk met me. Ik ben benieuwd met welk voorstel hij komt deze keer. Zometeen hier bijpraten, sport in het kort. Wat staat er allemaal qua nieuws op de rol? Je hoort het zometeen hier na de Clash. Dit is lekker in Coffee and Classics, Rock the Cashbar. Bij jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Honda haalt de plannen voor de vernieuwde Formule 1-motor onverwacht naar voren. De nieuwe specificatie draait woensdag al zijn rondes op de Hungaroring tijdens een besloten filmdag van partner Aston Martin. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De primeur stond eigenlijk gepland voor het raceweekend in Zandvoort na de zomerstop, maar Honda kiest nu dus voor een snellere vuurdoop. Volgens hoofdingenieur Shintaro Orihara heeft de recente Grand Prix in Hongarije waardevolle data opgeleverd. Die verzamelde gegevens helpen het team uitstekend bij de technische voorbereidingen voor de komende races. Tijdens de filmdag rijdt de auto van Aston Martin direct met de aangepaste krachtbron om dus alvast data te vergelijken. En die krachtbron die wordt in Zandvoort volledig geïntroduceerd, maar tijdens de filmdag zal de motor dus voor het eerst draaien. Aston Martin sloot het raceweekend in Budapest af met een 13e plaats voor Lance Stroll en een 14e plek voor Fernando Alonso. Daarmee liet het team diverse concurrenten achter zich. Fernando Alonso spreekt over een duidelijke stap vooruit en een nieuwe basis voor de tweede helft van het seizoen. De Spanjaard benadrukt dat het nieuwe concept nog een volop ruimte biedt voor verdere optimalisatie. De Grand Prix in Nederland vormt straks dus de volgende krachtmeting voor het team.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met de Dire Straits, Sultans of Swing en Coffee and Classics, langzaamaan richting 12 uur. Zometeen hier ben ik nog steeds bij je met heel veel sport na 12 uur. Lekker hier blijven, mis je niks.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Experts waarschuwen bij RTL Nieuws voor een toename van branden in meterkasten. Vooral oudere groepen kasten raken overbelast, doordat steeds meer huizen zonnepanelen, laadpalen of warmtepompen hebben. Daardoor neemt de kans op kortsluiting en brand toe. Ook adviseren deskundigen om meterkasten niet vol te stouwen met spullen. Vakbonden FNV en CNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Ze zijn ontevreden over de onderhandelingen met de luchthaven en de beveiligingsbedrijven. Volgens de bonden wordt er te weinig gedaan aan de hoge werkdruk en gezondheidsklachten van het personeel. Welke acties er komen en wanneer is nog niet bekend. Prins Bernhard gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. Daar horen onder meer zijn vastgoedportefeuille en ook de belangen in circuit Zandvoort bij, zegt zijn woordvoerder. Kopers zijn Bernhard's zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Bernhard zelf wil verder met ondernemingen op het gebied van AI. En de Duitse politie heeft een tweede verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn vrijgelaten. Er was een tip dat bij de aanslagpleger nog iemand anders in de auto zat, maar er zou geen DNA zijn gevonden. Er zou ook geen link zijn met de vermoedelijke dader. Die reed met zijn bestelbus in op een groep feestvierders. Er viel 1 dode. Het is wisselend bewolkt met een aantal buien. In de loop van de middag wordt het droog en zonnig. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 graden in Limburg.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, 2 kilometer file aan de grens, 10 minuten vertraging. Door een ongeluk op de A12 Duitse grens richting Arnhem, 3 kwartier vertraging tussen Afrit Beek en Duiven. Het staat stil over 9 kilometer, door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam, door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug, 4 kilometer file.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei. Maak het mooier.
5: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenheul.nl.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
12: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: Simpeler.
1: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Grand Prix Radio.
4: Alexander Stevens.
5: 12 uur geweest. De wereldpers is lyrisch over de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel, die gisteren op indrukwekkende wijze de slotetappe van de Tour de France won. Dadelijk maken we even een rondje.

0: Radio, je maandagmiddag smakelijk eten met Aerosmith en I Don't Wanna Miss a Thing. Ja, het was gisteren wel een huzarenstukje wat de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel liet zien in de slotetappe van de Tour. L'Équipe, de Franse sportkrant, schrijft monumentaal met hoofdletters. Wat dacht je in Italië? La Gazzetta dello Sport spreekt van een onwerkelijke Van der Poel. Ja, iets ongelooflijks op de Champs-Élysées. En hij houdt het aanstormende peloton achter zich. Overal, maar als het gaat over internationale sportkranten, magazines, sites en dergelijke zijn te spreken over de Nederlander die het snelst was in de massasprint gisteren en daarmee Pogacar achter zich liet. Voor Mathieu van der Poel, die uiteraard na afloop emotioneel was, is het een van zijn mooiste overwinningen ooit, zegt hij. En hij volgde daarmee Wout van Aert op, die die prestigieuze slotrit vorig jaar op zijn naam schreef. Pogacar, logischerwijs, schreef de Tour voor de vijfde keer inmiddels op zijn naam. Een bijzondere carrière als je pas 27 bent. De Sloveen stelde gisteren tijdens de eindzege in Parijs zijn eindzege dus voor wat betreft de Tour veilig. En evenaart hij daarmee legendes als een Eddy Merckx, maar ook een Bernard Hinault of een Miguel Indurain. Pogacar is bovendien de jongste renner ooit die deze mijlpaal bereikt. De editie van dit jaar was trouwens de snelste Tour ooit, hè? Ja. Gemiddelde snelheid tijdens de Tour de France dit jaar, ondanks alle beklimmingen en dergelijke, gemiddeld 43,2 kilometer per uur over de 21 etappes. En dat is een bijzonder record. We moeten weer een jaartje wachten op de Tour. Het is nu het Zwarte Gat. Ja, de Tour van het Zwarte Gat. Nou, er zijn nog wel wat toertjes natuurlijk, links en rechts in Europa. Er komt nog wel wat aan, maar voor de echte tourliefhebbers, de Tour de France is daarmee afgesloten en volgend jaar weer. Zometeen hier, Sport in het Kort. Nout van Sommeren loopt op de sportredactie rond. Je hoort hem zometeen hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.
1: Oh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luc Littler heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de World Matchplay op zijn naam geschreven. In de finale in het Engelse Blackpool was de darter met 18-9 te sterk voor Gerwyn Price, die in de eindstrijd na een sterke beginfase al snel op een comfortabele achterstand raakte en de meerdere in zijn tegenstander moest erkennen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de overtuigende zege voegt Littler zich bij een zeer select gezelschap. Slechts 3 spelers wisten het prestigieuze toernooi in het verleden 2 achter elkaar te winnen. Namelijk Rob Harrington, Phil Taylor en Michael van Gerwen. Littler is blij met deze historische mijlpalen, benadrukt dat de manier waarop hij speelde met hoge gemiddeldes in een reeks van 8 fantastische dagen voor hem echt de wereld betekent. Gedurende het gehele toernooi noteerde de darter een uitzonderlijk toernooigemiddelde van 111,04... door in alle rondes op hoog niveau te presteren. Daarmee naderde hij de legendarische prestatie die Phil Taylor in 2010 vestigde met een gemiddelde van 111,51 over een volledig toernooi. Hoewel Littler met trots terugkijkt op zijn titelverdediging en zijn eigen spel, gaf hij desgevraagd aan toch een klein beetje teleurgesteld te zijn dat hij...

Nelly Furtado. Och, wat was ik ooit verliefd op haar. Say it right. Het is je maandagmiddag met zonnige periode. In het oosten nog een licht buitje bij 22 graden. Morgen 24 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. Het wordt morgen weer warm. In het voetbal heeft de voorzitter van de FIFA, Infantino Gianni Van Voren, fel gereageerd op de kritiek rondom het WK. Wat we nu achter de rug hebben. Die kritiek die op hem werd geuit. Hij heeft een uitgebreid statement naar buiten gebracht. En daarin beschuldigt hij criticasters van het verspreiden van haat en valse verhalen. Volgens hem was het toernooi een groot succes. Dat in teken stond van eenheid, vreugde en inclusiviteit. Gianni Infantino adviseert de mensen die kritiek hebben om meer te mediteren, meer te bidden en vooral meer voetbal te kijken in plaats van zich negatief uit te laten. In dat kader even snel naar Italië, want Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. De voormalig topkandidaat is uit de race en dat heeft alles te maken met zijn betrokkenheid bij een Russisch gokbedrijf. Ja, deze affaire heeft een streep door zijn aanstelling gezet. En toch wel het Italiaanse voetbal en de bond in Italië redelijk in chaos gestort. De controverse heeft de positie van hem onhoudbaar gemaakt. En naar verluidt overweegt nu technisch directeur Maldini zelfs op te stappen als gevolg van deze ontstane situatie binnen de bond. Wordt vervolgd. Komt nog wel wat naar buiten deze week. Zometeen richting de Kuip. We gaan richting Engeland, richting Nottingham Forest als het gaat over voetbal. En met een schuine blik kijken we nog even naar de race van gisteren in Hongarije. Formule 1. Je hoort het allemaal hier op je maandagmiddag. Smakelijk eten tijdens je lunch. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio rond 12:30. Het is je maandagmiddag. Max is niet tevreden over de eerste helft van het Formule 1 seizoen. Ondanks dat hij gisteren in Hongarije zijn derde podiumplek en 4 races behaalde. Bij Red Bull Racing eerst onvrede over de prestaties tot nu toe. Dan heeft men het over de auto. En hoewel Red Bull competitiever is dan eigenlijk vooraf verwacht, zijn er toch zorgen over de betrouwbaarheid van de motor die nu in eigen beheer is gebouwd. Verstappen heeft zijn contract natuurlijk nog. En dat heeft hij niet verlengd. Men zegt dat dat de rust binnen het team niet ten goede komt. De vraag is natuurlijk, wat wil hij en gaat hij doen? Raymond Vermeulen heeft er wel wat over gezegd een paar weken geleden. Voorlopig zit hij bij Red Bull goed. Maar men wil weten wat hij na dat contract gaat doen bij Red Bull. En dat zou voor onrust en onvrede zorgen. Napraten over sowieso Hongarije, misschien ook wat betreft Max Verstappen. Dat wordt gedaan in onze podcast, Formule 1 aan tafel. Die wordt dit moment... Ik kijk op de klok. Nou, bijna opgenomen. Nog niet helemaal. Zometeen in de Harbour Club in Vinkeveen. Ga maar kijken. En wie zit er aan tafel? DJ Rob van Someren, commentator Olaf Mol, Frans Verschuur, de voormalig teambaas van Jos Verstappen, en Twan van Peperstraten presenteert hem. Check hem vanaf 16:30 bij ons in de app, bij ons op de website, op je favoriete podcastplatform. Je kan hem ook checken natuurlijk door te kijken naar de videocastversie. Kan je meekijken? Dat is te volgen vanaf 16:30 op kijk.nl, de gratis app voor je smartphone en voor je tablet. Het is vandaag een zonnige dag. Vooral in het oosten misschien nog een buitje. Temperatuur is rond de 22 graden. Goed nieuws, morgen namelijk schijnt de zon volop. Morgen blijft het droog, is het warmer met 24 op de Wadden en 30 in het zuiden. Tijd nu voor Toto bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op McGregor en Another Stories.

0: of doneer.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. We staan een file op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. 3 kilometer, een 10 minuten vertraging door de controles. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen afrit Beek en Duiven een half uur vertraging. 9 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A17 Roosendaal-Dordrecht door werkzaamheden. Op de A16 bij de Boerdijkbrug 2 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 4 kilometer file. 10 minuten vertraging.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Alexander Stevens.
14: Zo even napraten over Remco Evenepoel en de

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is je maandag met zonnige periode in het oosten. Misschien nog een buitje. Het is vandaag 22 graden. Ja. Nog even terug een keertje naar de Tour. En dan met name naar Remco Evenepoel. Terecht. Hij is trots op zijn tweede plek in het eindklassement van de Tour de France 2026. De Belgen eindigden gisteren in Parijs op het podium. Achter de, ja, toch wel ongenaakbare winnaar, hè? Pogacar. Voor Remco Evenepoel was dit toch wel het hoogst haalbare wat hij kon behalen. Het hoogst haalbare resultaat. Na deze prestatie durft hij nu, zegt hij, openlijk te dromen van de eindzege van de Tour in het klassement in de toekomst. Hij stelt dat hij met deze podiumplek heeft bewezen dat die droom gerechtvaardigd is. En kijkt dus ook met vertrouwen uit naar de editie van 2027. De Tour is daarmee afgesloten. Het hoofdstuk is dicht. Het boek kan dicht. Het hoofdstuk is afgesloten. Dat dus. Het is je maandagmiddag tijdens de lunch. Het is Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lieke Klaver heeft haar Nederlandse titel op de 200 meter met succes verdedigd. In de finale van het NK Atletiek snelde de atleet overtuigend naar een winnende tijd van 23.13. Eerder in de series liet zij de concurrentie al ver achter zich met een tijd van 22.99. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bente Jacobs legde beslag op de tweede plaats in het sprintonderdeel en het brons was voor Brit de Blauw. Bij het discuswerpen was er goud en tevens een kampioenschapsrecord voor Jorinde van Klinken. Zij wierp de discus naar een afstand van 65,12 meter. Al liet ze na afloop weten dat ze zelf het gevoel had dat er meer in zat. Van Klinken pakte tevens de zilveren medaille bij het kogelstoten. Dat onderdeel werd gewonnen door Jessica Schilder, die met een stoot van 20,58 meter ook een kampioenschapsrecord vestigde. Onyema Adigida die was de snelste op de 200 meter bij de mannen in een tijd van 21,01. Op de 400 meter ging de nationale titel bij de vrouwen naar Mitter van der Schoot in een tijd van 51,09, terwijl Jonas Vijvers zegevierde bij de mannen in 44,93. Femke Broeders-Bol verscheen bewust niet aan de start van de titelstrijd. Zij sloeg het toernooi over in overleg met de bond en haar begeleidingsteam om een vrijstelling te krijgen. Na een blessure in de indoorperiode en haar overstap naar de 800 meter richt zij zich nu volledig op de Europese kampioenschappen in augustus in Birmingham.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je maandagmiddag smakelijk eten tijdens je boterbammetje. Lekker eten. Collega's op vakantie, jij bent in Nederland, jij bent gebleven. Of zit je op vakantie te luisteren, kan natuurlijk ook. Luister dan mee, want Memphis Depay, je kent hem van Oranje, blijft in Brazilië. Volgens diverse Braziliaanse media heeft namelijk de voetballer een akkoord bereikt met Corinthians over een nieuw contract. Zijn huidige contract loopt aanstaande vrijdag af, maar zal dus volgens de geruchten met 2 seizoenen worden verlengd. Depay, topscorer aller tijden trouwens bij Oranje, lijkt daarmee dus voor een langer verblijf te tekenen in Sao Paulo. En ook een beetje op deze manier een einde te maken aan alle speculaties over zijn toekomst. Vooralsnog is het nog niet officieel bevestigd, hè? Dus het zijn de geruchten in de Braziliaanse media. Dan even naar Amsterdam, want Ajax heeft gisteren een oefenwedstrijd tegen Burnley met 2-1 gewonnen. U weet wel, Burnley uit Engeland. De wedstrijd in Amsterdam betekende ook het debuut van de nieuwe spits Leonardo, de 23-jarige Braziliaan. U weet wel, het land waar Depay blijft. Hij maakte zijn eerste speelminuten, maar is volgens de trainer van Ajax nog niet klaar voor een complete wedstrijd. Hij gaf wel aan dat deze aankoop, we kunnen rustig zeggen dure aankoop, nog ritme en kracht tekort komt om 90 minuten te kunnen spelen. Maar dat zijn talent en instinct al wel zichtbaar waren. Zometeen meer over voetbal. We gaan het hebben onder andere over PEC Zwolle. Gewoon lekker hier blijven, dan mis je niks op je maandagmiddag tijdens de lunch. Wij zijn Grand Prix Radio, wij zijn jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Janet Jackson blijft lekker. Het is rondom 1 uur. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen heeft gisteren PEC Zwolle, het nieuwe seizoen voetbal natuurlijk, een nipte nederlaag geleden helaas. Henry van der Vecht, de trainer, verloor met zijn team in een oefenwedstrijd van het Griekse AEK Athene met 2-3. En ondanks dat verlies was hij toch te spreken over het spel dat hij zag bij zijn team. Hij baalde wel dat de ploeg de deksel op de neus kreeg en een beter resultaat had kunnen behalen. Maar zegt, ik heb toch goede dingen gezien. Kijk, dat is de positieve insteek die je nodig hebt. Henry van der Vecht. Zometeen gaan we het hebben over voetbal. Nog even terugblikken naar de Tour. En natuurlijk die hele bizarre inhaalactie van Max Verstappen op Lewis Hamilton. De wereldpers is lyrisch wat er gebeurde gisteren op de Ungaroring. Je hoort er zo meteen meer over hier. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Een 74-jarige man is aangehouden omdat hij 2 minderjarige meisjes zou hebben misbruikt en in het bezit was van kinderporno. Volgens de Telegraaf is de man al eens eerder veroordeeld voor kindermisbruik. Het Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding, maar zegt niet om wie het gaat. Hij moet volgende maand voor de rechter verschijnen. De Haagse politie heeft tijdens een aantal acties in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. 9 mensen zijn opgepakt. Bij het vuurwerk zaten onder meer extreem zware cobra's, waar 5 keer zoveel flitspoeder in zit als in een cobra 6. Het meeste vuurwerk lag in huizen, soms zelfs in kinderslaapkamers. Spanje zet alles op alles om de grote natuurbranden de komende dagen onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken wordt dat vanaf woensdag veel lastiger door de verwachte hitte en harde wind. In Spanje en Frankrijk zijn inmiddels 100.000 mensen geëvacueerd. Het Italiaans nationale elftal krijgt niet Andrea Pirlo als bondscoach. Hij heeft gehoord dat hij niet meer in de race is, meldt hij op Instagram. Pirlo kwam onder vuur te liggen om zijn contacten met een Russisch bedrijf in sportweddenschappen. Ook zou hij niet ervaren genoeg zijn. Pirlo is nu hoofdcoach van United FC uit Dubai. Vanmiddag wordt het steeds zonniger en het wordt 19 tot 23 graden. De avond verloopt droog en zonnig. Morgen schijnt de zon flink met 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het binnenland.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. De vertraging is 20 minuten. 10 kilometer file op de A12 Oberhausen-Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven door een ongeluk 25 minuten vertraging. De weg is wel vrij. A17 Roosendaal-Dordrecht door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Knoopend Ewijk en Malden 10 kilometer file.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes.
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
14: Alle verf super voordelig.
15: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
16: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
15: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
20: Grand Prix Radio. Alexander Stevens.
21: Goedemiddag, 1 uur geweest. De Spaanse voetbalinternational Dani Olmo wil niets weten van de excuses die de Argentijnse assistent bondscoach heeft aangeboden. Wat is daar aan de hand? Ik praat je er zo over bij.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je maandagmiddag met zonnige periode. Misschien nog een licht buitje in het oosten, maar een lekkere 22 graden. Morgen trouwens gaat het kwik richting de 30 in het zuiden. Dan weet je dat alvast. In het voetbal wil de Spaanse international Dani Olmo niets weten van de excuses die hij heeft gekregen van de Argentijnse assistent-bondscoach Roberto Ayala. Ja, die heeft hij aangeboden namelijk. Want wat gebeurde er na de WK-finale? Ontstond er een aanvaring tussen de twee. Volgens de Spaanse international geeft de assistent-bondscoach van Argentinië een onjuiste lezing. Ja, die zegt dat heeft niet plaatsgevonden zoals hij zegt. Tijdens die, althans beter gezegd, na die wedstrijd die we hebben gespeeld in New York. Dani Olmo stelt dat de assistentcoach niet de waarheid spreekt en dat daarom zijn excuses ook onnodig zijn. De kwestie dus tussen de Spaanse international en de Argentijnse technische staf is daarmee onopgelost. En blijft dat zo, want het is en blijft een smet boven die wedstrijd. Toekomst zal het leren. We gaan het meemaken. En als we dan toch hebben over Spanje. In het voetbal lijkt Real Madrid de strijd om de 19-jarige Diomande te gaan winnen. Hoewel het nog geen definitief akkoord is met zijn huidige club. Dat is RB Leipzig, Red Bull Leipzig. Heeft namelijk deze aanvaller zelf, zegt hij, al een persoonlijk akkoord bereikt met Real Madrid. Nou, een kwestie van even wachten op de bevestiging. Zometeen hier Sport in het Kort. Nout van Sommer op de sportredactie. Je hoort hem bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mathieu van der Poel rijdt op 27 september het wereldkampioenschap wielrennen op de weg in het Canadese Montreal. De renner bevestigde zijn aanstaande deelname officieel in het afsluitende weekend van de Tour de France. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een zeer drukke en zware periode legt de renner de volledige focus op het mountainbiken, maar hij zal ook aan de start van de zware wegwedstrijd in Noord-Amerika verschijnen. In 2023 pakte hij voor het eerst de regenboogtrui, de opvallende trui die de wereldkampioen een jaar lang draagt. Van der Poel heeft laten weten dat hij fysiek niet helemaal fris meer is na weken van zwaar afzien in de Tour. Hij is zijn zinnen al lange tijd op deze specifieke titelstrijd gezet. Hij deelt dat hij enorm uitkijkt naar de spannende ontknoping in Canada, maar benadrukt dat alles zal afhangen van de fysieke vorm van zijn benen op de dag van de wedstrijd. Hij heeft zijn zinnen al lange tijd op deze specifieke titelstrijd gezet en is extreem gebrand op een sterke prestatie tijdens dit komende wereldkampioenschap. De ervaren 31-jarige Nederlandse topatleet kijkt na een intensieve sportperiode vol verwachting vooruit naar de belangrijke sportieve strijd in het najaar. De komende weken staan dus volledig in het teken van de training en het opbouwen van de benodigde topvorm voor het WK op 27 september.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Armin van Buren, het is richting 13:30 aan het gaan. Heel zoetjes aan. Smakelijk eten tijdens je maandag lunch. Max Verstappen, gisteren in Hongarije, sloot zijn eerste seizoenshelft af met zijn vierde podiumplek in 3 races. Je zou denken, prima. Nee, dat niet. Alles behalve zelfs. Grote ontevredenheid bij Red Bull Racing over de prestaties van het afgelopen half jaar. Een bron binnen het team noemde de periode een jungle en benadrukte dat de focus op winnen ligt en niet op bijzaken. En ondanks de recente podiumplaatsen van Max is het gat met de topteams aanzienlijk, behoorlijk wat werk aan de winkel. En dat valt eigenlijk ook niet te dichten en goed te maken in de tweede helft van dit jaar. Hoe Max er zelf onder is, hij heeft zelf gezegd, het kon beter. En daarmee is de kous dus ook af. Napraten over Hongarije, de race van gisteren, hoor je in onze podcast Formule 1 aan tafel. Straks om 16:30 kan je hem beluisteren en bekijken. Aan tafel Rob van Zomeren, de DJ, Olaf Mol, de commentator, Frans Verschuur, de ex-teambaas en Twan van Peperstraten, de presentator. Je kan daarmee ook nog eens een volle tank brandstof voor je auto verdienen. Dus daar is mooi meegenomen in deze dure tijden. Check hem vanaf 16:30 bij ons in de app, op onze website, op je favoriete podcastplatform of bekijk hem in de gratis app van kijk.nl. Het is je maandagmiddaglunch. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Grand Prix Radio. Was het niet Dingetje die ooit zei: ik ben verkouden met deze plaat? Ja, toch? Ik wist het niet meer zeker. FC Utrecht heeft een succesvolle transfer afgerond. De voetbalclub, ja, ze hebben namelijk vleugelaanvaller Miguel Rodriguez een jaar na zijn komst alweer verkocht. Ja, hij gaat naar Spanje. Ze waren bereid in Spanje om een bedrag van meerdere miljoenen euro's neer te leggen voor de speler. En die verkoop levert FC Utrecht een aanzienlijke winst op. Rodriguez keert door de transfer na een kort avontuur in de Eredivisie bij Utrecht weer terug naar zijn thuisland om in de Spaanse competitie te gaan spelen. Het is je maandagmiddag. Het is een heerlijke middag met zonnige periode. Misschien nog een licht buitje in het oosten. Het is 22 graden. Morgen wordt het een graadje of 30. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak, waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
3: Nu alle kaartjes 21,50, alleen op apenheul.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5

0: 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Wacht niet te lang. Directly trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
2: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
1: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
11: Het circuit is van jou. Tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
12: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Op de A12 is het druk in de richting van Duitsland. Vanaf Zevenaar sta je 3 kwartier in de file door de Duitse grenscontroles. En op de A12 richting Arnhem is een ongeluk gebeurd tussen de Duitse grens en Duiven. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 15 minuten op onthoud. De A17 richting Dordrecht wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug en daarom sta je tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 15 minuten in de file. Dan nog de A29, Bergen-op-Zoom, Rotterdam. In beide richtingen tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein. 15 minuten vertraging door schade aan het wegdek.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Alexander Stevens.
15: Zometeen even bijpraten over tennissen, Talon, Griekspoor.

Grand Prix Radio met Dennis Edwards en Sita Garrett. En don't look any further. Het is je maandagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. Met een zonnetje, een licht buitje misschien nog in het oosten. Maar het valt mee, 22 graden. Morgen een dag met volop zon en droog. 24 zelfs dan op de Wadden en 30 in het zuiden. Bij het tennis is Talon Griekspoor weer de hoogst genoteerde Nederlander op de wereldranglijst. Hij profiteert van het feit dat zijn landgenoten Botik van der Zandschulp, maar ook Jesper de Jong, de afgelopen week posities hebben moeten inleveren. Ze hebben het laten afweten. Door hun daling op de ranking neemt Griekspoor de status van de nationale Nederlandse nummer 1 weer over. De precieze posities van de Nederlandse tennissers worden later vandaag officieel bijgewerkt door ATP. Maar de verschuiving in de onderlinge hiërarchie is in ieder geval al een feit. Ik ben dan benieuwd of ze elkaar nog even appen. Zo van, ik sta lekker boven jou. Zouden ze dat doen? Zou kunnen natuurlijk, je weet het niet. Zometeen gaan we het hebben over PEC Zwolle. We gaan het hebben over Memphis Depay. Memphis Depay, ja, want wat is daarmee aan de hand? Nou, die heeft iets verlengd. Nee, niet dat. Zijn contract. Ja. We hebben het natuurlijk nog even over de Tour de France van gisteren en Mathieu van der Poel. Het is je maandagmiddag. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De start van de Premier League lijkt aan de neus van Matthijs de Ligt voorbij te gaan. De verdediger van Manchester United hoopte in augustus weer speelminuten te kunnen maken, maar zijn rentree laat langer op zich wachten. Dit is Noud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe berichten rond de club melden dat de 50-voudige international pas in de herfst weer in actie komt. Aanvankelijk hoopte United-manager Michael Carrick aan het begin van het seizoen over hem te beschikken, maar dat blijkt dus niet het geval. De verdediger speelde zijn laatste officiële duel voor de Engelse club in november 2025. Sindsdien is hij uit de roulatie met een hardnekkige rugblessure. In mei onderging hij een operatie aan zijn rug, waardoor ook het wereldkampioenschap definitief aan hem voorbij ging. De Ligt heeft in Manchester nog een lopend contract voor 3 seizoenen. Het nieuwe Premier League seizoen begint voor Manchester United op 22 augustus met een uitwedstrijd tegen promovendus Hull City. De Ligt ontbreekt in de selectie voor dat duel en blijft voorlopig aan de kant om verder te herstellen. De club laat weten de tijd te nemen voor zijn revalidatie, zodat hij volledig fit kan terugkeren op het veld zodra zijn herstel dat toelaat. De verdediger richt zich nu volledig op de trainingen binnen het revalidatieprogramma van de club.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

band uit New York, Somber heet hij, en Home Wrecker. Langzaamaan gaan we richting 2 uur. Memphis Depay staat op het punt om zijn contract te verlengen bij Corinthians. Dat zou dan voor 2 jaar zijn. En gisteren was het Mathieu van der Poel die op indrukwekkende wijze de slotetappe van de Tour de France heeft gewonnen en de hele wereldpers lyrisch over hem is. Ajax heeft gisteren een oefenwedstrijd thuis tegen het Engelse Burnley met 2-1 gewonnen. Daarentegen verloor PEC Zwolle een oefenduel tegen het Griekse AEK Athene met 2-3. Ondanks dat zei trainer Henry van der Vecht: ik heb mooie dingen op het veld gezien. En dat is belangrijk. Gisteren won Lando Norris de Grand Prix van Hongarije. Hij domineerde de race op de Ungaroring. En voor de 5e keer in zijn carrière won Pogacar de Tour de France. Hij is pas 27. Daarentegen, Remco Evenepoel zei: nou, ik ben zo goed qua conditie en ik zit zo lekker in mijn vel. Ik wil volgend jaar voor die overwinning gaan. En als het gaat over overwinningen, in het darts heeft Luke Littler gisteren op overtuigende wijze de World Matchplay op zijn naam geschreven. Winnaars en verliezers, zo is het ieder sportweekend. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. We zitten rondom 2 uur inmiddels. Zometeen hier Rob Spijker. Blikt een beetje vooruit richting de Tour de France Femme. Ja, die gaat komende zaterdag van start. Natuurlijk ook de voetbal, Europa League en Conference League. Kortom, gewoon lekker hier blijven. Dan mis je niks op je maandag.

0: Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Nafme van der Meijs. De organisatie van de Berlijnse Pride laat zich niet uit het veld slaan door de aanslag van afgelopen weekend, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam. Volgens de organisatie was het doel mensen tegen elkaar op te zetten, maar dat laten ze niet gebeuren. Afgelopen zaterdag liepen honderdduizenden mensen mee in de Duitse hoofdstad. Alarmcentrale SOS International krijgt niet meer zoveel hulpvragen van Nederlanders in gebieden met grote natuurbranden. Een echte verklaring hebben ze niet. Het kan zijn dat mensen naar huis zijn gegaan of dat er minder toeristen die kant op gaan, zegt de directeur. Ook bij Eurocross en de ANWB vlakt het aantal vragen af. De politie heeft in Pijnakker een 17-jarige scooterdief aangehouden die levensgevaarlijke toeren uithaalde toen hij aan de politie wilde ontsnappen, meldt Omroep West. Hij scheurde weg, rakelings langs omstanders. Toen een motoragent naast hem reed, werd ook die aangereden. De agent zit nu gewond thuis. En steeds meer Britten willen Grieks leren na het succes van de film The Odyssey. Volgens een analyse van Google Trends is het aantal zoekopdrachten naar Griekse lessen in een maand tijd ruim 5 keer zo hoog geworden. Taaldeskundigen denken dat de film veel mensen nieuwsgierig heeft gemaakt naar de taal en cultuur van Griekenland. Vanmiddag steeds zonniger. Het wordt 19 tot 23 graden. De avond verloopt zonnig en droog. Morgen schijnt de zon ook flink met 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het binnenland.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem door een ongeluk 11 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. De weg is weer vrij, de vertraging is een kwartier. Een half uur vertraging op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Knoop het Klaverpolder. Door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug is dat op de A16. Op de A29 is een slagboom aangereden bij de Haringvlietbrug. Richting Rotterdam staat het stil 7 kilometer vanaf Knoop het Sabina. Richting Bergen op Zoom vanaf afrit Oud-Beijerland ook 7 kilometer stilstaand verkeer. En ook op de N59 staat het stil, daardoor richting Herregatsplein 4 kilometer file in beide richtingen.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Even bollen. Iedereen.

0: Verbollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk Jonge Goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: Free Radio.
1: Rob Spijker.
2: Ons Nederlandse sporthart heeft gistermiddag een sprongetje gemaakt. En wel twee keer. Dat gebeurde tijdens de rit van Max Verstappen. Maar ook tijdens de rit van Mathieu van der Poel. Op beide gaan we natuurlijk even terugblikken. Lekker.

Grumpy Radio, jouw sportradio met Hard and All I Wanna Do Is Make Love To You. Het is maandag en we hebben gisteren een hartstikke lekkere Nederlandse sportdag gehad. Dat gebeurde natuurlijk al in Hongarije. In de Formule 1 heeft daar Lando Norris eindelijk weer een keer een overwinning geboekt. Was wel even tijd ook, hè, voor de McLarens. De wereldkampioen pakte daarmee de eerste zege van het seizoen voor zijn team. Onze Max Verstappen eindigde als tweede. En dat kwam door een strategisch hele sterke race die ze hebben gereden. Onder andere dat hij bij de safety car gewoon buiten bleef. Dat was één. Daar waar ze bij Ferrari naar binnen gingen. Teleurstellend achteraf, want die hebben geen podium gehaald. Terwijl ze juist hadden verwacht dat Ferrari het daar heel erg goed zou doen. En natuurlijk gebeurde daar veel tijdens de race. Daar waar bijna niet in te halen valt in Hongarije, heeft Max Verstappen laten zien dat dat toch kan. En dat deed hij bij Lewis Hamilton, daar waar inhalen toch ook sowieso al vaak moeilijk is. Alles bij elkaar was gewoon een hartstikke mooie race om te zien. Max was nog steeds niet helemaal tevreden over zijn auto. Hij was later ook niet tevreden over de soft bandjes die eronder zaten. Maar na een rondje of vijf kwamen die toch tot leven. En daar hebben we gisteren heel erg lekker van kunnen genieten. Nu is het de zomerstop bij de Formule 1. Straks ook nog even wat nieuws over Italië, want daar moeten ze op zoek naar een andere bondscoach. Wat daar het verhaal achter is, hoor je zo meteen bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wow.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Thibaut Courtois laat zijn toekomst als Belgisch international afhangen van een gesprek met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De doelman van Real Madrid stond tijdens het wereldkampioenschap in Qatar onder de lat bij de Rode Duivels, maar viel in de kwartfinale tegen Spanje uit met een blessure. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Courtois geeft aan dat hij graag door wil gaan bij de nationale ploeg, hoewel hij de komende wedstrijden in de Nations League wil overslaan. Voor het wereldkampioenschap overwoog de keeper nog om te stoppen als international, maar daar komt hij nu dus op terug. De komst van Van Bommel als opvolger van Rudy Garcia speelt daarin een rol. Het contract van Garcia werd niet verlengd nadat België op het wereldkampioenschap in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje. Van Bommel werd vlak daarna aangesteld als nieuwe bondscoach. Courtois noemt Van Bommel een topcoach en wijst op zijn successen bij Royal Antwerp. Volgens de doelman helpt het enorm dat de nieuwe bondscoach zelf op het hoogste niveau heeft gespeeld en weet wat nodig is in grote wedstrijden. Ja, dat zorgt voor veel respect binnen de spelersgroep. Of Courtois na zijn verplichte rustperiode definitief terugkeert bij de selectie, wordt dus bepaald tijdens het persoonlijke overleg met Van Bommel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Bruno Mars en I Just Might. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar vooral in het noorden en oosten kan nog wel een enkele bui voorkomen bij 22 graden. Vanaf morgen dan krijgen we echt heerlijk zomerweer, tropische temperaturen, want de temperatuur gaat boven de 30 graden uitkomen in het zuiden. 24 op de Wadden. De zon schijnt volop, alleen in het noordoosten en oosten komt nog wat bewolking voor. Of daar ook regen uitvalt, waarschijnlijk niet. Dat is goed nieuws. Dan even over nieuws gesproken. Voetbalnieuws. Belangrijk voetbalnieuws uit Italië. In het voetbal wordt namelijk Pirlo niet de nieuwe bondscoach van Italië. De Italiaanse voetbalbond heeft de onderhandelingen stopgezet vanwege zijn commerciële banden met het Russische gokbedrijf Fonbet. De oud-middenvelder was in Moskou voor een signeersessie afgelopen weekend, wat in Italië tot veel politieke en maatschappelijke kritiek leidde. Pirlo reageerde via Instagram en stelt dat de samenwerking onterecht wordt gepolitiseerd. Mooi woord. Technisch directeur Maldini zou overwegen op te stappen na de beslissing van de bond. Ze moeten

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
14: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
15: Paul van Bergen.nl.
16: Verkeer.
17: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files op dit moment, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij Duiven. De weg is vrij, maar de vertraging is nog 10 minuten. De A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder bijna een half uur oponthoud. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A16. Dan de A22, Beverwijk richting Velzen. Daar wordt aan de weg gewerkt bij de A9 bij IJmuiden. Er staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte de N59, Zierikzee richting Hellegasplein. Bij Hellegasplein is een auto gestopt met pech en dat kost je een kwartier.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
19: Rob Spijker.
20: Ik vertel je zo meteen wie er vandaag aanschuiven bij Formule 1 aan tafel.

miles away. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Offenbach hoorde je met Miles Away. Gisteren hebben we de laatste Grand Prix voor de zomerstop gereden en daarop wordt teruggekeken tijdens Formule 1 aan tafel, onze award-winning podcast. Om even te pochen, we hebben onder andere de Radio Ring 2023 gewonnen met deze podcast, dat is niet misselijk. Vandaag schrijven we aan Rob van Zomeren, mijn collega DJ, die hoor je hier in het weekend, tussen 10 en 12 met koffie en classics. En de voormalige teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, samen met Olaf Mol, ook allemaal aangeschoven bij Twan van Peperstraten. En als je gaat luisteren, maak je ook nog eens kans op een volle tank brandstof voor je personenauto. Dus je doet het ook nog niet helemaal voor niks. Dat doen ze met het spel Raad het Autogeluid. Vanaf vanmiddag 16:30 staat hij online. En je kunt hem ook bekijken via de Kijk-app. Dat is een videocast. Je kunt hem beluisteren via je favoriete podcast-appje. En anders natuurlijk via onze website. Dat is GrandPrixRadio.nl.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Doelman Tjaak Ernst kijkt met een uitermate goed gevoel terug op zijn eerste periode bij Feyenoord en zijn officiële debuut in de Kuip. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Duitse doelman maakte eerder deze maand de overstap van Duitsland van Hertha BSC naar Feyenoord. Hij vertelt dat hij zich direct volledig thuis voelt binnen de Rotterdamse clubcultuur. De persoonlijke integratie binnen de spelersgroep verloopt uitstekend en er zijn veel ervaringen opgedaan tijdens de recente trainingskamp. Volgens de doelman leert hij alle teamgenoten en de volledige technische staf iedere dag beter kennen, wat zorgt voor een vertrouwd gevoel. Hij genoot zichtbaar van de unieke sfeer in het stadion tijdens een oefenduel tegen Rayo Vallecano en de supporters die ondanks het slechte weer massaal aanwezig waren om de selectie te steunen. Los van het oefenduel kijkt Ernst vooral naar het bredere proces binnen het team. Het collectieve verdedigen is volgens hem erg sterk, waardoor tegenstanders nauwelijks tot kansen komen. Gelet op de enorme hoeveelheid kwaliteit in de selectie spreekt de doelman de duidelijke ambitie uit om een succesvol seizoen met de club te draaien. De voorbereiding krijgt een snel vervolg met een volgende ontmoeting tegen Atalanta op 2 augustus.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Rappi Radio, jouw sportradio, De La Soul en Me, Myself and I. Er gebeurt nogal veel op transfergebied. Dat gebeurde tijdens de WK voetbal eigenlijk al een beetje. Alleen na het WK voetbal is net alsof het twee keer zo hard gaat. De voetbalcompetitie begint aankomend weekend, maar de transfermarkt die loopt nog even door. Dat is tot 1 september in Nederland, geloof ik. Hè? Ja, 1 september in Nederland. En dan nog 2 september in Nederland, moet ik het goed zeggen. En 1 september in Engeland, Duitsland en Spanje. En dat is altijd weer spannend. Dan s'avonds voor 12 uur, dan gebeurt er altijd nog van alles. Maar er gebeurt op dit moment ook genoeg. Reed van Feyenoord die heeft na verluid een mondelinge overeenstemming bereikt met Nottingham Forest over een contract van 5 seizoenen. De 20-jarige verdediger van Feyenoord is nu in afwachting van een akkoord tussen de clubs. De Engelse club deed gisteren een derde bod op Reed. En daar mochten we alles van weten. Dat is een bod van 22 miljoen euro. Dat is toch nog wel een behoorlijk bedrag. Dat is mooie zaken doen voor Feyenoord. En Rodriguez, die is van FC Utrecht. Die ruilt FC Utrecht voor Deportivo Alaves. De domstedelingen ontvangen naar verluid. Daar komt hij 2,5 miljoen euro. Met de verkoop van de 23-jarige aanvaller. Miguel kwam 2 jaar geleden naar Utrecht met een missie. Hij wilde speelminuten maken, belangrijk zijn en zich in de kijker spelen in Spanje. Nou, dat is hem gelukt. En daarom mag hij nu verkassen naar Spanje. Alles over de transfer carousel die op dit moment draait, hoor je bij Grumpy Radio. Jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Parijs heeft een man 3 vrouwen neergestoken. 2 zijn er slecht aan toe. Hij werd vrijwel meteen daarna opgepakt door een agent die op dat moment vrij was. De verdachte zou zijn slachtoffers willekeurig hebben gekozen. De autoriteiten zeggen dat hij tijdens een arrestatie wartaal uitsloeg. Nu er camera's staan op de Merwedebrug bij Gorkum, rijdt er flink minder zwaar verkeer overheen. Omdat de brug verzwakt is, geldt er verbod voor vrachtwagens en touringcars. Maar tot zaterdag stonden er nog geen camera's en trokken veel chauffeurs er zich niks van aan. Zij riskeren nu een boete van €500. Bij de start van World Pride in Amsterdam zijn tientallen meldingen binnengekomen van discriminatie tegen LHBTI'ers. Normaal zijn het er een paar per dag, maar afgelopen weekend meer dan 70, zegt de organisatie. De meldingen kwamen van mensen die bij evenementen waren als Milkshake of the Pride Walk. En FIFA-baas Infantino verdedigt de omstreden beslissingen op het WK voetbal. Hij schrijft dat het toernooi een groot succes was en dat de pers aan haatzaaien doet en dingen verzint. De meest omstreden beslissing misschien wel was het intrekken van een rode kaart van een Amerikaanse speler na bemoeienis van president Trump. Hier en daar valt nog een bui, maar straks breekt ook de zon door. Het is een graad of 21. Morgen is de zomer weer terug en gaan we richting de 30 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast toch altijd een aantal korte files met hooguit zo'n 5 minuten op onthoud. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles staan nu 10 minuten op onthoud. De andere kant op dezelfde A12. Vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor Duiven gebeurde er een ongeluk. De weg is vrij. Vertraging ook nog 10 minuten. Dan wordt er nog altijd gewerkt op de A16 van Breda naar Rotterdam. Net voor de Moerdijkbrug. Daar is de rechterrijstrook dicht. Vertraging is 20 minuten. En daardoor ook nog altijd een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 bijna een half uur op onthoud.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.

0: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Bij Euro.

0: is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
7: Grand Prix Radio.
8: Rob Spijker.
9: We hebben het in het vorige uur al geroepen. Er gebeurt veel op transfergebied. De transfercarousel draait op volle toeren. Straks een mooie stunt in wording voor NEC. En ook nieuws over Memphis Depay. Blijf luisteren.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Ze zijn bij NEC in Nijmegen bezig met een hele mooie transfer. Tenminste, ik vind hem fantastisch. Dusan Tadic, wie kent hem nog? Die lijkt alsnog op weg naar NEC. Een tijdje geleden is daar sprake van geweest. Toen dacht iedereen van, joh, dat is een broodje aapverhaal. Maar een transfer van de Serviër naar Nijmegen, die eerder als financieel onhaalbaar werd beschouwd, mede doordat hij lucratieve aanbiedingen uit het buitenland had, schijnt nu toch door te gaan. De aanvaller zou overtuigd zijn van het sportieve verhaal van NEC en nadert inmiddels een akkoord met de club. Kijk, dan krijg je wel even een beetje ervaring binnen, hè? We gaan dat straks voor je in de gaten houden natuurlijk. Memphis Depay, die een tijdje in de belangstelling ook heeft gestaan bij PSV om hem terug te halen naar Nederland, is nog niet officieel, maar alles zijn en staat op groen dat hij gewoon bij Corinthians blijft. Memphis Depay zou een akkoord hebben bereikt met de Braziliaanse club. Door oranje topscorer alle tijden gaat een contract tot de zomer van 2028 ondertekenen. En zijn huidige contract loopt op 31 juli af. Er waren nogal wat clubs voor hem in de race. Maar dat gaat allemaal niet door. Hij blijft gewoon bij Corinthians. En zal waarschijnlijk binnenkort bij een wedstrijd wel weer met beide voeten op de bal gaan staan. Want dat mag niet, hè, daar in Brazilië. Nee, vonden ze niet zo leuk. Grap vonden ze dat. We houden je op de hoogte. Er gebeurt veel op transfergebied. En we hebben natuurlijk deze week niet de Tour de France, maar wel de Tour de France Femme. Oftewel, voor de dames. Daar gaan we straks ook even op vooruitblikken. En we hebben ook lekkere muziek voor je, hoor. Dit is Starship, Nathan Tsiganis, Stappers Now op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Honda haalt de plannen voor de vernieuwde Formule 1-motor onverwacht naar voren. De nieuwe specificatie draait woensdag al zijn rondes op de Hungaroring tijdens een besloten filmdag van partner Aston Martin. Nou, van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De primeur stond eigenlijk gepland voor het raceweekend in Zandvoort na de zomerstop, maar Honda kiest nu dus voor een snellere vuurdoop. Volgens hoofdingenieur Shintaro Orihara heeft de recente Grand Prix in Hongarije waardevolle data opgeleverd. Die verzamelde gegevens helpen het team uitstekend bij de technische voorbereidingen voor de komende races. Tijdens de filmdag rijdt de auto van Aston Martin direct met de aangepaste krachtbron om dus alvast data te vergelijken. Ja, die krachtbron die wordt in Zandvoort volledig geïntroduceerd, maar tijdens de filmdag zal de motor dus voor het eerst draaien. Aston Martin sloot het raceweekend in Budapest af met een 13e plaats voor Lance Stroll en een 14e plek voor Fernando Alonso. Daarmee liet het team diverse concurrenten achter zich. Fernando Alonso spreekt over een duidelijke stap vooruit en een nieuwe basis voor de tweede helft van het seizoen. De Spanjaard benadrukt dat het nieuwe concept nog een volop ruimte biedt voor verdere optimalisatie. De Grand Prix in Nederland vormt straks dus de volgende krachtmeting voor het team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

En de man die in zijn najaren een beetje in de filmmuziek is gaan zitten. Bij Disney heeft hij een goed contract getekend. Phil Collins hoorde je en Can't Stop Loving You. Dit kwam uit Tarzan, een van mijn favoriete animatiefilms. Ja, echt een hele gave film. Je moet hem, als je hem nog niet hebt gezien, moet je hem echt een keer gaan bekijken. Hij is leuk. En de muziek ook trouwens. Dan even over het weer. Vandaag schijnt af en toe de zon, met vooral in het noorden en oosten nog een enkele bui. De maximum temperatuur ligt rond de 22 graden. En vanaf morgen wordt het weer echt zomers in Nederland. Morgen schijnt volop de zon. Alleen in het noordoosten en oosten komt dan af en toe nog wat bewolking voor. Blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen zomers warm. 24 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden van het land. We gaan richting 3:30 op Grand Prix Radio. Jouw sport.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?
5: Maak er een

0: die anders doet.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
10: Grand Prix Radio Verkeer.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files een paar bijzonderheden op de weg. Om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij het Tolen is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. A12 Arnhem-Duitsland. Bij de grenscontroles ook een kwartier op onthoud. De A16 Breda-Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug. Bij de Moerdijkbrug staat 9 kilometer file met bijna 20 minuten op onthoud. En daar er ook nog altijd een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder een half uur extra reistijd. En de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Bij Numansdorp gebeurde ook een ongeluk. 4 kilometer file is het gevolg met 20 minuten vertraging.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
12: Rob Spijker.
13: Zo meteen meer over de open brief van FIFA-baas Infantino.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Sister Sledge en All American Girls. Over Amerika gesproken, komen we toch weer even terug op het WK voetbal. In het voetbal heeft FIFA-voorzitter Infantino in een open brief hard uitgehaald naar de critici van het recente WK. Volgens Infantino waren zij geconsumeerd door haat, wij citeren. En hebben ze daardoor alle vreugde gemist. Hij noemde het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada 100% veilig en zonder incidenten. De voorzitter vindt de kritiek, komt-ie, hypocriet en adviseert zijn criticasters, en deze is leuk, om te mediteren, te bidden en zelfreflectie toe te passen in de hoop dat zij vrede vinden. Het zijn mooie woorden waar hij mee eindigt, maar zelfreflectie past misschien ook op Infantino. En het zou mooi zijn als hij ook inhoudelijk gaat reageren op de kritiek die is losgekomen rond het WK. En er zijn nogal wat dingen bespreekbaar gemaakt. Behalve door Infantino zelf, want daar reageert hij dus ook in die open brief niet op. Misschien komt er nog een tweede open brief of een boek. Dat kan ook. Komt dat er, dan hoor je daar natuurlijk meer over hier bij Grub.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luc Littler heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de World Matchplay op zijn naam geschreven. In de finale in het Engelse Blackpool was de darter met 18-9 te sterk voor Gerwyn Price, die in de eindstrijd na een sterke beginfase al snel op een comfortabele achterstand raakte en de meerdere in zijn tegenstander moest erkennen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de overtuigende zege voegt Littler zich bij een zeer select gezelschap. Slechts 3 spelers wisten het prestigieuze toernooi in het verleden 2 keer achter elkaar te winnen. Namelijk Rob Harrington, Phil Taylor en Michael van Gerwen. Littler is blij met deze historische mijlpalen, benadrukt dat de manier waarop hij speelde met hoge gemiddeldes in een reeks van 8 fantastische dagen voor hem echt de wereld betekent. Gedurende het gehele toernooi noteerde de darter een uitzonderlijk toernooigemiddelde van 111,04... door in alle rondes op hoog niveau te presteren. Daarmee naderde hij de legendarische prestatie die Phil Taylor in 2010 vestigde met een gemiddelde van 111,51 over een volledig toernooi. Hoewel Littler met trots terugkijkt op zijn titelverdediging en zijn eigen spel, gaf hij desgevraagd aan toch een klein beetje teleurgesteld te zijn dat hij dat specifieke record van Taylor net niet wist te overtreffen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, New Radicals and You Get What You Give. En dan kom je al snel uit bij Van der Poel. Ja, die heeft het fantastisch gedaan gisteren. En wat is het dan als Nederlander toch lekker om even te kijken wat de buitenlandse kranten daarover schrijven. L'Équipe haalde het woord monumentaal er al bij, Franse sportkrant. Legendarische klassieker renner, dat kopte de BBC. La Gazzetta dello Sport, Italië, die had het over onwerkelijk. En de Spaanse Marca zag dat Pogacar op waarde werd geklopt. De droom van Van der Poel hing aan de zijde draadje. Het peloton stortte zich op hem, maar de Nederlander hield tot aan de finishstand. En ik heb ook al ergens gelezen dat ze het moeten inlijsten en in het Louvre moeten hangen. Dat is heel erg mooi. Het zijn allemaal hele mooie berichten over Van der Poel, die inderdaad gisteren wel waanzinnig was daar in Parijs. Het is langzaam een beetje van ons, hè, die laatste etappe, hè. Parijs, vorig jaar Van Aert en nu Van der Poel. Wat gaat dat volgend jaar worden? Dus voor zometeen veel plezier hier na vieren met Rick van Veldhuizen. Hij heeft alles over je favoriete sport. Hou hem lekker hier.

0: Grand Prix Radio. Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In een hotel in Duitsland is een dode Nederlander gevonden. Hij zou vermoord zijn. Het personeel kreeg argwaan toen hij niet op tijd uitcheckte en vond hem in zijn kamer. Er is een verdachte in beeld, een man die samen met het slachtoffer naar het hotel zou zijn gereden. Het hotel ligt vlak over de grens bij Nijmegen. Op het Malawi-meer in het zuiden van Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze staken met 3 bemanningsleden in een speedboot vanuit Tanzania het meer over, maar kwamen niet aan in Malawi. Volgens media daar wordt naar ze gezocht. Buitenlandse Zaken zegt in contact te staan met hun families. In Parijs heeft een verwarde man 3 vrouwen aangevallen met keukenmessen. 2 raakten zwaar gewond. De steekpartij was in de buurt van Montmartre bij de Sacré-Cœur, waar de verdachte ook werd opgepakt. Hij zou psychische problemen hebben. Verder is er niks over hem bekend, ook niet over zijn motief. Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij de Merwedebrug in Gorinchem staan tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en borden met daarop teksten als help. Ook in Nieuwegein wordt actie gevoerd en voor vanavond staan meer acties gepland. De boeren hadden al gezegd dat ze geen snelwegen of bruggen gaan blokkeren. Op steeds meer plaatsen opklaringen en zon en het is een graad of 21. Vanaf morgen hogere temperaturen die richting de 30 graden gaan.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 100 kilometer file in totaal met de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Waardenburg 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. Een ongeluk op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen Zoomland en afrit Tolen. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. De werkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug zorgen voor 9 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A22 Beverwijk-Velsen voor Beverwijk nog eens een half uur oponthoud. En tenslotte de A256 Goes richting Zierikzee bij Wolfhardsdijk 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.
6: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.

0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
7: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
11: Deze week in de bonus. AH Runder en AH

0: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Rick van Veldhuizen.
4: Sorry, de adrenaline zit nog steeds in mijn bloed. Man, wat een finish. Je 21ste etappe op de Champs-Élysées via Montmartre. Mathieu van der Poel en Pogacar. Wat een schitterend gevecht.

0: 27 juli 2026. Welkom bij een nieuwe aflevering van Van Veldhuizen bij Grand Prix Radio. 24/7 alleen maar goede sportberichten.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wij zitten pole position op je radio met Rick van Veldhuizen.
0: Man, oh man, wat een finale gisteravond. Ik dacht mezelf, nou oké, laat ik de Champs-Élysées maar even opzetten. De 21ste etappe.

pijnlijden heeft. Meer in ieder geval dan de rest. En dat kan, ja, dat kan een sport ingewikkeld maken. Zeker bij wielrennen. Want dominantie is indrukwekkend, maar sport leeft ook voor de twijfel. Voor de vraag, kan hij breken? Kan iemand hem verrassen? Kan een tactisch plan hem in de problemen brengen? En is het allemaal wel schoon gebeurd? Ook dat is een vraag. Deze Tour eindigde met Pogacar als de logische winnaar. Maar logisch betekent niet klein. Pogacar maakt wielergeschiedenis, maar hij doet het zo vanzelfsprekend dat je jezelf eraan moet herinneren hoe absurd dit eigenlijk is. En heb ik nog

Ja, maar dat de Tour de France voorbij is. Net zoals het WK voetbal. Ja, jammer hè. Net zoals de Formule 1 voor de komende weken. Want zomerstop. Man, man, man. We moeten zien te overleven met z'n allen. KLF nu.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lieke Klaver heeft haar Nederlandse titel op de 200 meter met succes verdedigd. In de finale van het NK Atletiek snelde de atleet overtuigend naar een winnende tijd van 23.13. Eerder in de series liet zij de concurrentie al ver achter zich met een tijd van 22.99. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bente Jacobs legde beslag op de tweede plaats in het sprintonderdeel en het brons was voor Britt de Blauw. Bij het discuswerpen was er goud en tevens een kampioenschapsrecord voor Jorinde van Klinken. Zij wierp de discus naar een afstand van 65,12 meter... al liet ze de afloop weten dat ze zelf het gevoel had dat er meer in zat. Van Klinken pakte tevens de zilveren medaille bij het kogelstoten. Dat onderdeel werd gewonnen door Jessica Schilder, die met een stoot van 20,58 meter ook een kampioenschapsrecord vestigde. Onyema Adigida die was de snelste op de 200 meter bij de mannen in een tijd van 21,01. Op de 400 meter ging de nationale titel bij de vrouwen naar Mitter van der Schoot in een tijd van 51,09, terwijl Jonas Vijvers zegevierde bij de mannen in 44,93. Femke Broeders-Bol verscheen bewust niet aan de start van de titelstrijd. Zij sloeg het toernooi over in overleg met de bond en haar begeleidingsteam om een vrijstelling te krijgen. Na een blessure in de indoorperiode en haar overstap naar de 800 meter richt zij zich nu volledig op de Europese kampioenschappen in augustus in Birmingham.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Van de week draaide ik deze plaat al een keer eerder. Toen zei ik, wat een lekkere plaat uit het midden van de jaren 80. Het blijft bij boeien, deze plaat van Grace Jones. Slave to the rhythm. Lekker blijft dit gewoon. Ik dacht bij mezelf, kom, het is maandag. Ik doe hem gewoon nog een keer. Omdat ik zo vrolijk van dit liedje word. Hallo, hallo, welkom. Het is maandag 27 juli. En het is vandaag natuurlijk ook de dag dat we de day after hebben. De day after de overwinning van Lando Norris op de Grand Prix van Hongarije. McLaren heeft eindelijk zijn eerste zegen van het seizoen binnen. En ja, toch is het geen simpel feestverhaal. Want achter die overwinning zit toch ook spanning. Oscar Piastri leek in Hongarije op weg naar de grote dag. Hij pakte Norris bij de start. Zat in de strijd om de winst, maar daarna ging het eigenlijk allemaal mis. Strategie, verkeer, aanvaring met achterblijvers, technisch gedoe, uiteindelijk een uitvalbeurt. Nou, we weten het allemaal. Norris won, Max Verstappen werd tweede en Piastri bleef achter met frustratie. En dat is precies waar het interessant wordt. McLaren wil natuurlijk zeggen, ja, we hebben twee sterke coureurs. We geven allebei evenveel kansen, we houden het vooral netjes. Maar ja, de Formule 1 is zelden netjes als er overwinningen en kampioenschapspunten op tafel liggen. En Norris heeft dan nu het momentum. Hij won op een circuit waar inhalen lastig is en waar strategie genadeloos telt. En Piastri ziet ondertussen dat zijn status als de man van de toekomst onder druk komt te staan. Met jonge namen om zich heen als Kimi Antonelli en Isaac Hadjar. Die blijven ook trekken aan het verhaal van de nieuwe generatie. En dan komt de vraag, hoe lang kun je als team blijven doen alsof alles 50-50 is? Want de ene coureur

Spraakmaker van dit uur gaat er ook over de Formule 1 van het voorbije weekend. Moet McLaren na Hongarije Norris als kopman behandelen? Of moet Piastri volledig gelijkwaardig behandeld worden? Nou, laat maar eens even weten via de app van Grand Prix Radio. Via RickettGrandPrixRadio.nl. Altijd

0: Cross. Crisscross Amsterdam hoorde je en whenever. De vraag is nu, voor de spraakmaker, moet Oscar Piastri zich dienend opstellen naar Lando Norris? Of niet? Of gewoon gelijkwaardig? Laat maar even weten via de app of via de mail.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Ja?
9: Echt serieus?
10: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
15: vakantie!
14: ANWB en gaan.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Duik in de wereld van Bit. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
21: Dit is Grand Prix Radio.
22: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
23: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In een hotel in Duitsland, vlak over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. Er wordt uitgegaan van een misdrijf. Het zou gaan om een 35-jarige man uit Enschede en de Duitse politie heeft een verdachte in beeld. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze staken met een speedboot over van Tanzania naar Malawi, maar kwamen niet op hun bestemming aan. Buitenlandse Zaken is op de hoogte. En de rechter heeft 2 broers uit Zuid-Holland veroordeeld die vluchtelingen uit Oekraïne sekswerk lieten doen. Het jongste slachtoffer was 13. De broers kregen gevangenisstraffen van 4 en 2 jaar.
22: Grand Prix Radio Verkeer.
24: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 100 kilometer file deze maandagmiddag in totaal. De meest opvallende files op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Everdingen en Waardenburg staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A16 Breda Rotterdam. Voor Dordrecht bij de wegwerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een half uur. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, daar is een ongeluk gebeurd bij de Moerdijk. De weg is op dit moment ook dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haarlemmerbrug over de A59 en de A29. En tot slot de A27 bij Daag Gorkum voor de brug bij Gorkum. Dat 6 kilometer file met een kwartier op onthoud.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
0: Rick van Veldhuizen.
1: Even geen Formule 1, even geen Tour de France, maar clubvoetbal, dat komt er ook aan. Straks meer.

0: lekkere beat op de maandag van Eric Prydz.
1: De spraakmaker.
2: Ja, Lando Norris wint in Hongarije. Oscar Piastri baalt op zijn stekker, lag eerst voor. Maar daarna ging het nodige mis. Waardoor ja, uiteindelijk hij met 0 punten achterbleef. McLaren wil 2 coureurs gelijk behandelen. Maar in de Formule 1 wordt het lastig zodra 1 coureur momentum heeft en de ander het gevoel heeft dat de race door strategie en pech uit zijn handen glipt. Vandaar dus de spraakmaker van dit uur. Moet McLaren na Hongarije Norris als kopman behandelen of moet Piastri volledig gelijkwaardig worden behandeld? Margot de Roy uit Limburg laat weten, Norris heeft gewonnen. Dus geef hem nu even de voorkant. Geef hem de voorkant. Dat is mooi. Formule 1 is hard. Momentum moet je gebruiken. Maar geef hem de voorkant. Oké. Jeroen Evers uit Opheusden. Piastri, mag je niet zomaar als tweede viool maken. Die jongen heeft ook laten zien dat hij races kan dragen. Was misschien wel vorig seizoen de wereldkampioen geworden. Maar goed, toen draaide ook dat momentum weer. Sabina Wouters uit Annapolona zegt als McLaren nu al gaat kiezen.

eerlijk zijn, maar niet naïef. Als Norris duidelijk stellend is, moet je daarnaar handelen. Ines Benali uit Zevenbergen. Laat ze toch racen. Fans willen geen teamorders, de papaya rules, in juli. Zeker niet als het kampioenschap nog langer gaat duren. Dan Niels Koster uit Middelburg. Piastri had gewoon een rot weekend. Dat is nog geen reden om hem binnen McLaren af te schrijven. Marjan Bakker uit Siddeburen. McLaren moet nu vooral communiceren. Niet geheimzinnig doen, want dan krijg je oorlog via de boordradio. Maar dat vind ik altijd wel leuk. Ja, daar kan ik van genieten.

bepalen. Nou, voor mij is dat ook iets dat Hartjaar een beetje te mopperen. Over het feit dat hij alles moet doen voor Max Verstappen. Dat vindt hij ook niet allemaal even leuk. Dus daar komt ook nog gezeik van. Rolf Willemsen uit Bunnik zegt Norris...

en de ander het gevoel heeft dat hij meer had kunnen krijgen. Dus dat was dan ook even mijn vraag aan jullie. En over het algemeen hebben jullie zoiets van weg met de papaya rules, weg met alle regels. Nee, laat die gasten gewoon strijden, wat mij betreft. Grand Prix Radio, jouw sportradio, met nu Sam Fender en...

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De start van de Premier League lijkt aan de neus van Matthijs de Ligt voorbij te gaan. De verdediger van Manchester United hoopte in augustus weer speelminuten te kunnen maken, maar zijn rentree laat langer op zich wachten. Dit is Noud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe berichten rond de club melden dat de 50-voudige international pas in de herfst weer in actie komt. Afhankelijk hoopte United-manager Michael Carrick aan het begin van het seizoen over hem te beschikken, maar dat blijkt dus niet het geval. De verdediger speelde zijn laatste officiële duel voor de Engelse club in november 2025. Sindsdien is hij uit de roulatie met een hardnekkige rugblessure. In mei onderging hij een operatie aan zijn rug, waardoor ook het wereldkampioenschap definitief aan hem voorbij ging. De Ligt heeft in Manchester nog een lopend contract voor 3 seizoenen. Het nieuwe Premier League seizoen begint voor Manchester United op 22 augustus met een uitwedstrijd tegen promovendus Hull City. De Ligt ontbreekt in de selectie voor dat duel en blijft voorlopig aan de kant om verder te herstellen. De club laat weten de tijd te nemen voor zijn revalidatie, zodat hij volledig fit kan terugkeren op het veld zodra zijn herstel dat toelaat. De verdediger richt zich nu volledig op de trainingen binnen het revalidatieprogramma van de club.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Calvin Harris hoorde je in de Rag'n'Bone Man bij Grand Prix Radio, ja, Sportradio. Zit even te kijken naar aanstaande donderdag.
1: Donderdag al?
0: Ja. Dan spelen onder andere Twente en Ajax Europees. De een voor de Europa League en de andere voor de Conference League. Of de een eigenlijk straks misschien al voor de Conference League. Omdat ze een league lager worden gezet, heb ik het over Twente. Want die staan er niet echt rooskleurig voor tegen Fenerbahçe. FK Vojvodina komt naar Amsterdam. Ja, ook daar geldt, op papier moet Ajax wel zo'n ronde gaan overleven. Maar juist dat maakt het gevaarlijk. De verwachtingen zijn groter dan de vormzekerheid. En iedereen wil meteen zien wat Ajax natuurlijk waard is. En daar zit ik ook heel erg naar te kijken. Valt me op dat ze op zich best wel redelijk lekker spelen tegen Burnley. Afgelopen weekend ook gewoon 2-1 gewonnen. Maar dat anders kunnen uitpakken. Waarbij de nieuwkomers niet echt nog heel erg overtuigen. Maar vooral wel de oud-gedienden die ineens weer frisser lijken te spelen. Dus dat vind ik op zich ook leuk om te zien. Europese voorrondes voelen wel erg vroeg, maar ze zijn niet vrijblijvend hoor. Voor FC Twente en Ajax begint het seizoen niet straks, maar donderdag al. En ik kijk toch wel heel erg uit. Ook PSV verloor toch op een zeer opvallende wijze. Feyenoord won. Het waren allemaal vriendschappelijke wedstrijden. Maar het zegt wel het een en ander. En ook erg benieuwd naar de uitslag straks van de Johan Cruijffschaal. Wie gaat er winnen? AZ of PSV? Nou,

0: right thing to do. Is lekker blijven luisteren. Grand Prix Radio, jouw sportradio 24/7. Lekkere sporten en natuurlijk hele fijne muziek op de radio. Wat een schitterende combinatie. Dus wat mij betreft,
1: zometeen bij je terug met uur 2.

0: Free Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. De rechter heeft twee broers uit Zuid-Holland veroordeeld voor mensenhandel. Ze kregen gevangenisstraffen tot 4 jaar. De slachtoffers van tussen de 13 en 17 waren vluchtelingen uit Oekraïne die eerst gewone baantjes kregen, maar later sekswerk moesten doen. De broers zouden fan zijn van Andrew Tate. Buitenlandse Zaken weet dat op het Malawi-meer in zuidelijk Afrika 4 Nederlanders worden vermist en staat de familie bij. De Nederlanders staken met een speedboot vanuit Tanzania over naar Malawi, maar kwamen daar nooit aan. Er is een zoekactie begonnen en vissers en andere schippers is gevraagd om naar ze uit te kijken. In een hotel in Duitsland, vlak over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. Volgens een Duitse krant is het een 35-jarige man uit de regio Enschede en is hij gewurgd. Er is een verdachte in beeld, een man die met hem meeging naar zijn kamer. Of hij ook uit Nederland komt, is niet bekend. Oud-Ajaxie Dusan Tadic keert terug op de Nederlandse velden. Hij heeft een contract getekend bij NEC, dat het vorig jaar zo goed deed in de competitie en voor het eerst in jaren Europa ingaat. Tadic heeft een indrukwekkende cv. Zo speelde hij eerder ook in de Engelse en Turkse competitie. De buien maken op steeds meer plaatsen ruimte voor de zon. Vanaf morgen hogere temperaturen. We gaan richting de 30 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Bees is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. De A4 Den Haag Rotterdam. Voor knop het Ketelplein 5 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. Het heeft te maken met de werkzaamheden op de A20. Dan de A16 bij de Rotterdam. Voor de Merwedebrug bij de werkzaamheden daar bijna een half uur oponthoud. A17 Roosendaal Dordrecht. Daar is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd voor Moerdijk. De weg is dicht. En het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tenslotte de A27, Breda Gorkum. Voor de weg Gorkum rijdt het langzaam over 6 kilometer en dat kost je een kwartier.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.

0: Bollen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: Rick van Veldhuizen.
1: Het WK voetbal is voorbij, maar de Eredivisie begint ook alweer. Zijn de Nederlandse topclubs eigenlijk wel klaar voor het nieuwe seizoen? PSV kreeg afgelopen weekend 3 doelpunten om hun oren. Is de landskampioen er

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Thibaut Courtois laat zijn toekomst als Belgisch international afhangen van een gesprek met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De doelman van Real Madrid stond tijdens het wereldkampioenschap in Qatar onder de lat bij de Rode Duivels, maar viel in de kwartfinale tegen Spanje uit met een blessure. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Courtois geeft aan dat hij graag door wil gaan bij de nationale ploeg, hoewel hij de komende wedstrijden in de Nations League wil overslaan. Voor het wereldkampioenschap overwoog de keeper nog om te stoppen als international, maar daar komt hij nu dus op terug. De komst van Van Bommel als opvolger van Rudy Garcia speelt daarin een rol. Het contract van Garcia werd niet verlengd nadat België op het wereldkampioenschap in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje. Van Bommel werd vlak daarna aangesteld als nieuwe bondscoach. Courtois noemt Van Bommel een topcoach en wijst op zijn successen bij Royal Antwerp. Volgens de doelman helpt het enorm dat de nieuwe bondscoach zelf op het hoogste niveau heeft gespeeld en weet wat nodig is in grote wedstrijden. Ja, dat zorgt voor veel respect binnen de spelersgroep. Of Courtois na zijn verplichte rustperiode definitief terugkeert bij de selectie, wordt dus bepaald tijdens het persoonlijke overleg.

voor. Er is geen Tour de France meer, geen Wimbledon meer. Er is geen WK voetbal meer. Dus ja, zelfs Formule 1 is met zomervakantie. Dus ja, ik kan niet wachten in dat geval. Dus kom maar door. Maar dat is dus even mijn vraag aan jou. Laat even weten wat jij ervan vindt. Stuur het door via de app van Grand Prix Radio of via rick@grandprixradio.nl. Woke up.

0: The Script en Rain bij Grand Prix Radio. Zeg, ben je na het lange WK voetbal alweer toe aan Eredivisie? Of begint dat wat jou betreft veel te vroeg aan het Nederlandse voetbalseizoen? Ja, ik kan niet wachten. Maar goed, wat vind jij ervan? Via de app, of anders via rick@grandprixradio.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting. Elke maand.

0: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
2: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpol is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpol. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpol, glashelder.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Lees je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Ja? Echt serieus?
13: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl. Dit is Grand Prix Radio.
16: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
17: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Er zitten nu 4 mensen vast voor de mishandeling van een beveiliger van de Vierdaagse feesten in Nijmegen vorige week. Ze hebben zich allemaal zelf gemeld, anders zou de politie hun foto herkenbaar op internet zetten. 2 Zuid-Hollandse broers zijn veroordeeld tot 4 jaar cel voor het uitbuiten van minderjarige vluchtelingen. Die kwamen uit Oekraïne en waren 13 tot 17 jaar. Ze moesten sekswerk doen. En Hamburg zet dit weekend flink wat extra agenten in bij de Pride, waar 250.000 mensen worden verwacht. Aanleiding is de aanslag eergisteren op een Pridefeest in Berlijn, waarbij een dode en 29 gewonden vielen.
16: Grand Prix Radio Verkeer.
18: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Verder is er niet zo heel veel aan de hand op de weg. In totaal zo'n 60 kilometer file. Wat opvalt is de A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor Beverwijk bij de werkzaamheden een kleine 8 kilometer file met een kwartier vertraging. De A12 Arnhem richting Duitsland bij de grensovergang ook een kwartier oponthoud. Dan de A16, bij Daar Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht in de vertraging een half uur. En de A17 ten slotte Roosendaal-Dordrecht. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij Moerdijk. De weg is dicht en het gaat waarschijnlijk tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Rick van Veldhuizen.
8: Volle tribunes, lekker spel, Nederlands voetbal. Het kan mij niet vroeg genoeg beginnen. Grand Prix Radio. Maar wat vind jij daarvan?

0: gespeeld tussen PSV en AZ. En op vrijdag 7 augustus dan begint de Eredivisie weer. Heb je alweer zin in die wekelijkse wedstrijden van jouw club? Of had het voetbal gewoon nog even iets langer mogen duren? Arjan uit Nieuwegein in Utrecht, de provincie Utrecht, zegt... Dat is juist heerlijk. Tijdens de WK kijk je naar landen waar je normaal weinig mee hebt. Bij de Eredivisie gaat het eindelijk weer over mijn eigen club.
1: Jawel.
0: Dan hebben wij Saskia uit Dokkum. Voor mij begint het te snel. Ik heb nog niet eens verwerkt dat het WK voorbij is voor ons. En nu moet ik alweer weten welke onbekende linksback mijn club heeft gekocht. Morad uit Enschede, die zegt als FC Twente speelt, ben ik er klaar voor. Al begint de competitie morgenochtend om 8 uur. Oh, zo glorieus zijn ze ook niet begonnen tegen Fenerbahçe. Leonie van der Meer uit Vlaardingen zegt, de zomerstop bestaat blijkbaar alleen nog voor supporters. De spelers zijn alweer aan het trainen voordat de barbecue koud is. Ja, het gaat snel tegenwoordig. Joost uit Eersel, Brabant, zegt PSV tegen AZ op de eerste prijs. Prima. Dan weet je tenminste meteen of die voorbereiding toch nog ergens op heeft geleken. Petra uit Hogeveen, Drenthe. Mijn man beweert al 3 weken dat oefenwedstrijden nergens op gaan. Totdat zijn club wint. Dan worden we kampioen met z'n allen. Ja. En Bas Mulder uit Alkmaar zegt... laat maar beginnen. AZ heeft tegen Olympiakos laten zien dat de ploeg kan terugkomen. En PSV mag ze alvast zorgen gaan maken. Ah, dat is niet aardig. Nou goed, de meeste reacties wijzen dezelfde kant op. Veel luisteraars vinden het snel, maar zodra hun eigen club gaat spelen... ja, dan zit iedereen er toch gewoon weer bij. Oftewel, we klagen over de korte zomerstop... en zetten ondertussen zelf de televisie gewoon weer aan als ze gaan spelen. Dat is een soort van mechanisme wat we hebben. Come on!

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Tjaak Ernst kijkt met een uitermate goed gevoel terug op zijn eerste periode bij Feyenoord en zijn officiële debuut in de Kuip. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Duitse doelman maakte eerder deze maand de overstap van Duitsland van Hertha BSC naar Feyenoord. Hij vertelt dat hij zich direct volledig thuis voelt binnen de Rotterdamse clubcultuur. De persoonlijke integratie binnen de spelersgroep verloopt uitstekend en er zijn veel ervaringen opgedaan tijdens de recente trainingskamp. Volgens de doelman leert hij alle teamgenoten en de volledige technische staf iedere dag beter kennen, wat zorgt voor een vertrouwd gevoel. Hij genoot zichtbaar van de unieke sfeer in het stadion tijdens een oefenduel tegen Rayo Vallecano en de supporters die ondanks het slechte weer massaal aanwezig waren om de selectie te steunen. Los van het oefenduel kijkt Ernst vooral naar het bredere proces binnen het team. Het collectieve verdedigen is volgens hem erg sterk, waardoor tegenstanders nauwelijks tot kansen komen. Gelet op de enorme hoeveelheid kwaliteit in de selectie spreekt de doelman de duidelijke ambitie uit om een succesvol seizoen met de club te draaien. De voorbereiding krijgt een snel vervolg met een volgende ontmoeting tegen Atalanta op 2 augustus.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

last van. Dembski en Killer. En Siel eigenlijk, dat is zijn stem. Maar misschien moeten we er gewoon een beetje een punt aan zien te breien. Want het is mooi geweest. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Hongarije gisteren afgesloten met een tweede plek. En dat was vooraf niet het resultaat waarop Red Bull rekende. Verstappen startte als vierde en leek gedurende een groot gedeelte van de wedstrijd niet over de snelheid te beschikken om echt voor de overwinning mee te doen. Toch wist hij door een afwijkende strategie en een aantal goed uitgevoerde inhaalacties naar de tweede plek te rijden. Overwinning ging dus naar Lando Norris. De McLaren-coureur vertrok vanaf pole position, boekte zijn eerste overwinning van het seizoen. Maar heeft hij vaker gedaan in Hongarije. En dan was het natuurlijk ook zo dat daardoor schoof Verstappen op naar de tweede plek. En WK-leider Kimi Antonelli werd derde. Verstappen noemde zijn podiumplek zelf onverwacht. Red Bull hield hem tijdens de neutralisatie op de baan. Terwijl verschillende concurrenten wel naar binnen gingen. En die gok pakte dus goed uit. Maar de tweede plek verhult ook iets. Verstappen finishte ruim 15 seconden achter Lando Norris. Red Bull heeft dus een goed resultaat gehaald, maar beschikt nog steeds niet automatisch over de snelste auto. Formule 1 gaat nu dus de zomerstop in. Volgende wedstrijd is die van de Grand Prix, de laatste Grand Prix in Nederland op Zandvoort in het weekend van 21 tot en met 23 augustus. Nou, mocht je er nog even meer over willen weten, meer over willen horen, meer achtergronden, kun je beluisteren in F1 aan tafel. Die staat sinds vanmiddag 16:30 online. Via GrandPrixRadio.nl en via de bekende podcastkanalen. Niet alleen de uitslagen van de Hongarije, maar vooral ook de vraag wat deze onverwachte tweede plek werkelijk zegt over Max Verstappen. Dat soort zaken komen daar zeker in aan bod. Dus check hem even. Nu.

0: muziek op Grand Prix Radio, jouw sportradio, om je vrolijk te houden en misschien ook een klein beetje te kunnen gaan verkoelen voor de komende dagen. Want de komende dagen schijnt het wel een stuk warmer te gaan worden in Nederland. Dan weet je dat alvast. Nog even voor die mensen die graag F1 aan tafel willen luisteren, maar nog niet weten wie er in de podcast zitten. Sowieso is dat Rob van Zomeren, Olaf Mol en Frans Verschuur zie ik hier. En de presentatie schijnt in handen te zijn van Twan van Peperstraten. Dus houd daar dan ook weer rekening mee. Vandaag dus, maandag 27 juli om 16:30, is de hele boel online gegaan. En je kunt hem meteen checken via grandprixradio.nl. Of anders misschien via jouw favoriete podcast-app. Of anders kijk je via Kijk. Want ook daar is de videocast te bewonderen. Dan weet je dat ook alvast. Goed, dat was hem voor nu.
1: Zometeen bij je terug met uur 3.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Nijmegen zitten nu 4 mensen vast voor de zware mishandeling van een beveiliger van de Vierdaagse feesten vorige week. Hij raakte ook zijn telefoon en geld kwijt. De verdachten zijn zelf naar de politie gegaan. Anders zou een foto herkenbaar op internet worden gezet. 2 zijn minderjarig. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt extra gesurveilleerd door de politie. Afgelopen weekend waren meerdere woningen en auto's beklad met scheldwoorden tegen de komst van een AZC. De politie denkt dat de bewoners voor asielopvang zijn. Den Bosch wil minderjarige asielzoekers opvangen in Engelen. In Hamburg worden komend weekend de veiligheidsmaatregelen met Pride extra aangescherpt. Zo zijn er veel meer politieagenten op de been. Aanleiding is de aanslag eergisteren bij Pride in Berlijn, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam en bijna 30 mensen gewond raakte. In Hamburg worden 250.000 mensen verwacht. En de FIFA heeft bekendgemaakt wie het mooiste doelpunt heeft gemaakt van het WK voetbal. Het is Sidney Lopez Cabral van Kaapverdië. Hij kreeg de meeste stemmen voor de gelijkmaker tegen Argentinië. Hij schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied keihard in de kruising. Cabral werd in Rotterdam geboren. Vanavond op steeds meer plaatsen zon. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Totaal staat er nog geen 60 kilometer aan files op dit moment. Maar ongelukken zorgen op een aantal plekken wel voor problemen. Om te beginnen de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Dus Hoevelaak en Barneveld is de rechterreis ook dicht. Vertraging 5 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelofarensveen ook een ongeluk. Hier zijn zelfs 2 rijstroken dicht. De vertraging 1 kwartier. De A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Kroog is een ongeluk gebeurd. De weg was even dicht zelfs. Vertraging 10 minuten. De A9 Amsterdam-Alkmaar bij Beverwijk 10 minuten oponthoud. En dan de A16 bij Rotterdam bij de Moerdijkbrug bij de werkzaamheden. Daar 20 minuten vertraging. En tenslotte de A17 Roosendaal-Dordrecht. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij Moerdijk. De weg is hier tot zeker vanavond 8 uur dicht. Omrijden kan via de Haarlemmerbrug over de A59 en de A29.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
9: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
10: Nee, niet die ober.
9: Zullen we deze zomer weer?
10: Boah, ik vind het hier veel lekkerder.
11: Grand Italia.
12: Thuis in Italië.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
8: Afgelopen donderdag zag je hem nog zitten op de tribune bij Vojvodina. In Novi Sad, dat was onze eigen Dusan Tadic van Ajax. Weet je nog wel vroeger. Maar hey, wacht even, hij is 37.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Honda haalt de plannen voor de vernieuwde Formule 1-motor onverwacht naar voren. De nieuwe specificatie draait woensdag al zijn rondes op de Hungaroring tijdens een besloten filmdag van partner Aston Martin. Nou, voor sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De primeur stond eigenlijk gepland voor het raceweekend in Zandvoort na de zomerstop. Maar Honda kiest nu dus voor een snellere vuurdoop. Volgens hoofdingenieur Shintaro Orihara heeft de recente Grand Prix in Hongarije waardevolle data opgeleverd. Die verzamelde gegevens helpen het team uitstekend bij de technische voorbereidingen voor de komende races. Tijdens de filmdag rijdt de auto van Aston Martin direct met de aangepaste krachtbron om dus alvast data te vergelijken. Ja, die krachtbron die wordt in Zandvoort volledig geïntroduceerd, maar tijdens de filmdag zal de motor dus voor het eerst draaien. Aston Martin sloot het raceweekend in Budapest af met een 13e plaats voor Lance Stroll en een 14e plek voor Fernando Alonso. Daarmee liet het team diverse concurrenten achter zich. Fernando Alonso spreekt over een duidelijke stap vooruit en een nieuwe basis voor de tweede helft van het seizoen. De Spanjaard benadrukt dat het nieuwe concept nog een volop ruimte biedt voor verdere optimalisatie. De Grand Prix in Nederland vormt straks dus de volgende krachtmeting voor het team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: me up before you go-go bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dusan Tadic, ja, daar hadden we het begin van het uur hadden we het even over. Die keert terug naar de Eredivisie. De 37-jarige Servische aanvaller heeft een contract voor 2 seizoenen ondertekend bij NEC Nijmegen. Tadic was transfervrij na zijn vertrek bij Al Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten en traint vermoedelijk dinsdag al mee in Nijmegen. De komst van Tadic is opmerkelijk omdat hij aanbiedingen uit verschillende landen had. En een persoonlijk gesprek met NEC-geldschieter Marcel Boekhoorn zou hem uiteindelijk over de streep hebben geholpen. Dat is mooi. Maar dit is meer dan alleen een nostalgische transfer. NEC eindigde afgelopen seizoen als de nummer 3 in de Eredivisie en speelt op 4 en 11 augustus tegen Olympiakos in de derde voorronde van de Champions League. En de Nijmegenaren hebben daarom niet alleen een ervaren speler nodig, maar iemand die weet wat er in grote Europese wedstrijden van ieder wordt gevraagd. En die ervaring heeft Dusan Tadic. Hij speelde eerder in Nederland voor FC Groningen, FC Twente en daarna voor Ajax. Met Ajax werd hij 3 keer landskampioen, bereikte hij in 2019 de halve finales van de Champions League. En NEC ziet voor Tadic bovendien een toekomst na zijn spelersloopbaan. Hij wil namelijk trainer worden en krijgt in Nijmegen de mogelijkheid om zich in dit vak te gaan bekwamen. En dat maakt de transfer buitengewoon interessant natuurlijk. Tadic, ja goed, komt niet alleen dus twee seizoenen wat wedstrijden meepakken. NEC haalt een speler op het veld die in de kleedkamer eigenlijk ook de rol van trainer mee kan nemen. En er waren ook wat andere interessante aankopen als Per Schuurs, Yamiro Monteiro, Kajs Sierhuis en Emre Moor. Dus wat dat betreft, NEC is zich lekker aan het inkopen.
1: De Spraakmaker.
0: De Spraakmaker van dit uur gaat natuurlijk dan ook over NEC. Dat voel je al aankomen. Wat is er mooier? Stop op je hoogtepunt of gewoon doorgaan zoals Dusan Tadic nu doet. Zolang jij nog plezier.

0: getekend bij NEC. This heart is bleeding. Maar had hij moeten stoppen? I love this feeling. Of gewoon lekker doorgaan? So rewind. Daarom is het verstandig dat Dusan Tadic, de Serviër, op zijn 37e nog 2 jaar doorgaat bij NEC. Dat hij grote successen heeft gehaald bij Ajax. En waarom zou hij het doen? Oké, laat het weten via de app of anders via rickatgrandprixradio.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl. Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat. Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Alle verf super voordelig.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
12: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
13: Dit is Grand Prix Radio.
14: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. News Headlines.
15: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In de Utrechtse plaats Meidrecht zijn 4 panden beschoten. Gisterenmorgen vroeg gebeurde er bij een woning. En vanochtend zijn bij nog een woning en 2 bedrijfspanden kogelgaten ontdekt. De politie wil er verder niks over kwijt. De politie gaat extra surveilleren in 2 dorpen bij Den Bosch, waar een opvang moet komen voor jonge asielzoekers. Afgelopen weekend werden daar woningen beklad waar voorstanders van de opvang zouden wonen. En een primeur in Nederland, er is zoveel belangstelling voor de film The Odyssey dat Pathé extra voorstellingen inlast in Amsterdam en Rotterdam. Die zijn midden in de nacht en 's ochtends vroeg om 8 uur.
14: Grand Prix Radio Verkeer.
16: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld nog op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevaarsveen is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. De vertraging is 20 minuten. Ook een ongeluk op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Ter hoogte van Rotterdam-Zuidplein. 2 rijstoken zijn dicht. Is daar ook een vrachtwagen bij betrokken. De vertraging is 10 minuten. Dan de A17 Roosendaal-Dordrecht. Die is nog altijd dicht tussen Moerdijk-Havens en Moerdijk door een eerder ongeluk. Dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haarlemmerbrug over de A59 en de A29. En tenslotte de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij Barendrecht ook een ongeluk. Hier is de weg weer vrij met de vertraging nog een kwartier.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
17: Rick van Veldhuizen.
18: Zometeen jullie mening over Dusan Tadic. Moet hij nou wel of niet doorgaan bij NEC?

0: En daar is ze weer, Madonna.
1: De spraakmaker.
0: Ja, er was ook veel over te doen bij de finale van het WK voetbal. Ze zou veel te oud zijn, dat zag je. Dat was een schandalige vertoning. Ja, ik vond prima allemaal. Maar goed, dat hebben we natuurlijk ook bij Dusan Tadić, want daar gaat het over in de spraakmaker. Is Tadić precies de ervaren leider die NEC nodig heeft, of loopt hij het risico dat hij zijn grote reputatie gaat beschadigen wanneer zijn lichaam en niveau het tempo van de Eredivisie niet meer zouden kunnen volgen? Dat zou natuurlijk kunnen. Dus de vraag is, is het verstandig dat Dusan Tadić op zijn 37e nog 2 jaar doorgaat bij NEC? Evert uit Tiel zegt, nou, voor NEC is het echt geweldig. Zo'n speler tilt niet alleen het elftal, maar ook de hele club naar een hoger niveau. Monique uit Purmerend laat weten, 2 jaar vind ik behoorlijk lang. 1 seizoen had ik logischer gevonden. En daarna kijken of hij het toch wel aan kan. Jeroen van Aalst uit Nijmegen, ja, daar zijn ze blij, denk ik. Tadić hoeft niet iedere wedstrijd 90 minuten te spelen. Zijn ervaring in de Europese wedstrijden kan voor NEC goud waard zijn. Annemarie uit Bergen-op-Zoom. Hij had moeten stoppen na Ajax. Nu dreigt het zo'n comeback te worden waarvan iedereen later zegt, ja, dat was niet echt nodig. Jammer dat hij dat gedaan heeft. Pascal uit Doetinchem. Wanneer je nog fit bent en er plezier in hebt, waarom zou je dan stoppen? Leeftijd alleen mag nooit een argument zijn. Ja, dat onderschrijf ik helemaal. Corine uit Emmen zegt, ja, NEC moet wel oppassen.

boer uit Leiden. Dit is geen rustige afsluiting van zijn carrière. NEC speelt Europees en ja, heeft ambities. Tadić zal meteen moeten presteren. Ja, ik zou dat helemaal niet erg vinden als ik Tadić was. Maar goed, meeste luisteraars zien de komst van Tadić als een enorme kans voor NEC. Maar ja, over het contract van 2 jaar bestaat er nog wel enige twijfel.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luc Littler heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de World Matchplay op zijn naam geschreven. In de finale in het Engelse Blackpool was de darter met 18-9 te sterk voor Gerwyn Price, die in de eindstrijd na een sterke beginfase al snel op een comfortabele achterstand raakte en de meerdere in zijn tegenstander moest erkennen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de overtuigende zege voegt Littler zich bij een zeer select gezelschap. Slechts 3 spelers wisten het prestigieuze toernooi in het verleden 2 keer achter elkaar te winnen. Namelijk Rob Harrington, Phil Taylor en Michael van Gerwen. Littler is blij met deze historische mijlpalen, benadrukt dat de manier waarop hij speelde met hoge gemiddeldes in een reeks van 8 fantastische dagen voor hem echt de wereld betekent. Gedurende het gehele toernooi noteerde de darter een uitzonderlijk toernooigemiddelde van 111,04... door in alle rondes op hoog niveau te presteren. Daarmee naderde hij de legendarische prestatie die Phil Taylor in 2010 vestigde met een gemiddelde van 111,51 over een volledig toernooi. Hoewel Littler met trots terugkijkt op zijn titelverdediging en zijn eigen spel, gaf hij desgevraagd aan toch een klein beetje teleurgesteld te zijn dat hij dat specifieke record van Taylor net niet wist te overtreffen.
1: Dit

Mark King, ook op leeftijd. Level 42, iedereen is op leeftijd. Ook bij Lee Marvin Bonifacia ging dit weekend afscheid in de lucht. U weet al, de 37-jarige atleet werd tijdens de Nederlandse kampioenschappen in Hengelo vijfde op de 400 meter. Normaal gesproken zou Bonifacia balen van zo'n klassering. Maar nu waren de emoties heel anders bij Lee Marvin. Na de finish liep hij meteen naar de tribune om het publiek te bedanken. En later zei hij dat hij het voelde alsof het zijn laatste wedstrijd op Nederlandse bodem was die hij had gelopen. Oh jee, zo'nzelfde verhaal als Dusan Tadic of niet? Nou, ook 37. Bonifacia is jarenlang een van de gezichten van de Nederlandse atletiek geweest. Hij nam 4 keer deel aan de Olympische Spelen, won een Olympische medaille met de estafetteploeg en is nog altijd Nederlands recordhouder op de 400 meter met 44,48 seconden. Met zijn betekenis zal dat niet alleen zijn in tijden en medailles. Bonifacia was namelijk de gangmaker van de Nederlandse estafetteploegen. Ook wanneer hij geblesseerd was of niet werd opgesteld, bleef hij zijn ploeggenoten altijd steunen. En tijdens de Olympische Spelen van Parijs kon hij door een hamstringblessure niet lopen. En toch bleef hij bij het team en moedigde hij ze aan bij de gemengde estafetteploeg vanaf de tribune, waarbij ze naar het Olympische goud gingen. Helemaal definitief is het afscheid van Lee Marvin Bonifacia niet. Over 2 weken zijn de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. Bonifacia komt daar mogelijk nog wel in actie op de estafette, maar individueel zal hij niet meer lopen. Daarna wil hij zich mogelijk gaan richten op het vak van trainer, manager of begeleider. Zijn eigen woorden vat het misschien wel het beste samen. Hij wil het stokje nu letterlijk en figuurlijk doorgeven aan een nieuwe generatie. Zo, ja, we hebben eerst Dusan en nu Lee Marvin. Het is wel een beetje afscheid nemen hier, alhoewel. Tadis die gaat nog wel even door, heb ik begrepen. Goed, Grand Prix Radio, jouw sportzender. Ik zit even te denken, ja, jouw bejaardenhuis, maar dat is niet waar. Benieuwd de Studio Killers. Ooh.

de Bouncer. Grand Prix Radio, jouw sportradio, 24/7. Echt de hele dag door, 7 dagen in de week, verrassen wij jou met het laatste sportnieuws en natuurlijk de lekkerste platen. En dat blijft maar doorgaan. Jou spreek ik sowieso persoonlijk morgen weer om 4 uur. Tot dan.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Frankrijk zijn in 3 weken tijd al meer dan 160 mensen opgepakt voor het aansteken van bosbranden. Dat meldt de Franse premier op X. Frankrijk heeft te maken met een recordjaar als het gaat om bosbranden. Er is al een gebied in vlammen opgegaan dat bijna net zo groot is als de provincie Utrecht. De politie onderzoekt enkele schietincidenten in de Utrechtse plaats Meidrecht. Daar zijn 4 panden beschoten. De eerste was gisterenochtend vroeg op een woning, daar raakte niemand gewond. En vanochtend werden ook kogelinslagen ontdekt bij een andere woning en 2 bedrijfspanden. De politie wil er verder weinig over kwijt. De politie houdt de situatie in 2 dorpen bij Den Bosch voorlopig extra goed in de gaten. Het heeft te maken met een opvang voor jonge asielzoekers. Tegenstanders zouden dit weekend woningen en auto's hebben beklad van mensen die voor zouden zijn. De burgemeester sprak er schande van. En in Amsterdam en Rotterdam komen vanwege de grote belangstelling extra voorstellingen van de film The Odyssey. Ze zijn vroeg in de morgen om 8 uur en midden in de nacht. En dat is een primeur, zegt Pathé. De film met Matt Damon en Anne Hathaway gaat over een mythische Griekse legerleider. Vanavond op steeds meer plaatsen zon en het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14 vannacht. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertraging meer, maar wel een wegafsluiting. De A17 Roosendaal-Dordrecht die is nog altijd dicht tussen Moerdijkhavens en Moerdijk door een eerder ongeluk. Omrijden kan via de Haarlemmerbrug over de A59 en de A29. En dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico. 1 liter voor maar 5,49. Lidl. Je verdient het.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
11: Omdat onze band onbreekbaar is.
12: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Odido.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
18: Yes!
17: Esso, omdat elke rit telt.
1: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupemeloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
18: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf...

0: anders doet.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Lieke Klaver heeft haar Nederlandse titel op de 200 meter met succes verdedigd. In de finale van het NK Atletiek snelde de atleet overtuigend naar een winnende tijd van 23.13. Eerder in de series liet zij de concurrentie al ver achter zich met een tijd van 22.99. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bente Jacobs legde beslag op de tweede plaats in het sprintonderdeel en het brons was voor Britt de Blauw. Bij het discuswerpen was er goud en tevens een kampioenschapsrecord voor Jorinde van Klinken. Zij wierp de discus naar een afstand van 65,12 meter. Al liet ze na afloop weten dat ze zelf het gevoel had dat er meer in zat. Van Klinken pakte tevens de zilveren medaille bij het kogelstoten. Dat onderdeel werd gewonnen door Jessica Schilder, die met een stoot van 20,58 meter ook een kampioenschapsrecord vestigde. Onyema Adigida die was de snelste op de 200 meter bij de mannen in een tijd van 21,01. Op de 400 meter ging de nationale titel bij de vrouwen naar Mitter van der Schoot in een tijd van 51,09, terwijl Jonas Vijvers zegevierde bij de mannen in 44,93. Femke Broeders-Bol verscheen bewust niet aan de start van de titelstrijd. Zij sloeg het toernooi over in overleg met de bond en haar begeleidingsteam om een vrijstelling te krijgen. Na een blessure in de indoorperiode en haar overstap naar de 800 meter richt zij zich nu volledig op de Europese kampioenschappen in augustus in Birmingham.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: you wish your girlfriend was wrong like me? Wrong.
1: Hey ondernemer,
2: hallo?
1: Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
6: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus.
12: Wow.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
14: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
15: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. De start van de Premier League lijkt aan de neus van Matthijs de Ligt voorbij te gaan. De verdediger van Manchester United hoopte in augustus weer speelminuten te kunnen maken, maar zijn rentree laat langer op zich wachten. Dit is een Noud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe berichten rond de club melden dat de 50-voudige international pas in de herfst weer in actie komt. Afhankelijk hoopte United-manager Michael Carrick aan het begin van het seizoen over hem te beschikken, maar dat blijkt dus niet het geval. De verdediger speelde zijn laatste officiële duel voor de Engelse club in november 2025. Sindsdien is hij uit de roulatie met een hardnekkige rugblessure. In mei onderging hij een operatie aan zijn rug, waardoor ook het wereldkampioenschap definitief aan hem voorbij ging. De Ligt heeft in Manchester nog een lopend contract voor 3 seizoenen. Het nieuwe Premier League seizoen begint voor Manchester United op 22 augustus met een uitwedstrijd tegen promovendus Hull City. De Ligt ontbreekt in de selectie voor dat duel en blijft voorlopig aan de kant om verder te herstellen. De club laat weten de tijd te nemen voor zijn revalidatie, zodat hij volledig fit kan terugkeren op het veld zodra zijn herstel dat toelaat. De verdediger richt zich nu volledig op de trainingen binnen het revalidatieprogramma van de club.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio
1: is jouw sportradio.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. De vier Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika zijn terecht. Ze zijn veilig aan land, meldt Buitenlandse Zaken. Ze werden vermist nadat ze met een boot vanuit Tanzania waren overgestoken naar Malawi, maar daar kwamen ze nooit aan. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Boeren voeren op tal van plekken in het land actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo staan ze met trekkers in Zutphen, Rossum en Hardenberg. In het gemeentehuis van Borculo willen ze straks een brandbrief overhandigen aan het college. Vanmiddag voerden boze boeren al actie bij Gorkum, Nieuwegein en de Moerdijkbrug. De Duitse politie is op zoek naar de verdachte van de moord op een Nederlander die werd doodgevonden in een hotel net over de grens bij Nijmegen. Volgens de politie is het slachtoffer gewurgd. De politie weet wie de verdachte is, maar wil niet zeggen of hij ook uit Nederland komt. Frankrijk wijst er nog eens op dat de meeste bosbranden veroorzaakt worden door onvoorzichtigheid. Mensen gooien bijvoorbeeld een peuk weg in de natuur en dan begint de ellende. Maar soms zijn de branden ook met opzet aangestoken en daarvoor zijn de afgelopen weken zeker 160 mensen opgepakt. Op veel plaatsen is het nu onbewolkt en het koelt vannacht af naar een graad of 14. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden op sommige plaatsen.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het van weer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
14: Simyo.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere
5: van Albert Heijn.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Thibaut Courtois laat zijn toekomst als Belgisch international afhangen van een gesprek met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De doelman van Real Madrid stond tijdens het wereldkampioenschap in Qatar onder de lat bij de Rode Duivels, maar viel in de kwartfinale tegen Spanje uit met een blessure. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Courtois geeft aan dat hij graag door wil gaan bij de nationale ploeg, hoewel hij de komende wedstrijden in de Nations League wil overslaan. Voor het wereldkampioenschap overwoog de keeper nog om te stoppen als international, maar daar komt hij nu dus op terug. De komst van Van Bommel als opvolger van Rudy Garcia speelt daarin een rol. Het contract van Garcia werd niet verlengd nadat België op het wereldkampioenschap in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje. Van Bommel werd vlak daarna aangesteld als nieuwe bondscoach. Courtois noemt Van Bommel een topcoach en wijst op zijn successen bij Royal Antwerp. Volgens de doelman helpt het enorm dat de nieuwe bondscoach zelf op het hoogste niveau heeft gespeeld en weet wat nodig is in grote wedstrijden. Ja, dat zorgt voor veel respect binnen de spelersgroep. Of Courtois na zijn verplichte rustperiode definitief terugkeert bij de selectie, wordt dus bepaald tijdens het persoonlijke overleg met Van Bommel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor.

0: Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Doelman Tjaak Ernst kijkt met een uitermate goed gevoel terug op zijn eerste periode bij Feyenoord en zijn officiële debuut in de Kuip. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Duitse doelman maakte eerder deze maand de overstap van Duitsland van Hertha BSC naar Feyenoord. Hij vertelt dat hij zich direct volledig thuis voelt binnen de Rotterdamse clubcultuur. De persoonlijke integratie binnen de spelersgroep verloopt uitstekend en er zijn veel ervaringen opgedaan tijdens de recente trainingskamp. Volgens de doelman leert hij alle teamgenoten en de volledige technische staf iedere dag beter kennen, wat zorgt voor een vertrouwd gevoel. Hij genoot zichtbaar van de unieke sfeer in het stadion tijdens een oefenduel tegen Rayo Vallecano en de supporters die ondanks het slechte weer massaal aanwezig waren om de selectie te steunen. Los van het oefenduel kijkt Ernst vooral naar het bredere proces binnen het team. Het collectieve verdedigen is volgens hem erg sterk, waardoor tegenstanders nauwelijks tot kansen komen. Gelet op de enorme hoeveelheid kwaliteit in de selectie spreekt de doelman de duidelijke ambitie uit om een succesvol seizoen met de club te draaien. De voorbereiding krijgt een snel vervolg met een volgende ontmoeting tegen Atalanta op 2 augustus.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. De Franse president Macron is naar Gironde geweest, een gebied dat zwaar getroffen is door bosbranden. Het ligt in de regio Bordeaux. Hij noemde de branden ongekend en zei dat er straks een compleet nieuw bos moet worden geplant. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen, ook vakantiegangers. De 4 vermiste Nederlanders in het zuiden van Afrika zijn terecht, meldt Buitenlandse Zaken. Ze waren vanuit Tanzania een meer overgevaren naar Malawi, maar daar kwamen ze nooit aan. En daarom werd een grote zoekactie gestart. Het ministerie zegt dat de Nederlanders medische hulp krijgen. De politie bekijkt beelden van de bekladdingen tegen een asielopvang in een dorp bij Den Bosch. De daders zouden afgelopen weekend gefilmd zijn door een bewakingscamera van een gezin van wie het huis ook beklad is, schrijft Omroep Brabant. Het gezin zegt dat duidelijk te zien is dat het jongeren zijn. En de nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft voor het eerst een buitenlandse leider op bezoek gehad. Het was de president van Oekraïne, Zelensky. Ze konden het goed met elkaar vinden. En daaruit zou ook de conclusie kunnen worden getrokken dat de Britten Oekraïne blijven steunen in de oorlog tegen de Russen. Het is vrijwel overal opgeklaard en droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 14. En morgen weer volop zomer met hoge temperaturen, soms wel 30 graden.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we van weer?
12: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ja? Echt serieus?
15: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Honda haalt de plannen voor de vernieuwde Formule 1-motor onverwacht naar voren. De nieuwe specificatie draait woensdag al zijn rondes op de Hungaroring tijdens een besloten filmdag van partner Aston Martin. Houdt voor sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De primeur stond eigenlijk gepland voor het raceweekend in Zandvoort na de zomerstop. Maar Honda kiest nu dus voor een snellere vuurdoop. Volgens hoofdingenieur Shintaro Orihara heeft de recente Grand Prix in Hongarije waardevolle data opgeleverd. Die verzamelde gegevens helpen het team uitstekend bij de technische voorbereidingen voor de komende races. Tijdens de filmdag rijdt de auto van Aston Martin direct met de aangepaste krachtbron om dus alvast data te vergelijken. Ja, die krachtbron die wordt in Zandvoort volledig geïntroduceerd, maar tijdens de filmdag zal de motor dus voor het eerst draaien. Aston Martin sloot het raceweekend in Budapest af met een 13e plaats voor Lance Stroll en een 14e plek voor Fernando Alonso. Daarmee liet het team diverse concurrenten achter zich. Fernando Alonso spreekt over een duidelijke stap vooruit en een nieuwe basis voor de tweede helft van het seizoen. De Spanjaard benadrukt dat het nieuwe concept nog een volop ruimte biedt voor verdere optimalisatie. De Grand Prix in Nederland vormt straks dus de volgende krachtmeting voor het team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het van weer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Omdat we series willen blijven bingen.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
13: Ping, ping, ping, ping, ping.
12: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
17: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op raceplanet.nl.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Luc Littler heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de World Matchplay op zijn naam geschreven. In de finale in het Engelse Blackpool was de darter met 18-9 te sterk voor Gerwyn Price, die in de eindstrijd na een sterke beginfase al snel op een comfortabele achterstand raakte en de meerdere in zijn tegenstander moest erkennen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de overtuigende zege voegt Littler zich bij een zeer select gezelschap. Slechts 3 spelers wisten het prestigieuze toernooi in het verleden 2 maal achter elkaar te winnen. Namelijk Rob Harrington, Phil Taylor en Michael van Gerwen. Littler is blij met deze historische mijlpalen en benadrukt dat de manier waarop hij speelde met hoge gemiddeldes in een reeks van 8 fantastische dagen voor hem echt de wereld betekent. Gedurende het gehele toernooi noteerde de darter een uitzonderlijk toernooigemiddelde van 111,04... door in alle rondes op hoog niveau te presteren. Daarmee naderde hij de legendarische prestatie die Phil Taylor in 2010 vestigde met een gemiddelde van 111,51 over een volledig toernooi. Hoewel Littler met trots terugkijkt op zijn titelverdediging en zijn eigen spel, gaf hij desgevraagd aan toch een klein beetje teleurgesteld te zijn dat hij dat specifieke record van Taylor net niet wist te overtreffen.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio, Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Zo'n 150 boeren zijn met hun trekkers naar het gemeentehuis in het Gelderse Borculo gekomen. Ze hebben het college van BMW een brandbrief gegeven waarin staat dat de stikstofplannen moeten worden ingetrokken. Ze willen dat het college dat doorgeeft aan het kabinet. Ook op andere plaatsen in het land voeren boeren actie. Er zijn al bijna 90 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van de bosbranden bij Bordeaux. Hoe het met ze is, is niet bekend. President Macron is vandaag op bezoek geweest in het rampgebied. Hij wilde met eigen ogen zien hoe erg de verwoestingen zijn. Hij noemde het ongekend. Burgemeester Halsema is morgenavond een van de sprekers bij de herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Daar wordt dan stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam een Poolse vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. Ook de voorzitter van het COC spreekt. En een fokker uit Oudekerk aan de IJssel heeft zijn leven gebeterd, meldt Omroep West. Hij was op de vingers getikt omdat de dieren in veel te kleine hokken zaten. En daarom waren bijna 130 honden en tientallen pups bij hem weggehaald. Volgens de toezichthouder is de huisvesting nu op orde. En de fokker heeft een deel van de honden weer terug. Het koelt vannacht af naar een graad of 14 en het is droog. Morgen volop zomer met hoge temperaturen. Het kan wel 30 graden worden. En dat mooie weer, dat houden we wel een paar dagen.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
4: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof.

0: Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Lieke Klaver heeft haar Nederlandse titel op de 200 meter met succes verdedigd. In de finale van het NK Atletiek snelde de atleet overtuigend naar een winnende tijd van 23.13. Eerder in de series liet zij de concurrentie al ver achter zich met een tijd van 22.99. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bente Jacobs legde beslag op de tweede plaats in het sprintonderdeel en het brons was voor Britt de Blauw. Bij het discuswerpen was er goud en tevens een kampioenschapsrecord voor Jorinde van Klinken. Zij wierp de discus naar een afstand van 65,12 meter. Al liet ze de afloop weten dat ze zelf het gevoel had dat er meer in zat. Van Klinken pakte tevens de zilveren medaille bij het kogelstoten. Dat onderdeel werd gewonnen door Jessica Schilder, die met een stoot van 20,58 meter ook een kampioenschapsrecord vestigde. Onyema Adigida, die was de snelste op de 200 meter bij de mannen in een tijd van 21,01. Op de 400 meter ging de nationale titel bij de vrouwen naar Mitter van der Schoot in een tijd van 51,09, terwijl Jonas Vijvers zegevierde bij de mannen in 44,93. Femke Broeders-Bol verscheen bewust niet aan de start van de titelstrijd. Zij sloeg het toernooi over in overleg met de bond en haar begeleidingsteam om een vrijstelling te krijgen. Na een blessure in de indoorperiode en haar overstap naar de 800 meter richt zij zich nu volledig op de Europese kampioenschappen in augustus in Birmingham.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, oh, nee.
3: Maak er een potje van.

0: hij anders doet.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het van weer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
5: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De start van de Premier League lijkt aan de neus van Matthijs de Ligt voorbij te gaan. De verdediger van Manchester United hoopte in augustus weer speelminuten te kunnen maken, maar zijn rentree laat langer op zich wachten. Dit is een Noud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe berichten rond de club melden dat de 50-voudige international pas in de herfst weer in actie komt. Aanvankelijk hoopte United-manager Michael Carrick aan het begin van het seizoen over hem te beschikken, maar dat blijkt dus niet het geval. De verdediger speelde zijn laatste officiële duel voor de Engelse club in november 2025. Sindsdien is hij uit de roulatie met een hardnekkige rugblessure. In mei onderging hij een operatie aan zijn rug, waardoor ook het wereldkampioenschap definitief aan hem voorbij ging. De Ligt heeft in Manchester nog een lopend contract voor 3 seizoenen. Het nieuwe Premier League seizoen begint voor Manchester United op 22 augustus met een uitwedstrijd tegen promovendus Hull City. De Ligt ontbreekt in de selectie voor dat duel en blijft voorlopig aan de kant om verder te herstellen. De club laat weten de tijd te nemen voor zijn revalidatie, zodat hij volledig fit kan terugkeren op het veld zodra zijn herstel dat toelaat. De verdediger richt zich nu volledig op de trainingen binnen het revalidatieprogramma van de club.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Honderden boze boeren hebben in het Gelderse Borculo actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze hadden hun trekker rond het gemeentehuis neergezet. Het college kreeg een brandbrief met daarin hun bezwaren. Ook in Zutphen was er een protest. Op een weiland hadden honderden trekkers de tekst "Onze maat is vol" gevormd. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er komt ook positief nieuws uit Frankrijk, want volgens president Macron is een natuurbrand bij Biscarrosse onder controle. Dat gebied ligt ten zuiden van Gironde, waar een nog veel grotere brand woedt. Die is nog maar enkele kilometers van de stad Bordeaux. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. De politie in Zandvoort heeft een jongen opgepakt voor een mishandeling vanmiddag. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort werd mishandeld en uitgescholden. Waarschijnlijk vanwege zijn geaardheid. Met behulp van camerabeelden kon de jongen worden opgepakt. Morgenochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk worden 23 graden in het noorden, 27 tot 30 graden in het midden en oosten.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
8: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
12: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
13: Ben jij Intratuin member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
12: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
15: Omdat ik samen verder wil.
16: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Thibaut Courtois laat zijn toekomst als Belgisch international afhangen van een gesprek met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De doelman van Real Madrid stond tijdens het wereldkampioenschap in Qatar onder de lat bij de Rode Duivels, maar viel in de kwartfinale tegen Spanje uit met een blessure. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Courtois geeft aan dat hij graag door wil gaan bij de nationale ploeg, hoewel hij de komende wedstrijden in de Nations League wil overslaan. Voor het wereldkampioenschap overwoog de keeper nog om te stoppen als international, maar daar komt hij nu dus op terug. De komst van Bommel als opvolger van Rudy Garcia speelt daarin een rol. Het contract van Garcia werd niet verlengd nadat België op het wereldkampioenschap in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje. Van Bommel werd vlak daarna aangesteld als nieuwe bondscoach. Courtois noemt Van Bommel een topcoach en wijst op zijn successen bij Royal Antwerp. Volgens de doelman helpt het enorm dat de nieuwe bondscoach zelf op het hoogste niveau heeft gespeeld en weet wat nodig is in grote wedstrijden. Ja, dat zorgt voor veel respect binnen de spelersgroep. Of Courtois na zijn verplichte rustperiode definitief terugkeert bij de selectie, wordt dus bepaald tijdens het persoonlijke overleg met Van Bommel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: Ik

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons.

0: allemaal.
1: Ja, klinkt logisch.
2: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
4: Wacht even hoor.
3: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Tjaak Ernst kijkt met een uitermate goed gevoel terug op zijn eerste periode bij Feyenoord en zijn officiële debuut in de Kuip. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Duitse doelman maakte eerder deze maand de overstap van Duitsland van Hertha BSC naar Feyenoord. Hij vertelt dat hij zich direct volledig thuis voelt binnen de Rotterdamse clubcultuur. De persoonlijke integratie binnen de spelersgroep verloopt uitstekend en er zijn veel ervaringen opgedaan tijdens de recente trainingskamp. Volgens de doelman leert hij alle teamgenoten en de volledige technische staf iedere dag beter kennen, wat zorgt voor een vertrouwd gevoel. Hij genoot zichtbaar van de unieke sfeer in het stadion tijdens een oefenduel tegen Rayo Vallecano en de supporters die ondanks het slechte weer massaal aanwezig waren om de selectie te steunen. Los van het oefenduel kijkt Ernst vooral naar het bredere proces binnen het team. Het collectieve verdedigen is volgens hem erg sterk, waardoor tegenstanders nauwelijks tot kansen komen. Gelet op de enorme hoeveelheid kwaliteit in de selectie spreekt de doelman de duidelijke ambitie uit om een succesvol seizoen met de club te draaien. De voorbereiding krijgt een snel vervolg met een volgende ontmoeting tegen Atalanta op 2 augustus.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. Meerdere boten en helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. De inwoners van 9 Spaanse dorpen in de buurt van Toledo mogen terug naar huis. Ze werden geëvacueerd vanwege de natuurbranden in het gebied. Ook veel wegen zijn weer vrijgegeven. In totaal zijn 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd. De angst bestaat dat de branden zich de komende dagen weer gaan uitbreiden, omdat het erg warm kan worden. Honderden boze boeren hebben in Borculo actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze hadden hun trekker rond het gemeentehuis neergezet. Het college kreeg een brandbrief met erin hun bezwaren. En ook in Zutphen was er een protest. Op een weiland hadden honderden trekkers de tekst "Onze maat is vol" gevormd. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. De komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Sonheuvel-Veen. In de ochtend heeft het noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.

0: of doneer. Nu alle kaartjes, 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnenbij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
4: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand.

0: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Honda haalt de plannen voor de vernieuwde Formule 1-motor onverwacht naar voren. De nieuwe specificatie draait woensdag al zijn rondes op de Hungaroring tijdens een besloten filmdag van partner Aston Martin. Nou, het van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De primeur stond eigenlijk gepland voor het raceweekend in Zandvoort na de zomerstop. Maar Honda kiest nu dus voor een snellere vuurdoop. Volgens hoofdingenieur Shintaro Orihara heeft de recente Grand Prix in Hongarije waardevolle data opgeleverd. Die verzamelde gegevens helpen het team uitstekend bij de technische voorbereidingen voor de komende races. Tijdens de filmdag rijdt de auto van Aston Martin direct met de aangepaste krachtbron om dus alvast data te vergelijken. Ja, die krachtbron die wordt in Zandvoort volledig geïntroduceerd, maar tijdens de filmdag zal de motor dus voor het eerst draaien. Aston Martin sloot het raceweekend in Budapest af met een 13e plaats voor Lance Stroll en een 14e plek voor Fernando Alonso. Daarmee liet het team diverse concurrenten achter zich. Fernando Alonso spreekt over een duidelijke stap vooruit en een nieuwe basis voor de tweede helft van het seizoen. De Spanjaard benadrukt dat het nieuwe concept nog volop ruimte biedt voor verdere optimalisatie. De Grand Prix in Nederland vormt straks dus de volgende krachtmeting voor het team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luc Littler heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de World Matchplay op zijn naam geschreven. In de finale in het Engelse Blackpool was de darter met 18-9 te sterk voor Gerwyn Price, die in de eindstrijd na een sterke beginfase al snel op een comfortabele achterstand raakte en de meerdere in zijn tegenstander moest erkennen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de overtuigende zegen voegt Littler zich bij een zeer select gezelschap. Slechts 3 spelers wisten het prestigieuze toernooi in het verleden 2 keer achter elkaar te winnen. Namelijk Rob Harrington, Phil Taylor en Michael van Gerwen. Littler is blij met deze historische mijlpaal en benadrukt dat de manier waarop hij speelde met hoge gemiddeldes in een reeks van 8 fantastische dagen voor hem echt de wereld betekent. Gedurende het gehele toernooi noteerde de darter een uitzonderlijk toernooigemiddelde van 111,04... door in alle rondes op hoog niveau te presteren. Daarmee naderde hij de legendarische prestatie die Phil Taylor in 2010 vestigde met een gemiddelde van 111,51 over een volledig toernooi. Hoewel Littler met trots terugkijkt op zijn titelverdediging en zijn eigen spel, gaf hij desgevraagd aan toch een klein beetje teleurgesteld te zijn dat hij dat specifieke record van Taylor net niet wist te overtreffen.
1: Dit is
0: jouw sportradio. I know my-

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
4: Goedenacht, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De huizenverkoop kan dit jaar wel eens een record gaan breken, denkt ING. En het komt doordat er veel huurwoningen in de verkoop gaan en mensen meer financiële mogelijkheden hebben door stijgende lonen. Al met al verwacht ING dat er dit jaar 245.000 huizen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er 6.000 minder. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. De inwoners van 9 Spaanse dorpen in de buurt van Toledo mogen terug naar huis. Ze werden geëvacueerd vanwege de natuurbranden in het gebied. En ook veel wegen zijn weer vrijgegeven. In totaal zijn 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd. De angst bestaat dat de branden zich de komende dagen weer gaan uitbreiden, omdat het erg warm kan worden. De Amerikaanse zanger David moet terechtstaan voor de moord op een meisje van 14, heeft de rechter in Los Angeles besloten. Er is namelijk genoeg bewijs om de zaak door te zetten. David wordt ervan beschuldigd het meisje te hebben misbruikt en doodgestoken. Haar lichaam werd gevonden in de achterbak van een auto. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lieke Klaver heeft haar Nederlandse titel op de 200 meter met succes verdedigd. In de finale van het NK Atletiek snelde de atleten overtuigend naar een winnende tijd van 23.13. Eerder in de series liet zij de concurrentie al ver achter zich met een tijd van 22.99. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bente Jacobs legde beslag op de tweede plaats in het sprintonderdeel en het brons was voor Brit de Blauw. Bij het discuswerpen was er goud en tevens een kampioenschapsrecord voor Jorinde van Klinken. Zij wierp de discus naar een afstand van 65,12 meter... al liet ze na afloop weten dat ze zelf het gevoel had dat er meer in zat. Van Klinken pakte tevens de zilveren medaille bij het kogelstoten. Dat onderdeel werd gewonnen door Jessica Schilder, die met een stoot van 20,58 meter ook een kampioenschapsrecord vestigde. Onyema Adigida die was de snelste op de 200 meter bij de mannen in een tijd van 21,01. Op de 400 meter ging de nationale titel bij de vrouwen naar Mitter van der Schoot in een tijd van 51,09, terwijl Jonas Vijvers zegevierde bij de mannen in 44,93. Femke Broeders-Bol verscheen bewust niet aan de start van de titelstrijd. Zij sloeg het toernooi over in overleg met de bond en haar begeleidingsteam om een vrijstelling te krijgen. Na een blessure in de indoorperiode en haar overstap naar de 800 meter richt zij zich nu volledig op de Europese kampioenschappen in augustus in Birmingham.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De start van de Premier League lijkt aan de neus van Matthijs de Ligt voorbij te gaan. De verdediger van Manchester United hoopte in augustus weer speelminuten te kunnen maken, maar zijn rentree laat langer op zich wachten. Dit is een oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe berichten rond de club melden dat de 50-voudige international pas in de herfst weer in actie komt. Aanvankelijk hoopte United-manager Michael Carrick aan het begin van het seizoen over hem te beschikken, maar dat blijkt dus niet het geval. De verdediger speelde zijn laatste officiële duel voor de Engelse club in november 2025. Sindsdien is hij uit de roulatie met een hardnekkige rugblessure. In mei onderging hij een operatie aan zijn rug, waardoor ook het wereldkampioenschap definitief aan hem voorbij ging. De Ligt heeft in Manchester nog een lopend contract voor 3 seizoenen. Het nieuwe Premier League seizoen begint voor Manchester United op 22 augustus met een uitwedstrijd tegen promovendus Hull City. De Ligt ontbreekt in de selectie voor dat duel en blijft voorlopig aan de kant om verder te herstellen. De club laat weten de tijd te nemen voor zijn revalidatie, zodat hij volledig fit kan terugkeren op het veld zodra zijn herstel dat toelaat. De verdediger richt zich nu volledig op de trainingen binnen het revalidatieprogramma van de club.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw
1: sportradio.
0: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er zijn al bijna 90 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van de bosbranden bij Bordeaux. Hoe het met ze is, is niet bekend. President Macron is gisteren op bezoek geweest in het rampgebied. Hij wilde met eigen ogen zien hoe erg de verwoestingen zijn. Hij noemde de branden ongekend. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook nog winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. Komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuisterveen. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten.